0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Clara, live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Clara Life.

6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Kamer zijn vannacht de pensioenhervorming en de centenindex definitief goedgekeurd. Die centenindex houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto twee keer niet volledig.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Clara Live.
3: Pensioenstelsels worden ook meer gelijk getrokken. Maar volgens de radicaal-linkse oppositiepartij PvdA zijn er juridische problemen met die pensioenhervorming. Die partij vecht de wet aan bij het Grondwettelijk Hof omdat ze discriminerend zou zijn voor bijvoorbeeld vrouwen en mensen met een zwaar beroep. En ze schendt ook het vertrouwensbeginsel, vindt PvdA-kamerlid Kim de Witte.
4: Mensen hebben keuzes gemaakt in het verleden op basis van duidelijke wetgeving. Als ik bijvoorbeeld een tijdje 2 dagen per week werk, wat is het gevolg voor mijn pensioen? Dan is er gezegd, geen probleem, uw pensioen loopt nog altijd, dat telt mee, bla bla bla. En nu ineens wordt er gezegd, met retroactief effect, ja maar keuzes die je gemaakt hebt tot 45 jaar geleden, die gaan we nu toch anders kwalificeren. Ja, dat kan niet.
3: Ook de vakbonden kondigen aan dat ze de pensioenhervorming gaan aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. Als de Vlamingen zelf zouden mogen kiezen waarop er bespaard moet worden, dan willen ze dat doen op de overheid zelf. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB voor VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Maar er zijn nog meer posten waarop Vlamingen zouden willen besparen, zegt mede-onderzoeker Stefan Walgraven.
5: Een tweede post waar Vlamingen op zouden willen besparen is alles wat met werkloosheid te maken heeft. Ook daar 51% van de Vlamingen zegt van daar kunnen we geld halen. En dan ook bij recreatie, cultuur en religie. Waar mensen niet op willen besparen is pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs. Daar zie je dat er veel minder besparingsbereidheid is.
3: Een Russische drone heeft vannacht een flatgebouw in Roemenië geraakt. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne in de stad Galați. De drone stortte neer op het dak van het gebouw waarna brand uitbrak. 70 bewoners zijn geëvacueerd, 2 mensen zijn licht gewond geraakt. Roemenië is lid van de NAVO. In april kwamen er ook al eens Russische drones neer in Galați. Sport Rafael Collignon heeft een stunt uitgehaald op het tennistoernooi van Roland Garros. Onze landgenoot, nummer 62 van de wereld, versloeg de nummer 5, de Amerikaan Ben Shelton, in 3 sets. Mijn gsm staat niet stil, zegt Collignon.
6: Ik denk dat ik het realiseer, maar après peut-être que toutes les répercussions que ça va avoir, voilà, là j'ai mon téléphone en surchauffe. Je pense que ouais, ça va faire beaucoup de bruit en Belgique et mais au final oui, je me rends bien compte que je l'ai fait et c'est extraordinaire.
3: In de derde ronde neemt Collignon het op tegen de Italiaan Arnaldi, die op de wereldranglijst veel lager gerangschikt staat. Het weer. Afwisselend zon en wolken en zeer warm hier en daar tot 33 graden. In de late namiddag vergroot de kans op lokale buien. Mogelijk ook met onweer en hagel. Ook morgen nog wisselvallig, maar warm. Vanaf zondag wordt het koeler tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. Espresso met Julie van Bogaert. Goedemorgen. Het einde is in zicht van de werkweek, van de maand mei en van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Nog 4 finalisten te gaan en morgenavond kennen we dan de winnaar. Welkom bij Espresso.

Leuk, wanneer er ook na de barok nog iets met clavecimbal wordt gedaan. In de 20e eeuw nog wel, bij Jean Francais in zijn clavecimbalconcerto. Zo net met Justin Taylor op clavecimbal. Zangeres Brenda Corijn heeft roots in Mozambique en Portugal. En dat laat ze ook horen in haar muziek met haar band AO.

0: Heel mooi dit. Au, zo heten ze. Het is een Belgische band met zangeres Brenda Corijn en gitarist Siebe Tjouw. En ze zijn groot aan het worden. Volgende maand staan ze op Best Kept Secret, een hipfestival in Nederland.
1: Espresso.
0: 2 vierkante meter. Zoveel ruimte is er blijkbaar nodig om iemand te begraven. En het is ook de titel van een nieuwe documentaire van Volkan Uje. Daarin onderzoekt hij een vraag waar veel mensen uit Turkije in de Turkse gemeenschap bij ons mee worstelen. Wil je begraven worden in België of in Turkije, het land van je voorouders? Want als je in België begraven wordt, wordt je graf na zoveel jaar ontruimd, tenzij je bijbetaalt. In Turkije is dat anders. Als je daar begraven wordt, blijf je voor eeuwig liggen. In zijn documentaire volgt Volkan een Turkse begrafenisondernemer die hier in België Turkse begrafenissen regelt. En gisteren in Pompidou vertelde hij over één bepaalde scène die hem nog steeds bijzonder raakt.
2: Dat is een scène die we gefilmd hebben in Genk Waterschijp, het kerkhof. Er is een moslimbegraafplaats daar. En daar op 1 november waren wij er aan het filmen. En Tyfoon zag daar een oud vrouwtje zitten bij het graf van haar dochter. En hij zei, ik ken haar, ik ga er naartoe. En dat gesprek dat ze hadden was zo mooi. Dus de angsten van die mama, hè, dat ze zei van, ja, maar ik ga waarschijnlijk niet meer lang leven. Ik heb gehoord dat ze haar gaan uitgraven, dat ze haar botten gaan uitgraven over 20 jaar. En ja, dat was wel...
3: Hij stelt haar gerust eigenlijk.
2: Hij stelt haar gerust, want zij is... Ja, ze hebben de dochter wel in België begraven, want ze heeft nog jonge kindjes, maar hebben we er goed aan gedaan of niet? En hoe dat hij haar geruststelt, vond ik zo heel mooi eigenlijk. Ook die gesprekken van... Het was ook 1 november en ze begreep dat ook niet goed, waarom er ineens zoveel mensen waren met bloemen en zo. En dat was heel mooi hoe dat ze zo... Ja, hoe dat ze aan het praten waren.
0: Ja, ontroerend. U hoorde Volkan Uje over zijn nieuwe documentaire 2 vierkante meter. Daarin gaat hij op zoek naar een antwoord op de vraag: waar wil ik begraven worden? U kan het volledige gesprek herbeluisteren via het Clara-kanaal op VRT Max.

De Japanse pianist Hayato Sumino. Hij is vooral bekend van zijn vertolkingen van Chopin, maar dit heeft hij zelf geschreven, Lydian Harp. En hij zal ook een mix spelen van eigen werk, Chopin en andere componisten wanneer hij naar de single komt. Dat is voor volgend jaar in april. Dat lijkt nog ver af, maar als u er echt graag bij wil zijn, dan weet u het toch al.

Olga Pashenko op een tangent piano. Die zat nog een beetje tussen een clavecimbel en een pianoforte in qua mechaniek. En ze speelde er Mozart op, het Rondo Allegro uit een van zijn pianoconcerto's. En dat komt van op een album dat begin dit jaar nog een keuze van Clara Waard was. Pianoconcerto's van Mozart door Olga Pashenko en Il Gardellino. Onze keuze van Clara van deze week, die krijgt u vanmorgen natuurlijk ook nog eens te horen. Die Schubert-plaat. Maar nu eerst Arcangelo Corelli en dan Gert van Boksel met een nieuwsupdate.

0: De Academie für Alte Musik Berlin met een concerto grosso van Arcangelo Corelli. Half zeven, dag Gert.
1: Goedemorgen, Julie.
0: In de Kamer zijn vannacht twee belangrijke beslissingen gevallen.
1: Ja, de pensioenhervorming en de centenindex, die zijn allebei definitief goedgekeurd vannacht. Over beide maatregelen was er veel te doen. De vakbonden en de radicaal linkse PvdA stappen naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. De werkgevers zijn dan weer teleurgesteld over de centenindex. Samen met de vakbonden hadden zij een alternatief uitgewerkt, maar dat heeft het dus niet gehaald. Een Russische drone heeft vannacht een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de grens met Oekraïne. De drone stortte neer op het dak van het gebouw. Er brak brand uit en 70 bewoners zijn geëvacueerd. Twee mensen zijn licht gewond geraakt. Het is een ernstig incident. Roemenië is lid van de NAVO. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon een stunt uitgehaald. Onze landgenoot, nummer 62 van de wereld, versloeg de nummer 5, de Amerikaan Ben Shelton, in 3 sets. Collignon gaat nu naar de derde ronde. Het weer, afwisselend zon en wolken, zeer warm, hier en daar tot 33 graden. In de late namiddag vergroot de kans op lokale buien, mogelijk ook met onweer en hagel. Ook morgen nog wisselvallig en vanaf zondag wordt het koeler tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Jupiter, die mag altijd langskomen. The bringer of jollity, zo noemde Gustav Holst hem, omdat hij altijd zijn goed humeur meebrengt, zoals vroeger op schoolreis. Jupiter als een van de planeten in The Planets van Gustav Holst. En daar is een nieuwe opname van uit, met het London Symphony Orchestra, onder leiding van Antonio Papano. En deze stem herken je meteen, vind ik, de volle bariton van Bryn Terfel.

0: bariton Bryn Terfel samen met zijn vaste begeleider Malcolm Martineau in een van de Songs of Travel van Ray Vaughan Williams, Youth and Love. Gisteren is de Belgische kunstenares Marie-Jo Lafontaine overleden. Ze was 75 en nam een bijzondere plaats in de internationale kunstwereld. Lafontaine maakte video, textiel en was ook fotograaf. Met haar werk daagde ze ons uit om kritisch te blijven in een wereld die gewelddadiger en gewelddadiger wordt. Lafontaine toonde haar werk dan ook graag op publieke plaatsen, zoals in de luchthaven van Stockholm of letterlijk op de skyline van Frankfurt. In ons archief vond ik nog een interview met haar uit 2006. Interviewer Padonnet vroeg haar toen naar haar levensmotto. En hij kreeg een mooi antwoord.
1: La vie, une hésitation. Das Leben, ein...
2: Twijfel.
1: Een twijfel.
2: Is het dat?
1: Dat denk ik, ja. Ik twijfel veel aan... Ja.
2: Aan wat?
1: Aan... Ja, als ik met mijn werk bezig ben of... Ik twijfel niet aan mijn vrienden. Je hebt je een eerste kring van mensen waar je niet mocht aan twijfelen. Omdat je daar echt... Dat is je basis. En dan komt de tweede kring en dan komt de derde kring. En dan begin je daaraan te twijfelen. Dan, daar komt twijfels bij. Daar komen de twijfels bij.
2: Een twijfel aan jezelf?
1: Dat komt wel voor dat ik ook aan mezelf twijfel. Hè. Aan projecten dat ik mee bezig ben, of gedanken dat ik mee bezig ben. Dat ik denk, ja, is dat wel, is dat juist of is dat niet juist? Is dat juist, is dat niet juist? Kan ik daar verder mee of moet ik daarmee stoppen? Want er zijn dingen waar je moet mee stoppen.
0: Een wijs antwoord. De Belgische kunstenares Marie-Jo Lafontaine, gisteren overleden. Er loopt momenteel trouwens nog een tentoonstelling van haar werk in Musée de Flandre in Kassel, vlak over de grens met Frankrijk. Zeker de moeite waard.

Een rustig stukje barokmuziek voor fluit, gamba en luit van Marin Marais. Maar nu gaat het hard bij John Adams in zijn Short Ride in a Fast Machine.

Ja, we zijn wakker. Short Ride in a Fast Machine van John Adams door het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Marin Alsop. Murray Pariah gaat er anders ook wel stevig vandoor in deze sonate van Domenico Scarlatti. Hij gaat in één ruk door tot aan het nieuws van 7:00.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De pensioenhervorming en de centenindex zijn definitief goedgekeurd in de Kamer. Door een Russische drone zijn gewonden gevallen in NAVO-lidstaat Roemenië en Rafael Collignon verrast op het tennistoernooi van Roland Garros. De Kamer heeft vannacht de programmawet goedgekeurd. Dat is de tekst die de begrotingsmaatregelen uitvoert, met daarin onder meer de veelbesproken centenindex. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto twee keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. De stemming daarover werd de afgelopen maanden verschillend gesteld, maar nu zal de centenindex in enkele sectoren maandag al ingaan. Dat is een complexe en ook dure operatie voor de sociaal secretariaten die de lonen berekenen en uitbetalen. Geert Vermeer van SD Works.

0: Heel concreet ook dat we er tijd en ook extra budget zullen moeten aanbesteden. Dat is duidelijk.
1: De ondernemersorganisatie Unizo reageert zeer ontgoocheld. De werkgevers hadden samen met de vakbonden een alternatief uitgewerkt voor de centenindex, maar dat heeft het dus niet gehaald. Unizo vraagt zich af welke rol de sociale partners nog kunnen spelen. En ook de pensioenhervorming is dus goedgekeurd. Er komt een bonus-malus-systeem. Wie niet genoeg gewerkt heeft en vroeger op pensioen wil, krijgt een lager pensioen. Wie langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, krijgt iets meer. En de verschillende pensioenstelsels worden ook meer gelijk getrokken. Maar de vakbonden en oppositiepartij PVDA zijn het daar niet mee eens en zijn van plan om naar het grondwettelijk hof te stappen. Volgens PVDA is de pensioenwet discriminerend, zegt Kamerlid Kim de Witte.
2: Discriminatie op basis van geslacht. 3 keer zoveel vrouwen die een malus gaan krijgen dan mannen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Discriminatie op basis van sociale klasse. Mensen met een zwaar beroep die vaak minder lang leven, die gaan eigenlijk hard getroffen worden door deze hervorming. Discriminatie op basis van deeltijdse arbeid. Bijvoorbeeld ook veel mensen die tijdelijk deeltijds werken, die krijgen al een lager pensioen. Wel nu, die malus gaat vooral die mensen extra straffen. Die worden dan dubbel gestraft.
1: Als Vlamingen zelf zouden mogen kiezen waarop er bespaard moet worden, dan willen ze dat vooral doen op de overheidsadministratie. Het blijkt uit resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB voor VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Lonne van Erp, welke besparingsposten komen er allemaal naar boven in die bevraging?
3: Wel, de overheid zelf is dus veruit de meest populaire. Hè. 77% van de Vlamingen vindt dat daar minder geld naartoe zou moeten gaan. En ook alles wat met werkloosheid te maken heeft, is een redelijk populaire besparingspost. Van de Vlaamse bevraagden vindt 51% dat daarop bespaard mag worden. En evenveel Vlamingen vinden trouwens ook dat er minder geld mag gaan naar recreatie, cultuur en religie. Maar het is ook duidelijk waar de Vlamingen niet op willen besparen, namelijk op onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen. Het is misschien inspiratie voor de federale regering, die heel binnenkort begint aan de discussies over de begroting. En dat belooft weer een moeilijke oefening te worden, want de regering moet op zoek naar zo'n 7 miljard euro.
1: Dankjewel, Lonne. Bij Bpost is een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst goedgekeurd voor dit en volgend jaar. Er zullen geen naakte ontslagen vallen en de werknemers krijgen hogere maaltijdchecks en een bonus. Eind maart veroorzaakte het transformatieplan een groot sociaal conflict bij Bpost. Bpost wil de overgang maken van een postbedrijf naar een pakjesbedrijf en de postbodes zouden daardoor later aan hun rondes beginnen. Daar was veel onvrede over. Maar het zal toch gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu Goedvrouw.
4: De nieuwe uren van de postbodes zouden daarbij aangepast worden met maximaal 1:45. Dus een postbode die vandaag om 7:00 begint, die zal vanaf september maximaal om 8:45 aan zijn ronde beginnen.
1: Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant omdat er een technisch probleem is met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Woordvoerder Annelies Meijnaerts.
5: Er zijn een paar bussen die tijdens het rijden zijn stilgevallen. We hebben er ook een test op gedaan en daarop hebben we dan beslist om die tijdelijk uit dienst te zetten en aan onze leverancier te vragen om heel dringend dit op te lossen. Daarnaast zijn we op dit moment met man en macht eraan aan het werken om alternatieve oplossingen te zoeken, zodat we het tijdelijk wegvallen van deze bussen zoveel mogelijk kunnen opvangen.
1: Sommige ritten zullen geschrapt moeten worden. Een Russische drone heeft vannacht een flatgebouw geraakt in Roemenië, vlakbij de Oekraïnse grens, in de stad Galati. En Katrien van der Schot, daar zijn ook gewonden gevallen. Wat weet je er al over?
6: Ja, er zijn al beelden verspreid van het beschadigde flatgebouw in Galati. Dat is een stad aan de Donau, vlakbij Moldavië en Oekraïne. De drone drong het luchtruim binnen en stortte neer op het dak van het gebouw, gevolgd door een ontploffing en brand. 2 mensen raakten lichtgewond en 70 bewoners zijn geëvacueerd.
1: Ja, dit is een ernstige escalatie.
6: Ja, het Roemeense ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een zware en onverantwoorde escalatie. Want Roemenië is lid van de Europese Unie en de NAVO. Het heeft de bondgenoten en NAVO-secretaris-generaal Rutte al op de hoogte gebracht en ook meer middelen gevraagd om zich te beschermen tegen drones. In april kwamen er ook al eens drones neer in Galati, maar nu zijn er dus ook gewonden. De stad ligt niet ver van de Zwarte Zee en daar is, volgens Oekraïne, Oekraïne een vrachtschip geraakt door een Russische drone. Oekraïne heeft zelf ook zo'n 200 drones afgevuurd op

0: Russische olieinstallaties. Dus ja, het was opnieuw een nacht met veel vijandelijkheden.
1: Inderdaad. Dankjewel, Katrien. Kroonprinses Elisabeth heeft haar masterdiploma Public Policy of Openbaar Beleid ontvangen aan de Harvard Universiteit in Boston in de Verenigde Staten. Op de proclamatie waren ook haar ouders koning Philip en koningin Mathilde aanwezig.
2: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
1: Elisabeth bedankte de aanwezige pers en koning Philip toonde zijn fierheid.
3: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. Ja, dankjewel dat u erbij was.
4: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen. Over fete avec Elisabeth.
5: En nog een paar uren feesten. Voilà.
1: Sport op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon een stunt uitgehaald tegen de nummer 5 van de wereld, Amerikaan Ben Shelton. Collignon zelf is nummer 62. Hij versloeg Shelton in 3 sets en mag naar de derde ronde. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
6: Een absolute stunt van Rafael Collignon in een Belgische sfeer op Cours Suzanne Lenglen. Tegen Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld uit Amerika, speelde hij nagenoeg de perfecte wedstrijd. Shelton probeerde met loeiharde slagen Collignon te kraken, maar de Belg gaf geen krimp en pakte zelf uit met geweldige passeershots wanneer Shelton naar het net kwam. Na 2 uur maakte onze landgenoot het af in 3 sets. Voor Collignon, die na de match erg emotioneel was, is het zijn 5e zege tegen een top 20 speler.
1: In de derde ronde neemt Collignon het op tegen de Italiaan Arnaldi, nummer 104 van de wereld. Het weer, afwisselend zon en wolken en zeer warm, hier en daar tot 33 graden. In de late namiddag vergroot de kans op lokale buien, mogelijk ook met onweer en hagel. Ook morgen nog wisselvallig, maar warm. Vanaf zondag wordt het koeler tot 25 graden. We begonnen met de centenindex en de pensioenhervorming van de regering De Wever. Die zijn allebei goedgekeurd in de Kamer vannacht. De centenindex zal in sommige sectoren maandag al ingaan. Meer op 14nieuws.be.
7: Blijf verwonderd.
8: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
9: Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier. À la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
10: Espresso. Met Julie van Bogaert.
11: Goedemorgen. Het is nog geen 7:10 en Pierre-Laurent Aymard vindt dat een goed moment om al wat te studeren. Hij is solidair met alle studenten in de blok met deze étude van Claude Debussy.

Een étude om allerlei versieringen te oefenen. Pour les agréments, een van de 12 études van Claude Debussy, door Pierre-Laurent Aymard. En dit zijn ook versieringen, juwelen, bijoux perdu. Zo heet een album van sopraan Jody de Vos met vergeten opera-aria's. Zoals Pour rester en cette demeure van Adolphe Adam uit Le bijou perdu.

0: Een sprankelende aria van Adolphe Adam, Pour rester en cette demeure, uit zijn opera Le Bijou Perdu. Met sopraan Jodie de Vos, laureaat op de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 2014. En onze grootste Bijou Perdu.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth-wedstrijd cello.
0: De vierde finale avond van de Koningin Elisabeth-wedstrijd zit er ook alweer op. Dilshod Narzilayev uit Oezbekistan en de Spanjaard Alvaro Lonzano Gámez speelden gisteravond hun finale in Bozar met eerst het verplichte werk en dan hun celloconcerto naar keuze. En dat was twee keer Shostakovich. Ook Katelijne Boon zat in de zaal, samen met haar panel. Zij volgde alles op de voet en dit was hoe die vierde finale avond verliep.
4: Goedenavond, we zijn halfweg. En vandaag komen onze jeugdige toppers uit Oezbekistan en Spanje. Dilshod Narzilayev en Alvaro Lozano Gámez. En aan mijn zijde heb ik weer een deskundig panel. Cellist Rafael Fey.
5: Koningin Elisabeth Westrijd is niet een marathon, maar misschien een triathlon.
4: En Belgische violiste aanvoerder van Brugge.
6: Dat is niet evident op een avond zoals deze.
4: Ja, Jolente de Meijer.
6: Omdat het inderdaad twee hele andere muzikanten zijn.
7: Koninklijke hoogheden, dames en heren, goedenavond en welkom.
4: Dit is Dilshod Narzilayev, die vanavond de spits afbijt. Hij was 19 toen hij hier voor de allereerste keer meedeed in 2017 en raakte toen niet door de eerste ronde, maar kijk, hij kwam terug. En hoe?
7: Il interprétera tout d'abord l'œuvre imposée de la compositrice Fang Man, Dilshod Narzilayev, en dirigent Anthony Ermus.
4: Dilshod Narzilayev koos voor die volgorde lente, zomer, winter, herfst.
6: Verstild beginnen om dan op die manier terug te eindigen en de twee hevigere delen in het midden zetten. Ik vind dat eigenlijk wel heel fijn dat dat voor ter interpretatie van de kandidaten is en dat het altijd wel wat anders is.
5: Ik denk dat Dilshod heel goed gespeeld heeft, heel zuiver, hij neemt zijn tijd.
6: Ik bedoel, de hele fragile zaken, alle fluitnoten, die waren loopzuiver, die resoneerden enorm door de zaal. Ik heb hem ook zien een beetje de groove daarin vinden, ja? Als hij aan het spelen was. Hij amuseerde
4: heeft er toch zijn ding mee gedaan.
6: Ja.
4: Ja, hij kiest dus voor dat eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich. Het is zoiets wat gewoon dagenlang in je hoofd blijft zitten. Het bestaat uit vier delen.
6: Ik vind dat hij een enorm rijke, grote, maar ook een hele mooie klank maakt.
5: Dilshod heeft een grote persoonlijkheid. Hij speelt met een heel diep en rijke klank.
6: Heel beheerst. En daar had ik misschien, als ik iets kan zeggen, hem zien willen losbarsten. Hij heeft momenten bereikt in die Shostakovich waar dat het zo stil werd, waar dat hij echt iedereen naar zich heeft getrokken. Het was heel ritmisch en het was heel sterk, maar ik had hem nog meer uit zichzelf willen zien gaan.
7: Koninklijke hoogheden, dames en heren. Nu verwelkomen wij
4: Alvaro Lozano Gámez is een van de jongste kandidaten. Heeft die jonge Alvaro Lozano Gámez genoeg in huis om het te maken? En soms weet je van bij de eerste noot dat je kan achteroverleunen.
5: Ik denk dat hij nieuwe kleuren gebracht heeft.
6: Het was een lezing met mindere verbeelding of minder inlevingsvermogen. Of heeft het zich niet echt eigen of minder eigen gemaakt dan de versie die ik daar vlak ervoor gehoord heb.
5: Ja, ik ben akkoord.
6: Ik vond vooral in het opgelegd werk dat ik dat kon horen dat het samenspel minder helder was. Ik hoor bij hem en sommige van de vorige kandidaten ook al, ja, dat is ook de leeftijd, dat is gewoon... Dus,
4: ja, die jongen is 20. Het is de jongste van het stel. Ja. In elk geval veelbelovend voor dat eerste celloconcerto van Shostakovich zo meteen.
6: moet zeggen dat ik bij Alvaro het gevoel had dat hij aan Shostakovich begon, dat hij wakker was.
5: Ja, wat een boeiende uitvoering.
6: Dat was echt een andere cellist, een andere speler.
5: Hij heeft met zoveel intensiteit gespeeld. Vanaf eerste noot tot het einde heeft zoveel risico genomen.
4: Mischa Majski zei ooit dat in de finale van dit concerto dat je daar de duivels moet horen dansen.
5: De duiveldans was daar.
4: We gaan eens even vergelijken met Dilshot. Wie heeft eigenlijk de voorkeur?
5: Ik denk dat Dilshot speelt met meer diepgang. En Alvaro speelt met vuur. En
4: het Spaanse temperament. Ja, we hebben nog nooit een Spaanse winnaar gehad. Ja, we horen hier heel veel gejoel. Dat is de Spaanse fanclub die hier in de Henri Leboeufzaal zijn rechtgeveerd. Goedenacht en dankjewel dat u bij ons was.
0: Een joelende staande ovatie voor de jongste kandidaat Alvaro Lonzano Cames. Gisteravond tijdens de vierde finaleavond van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En ik laat u graag meteen nog eens dat eerste deel uit zijn Shostakovich horen.

0: uitvoering vol vuur van het celloconcerto van Shostakovich gisteren in Bozar tijdens de finale van de jonge Spanjaard Álvaro Lonzano Kames. En het was te verwachten, Shostakovich is populair op de Koningin Elisabeth wedstrijd. Ook vanavond zal hij weer te horen zijn bij Krzysztof Michalski, maar Leland Coe, de tweede finalist vanavond, die kiest voor iets heel anders, voor het celloconcerto van Samuel Barber. Zo blijft het boeiend, de Koningin Elisabeth wedstrijd vanavond vanaf 8 uur op Clara en op het kanaal van Ketnet. Bijna 8:02 ondertussen. Goedemorgen Gert van Boksel.
1: Dag Judy.
0: De centenindex en de pensioenhervorming komen er nu zeker.
1: Ja, over beide maatregelen was de afgelopen maanden veel te doen, maar vannacht zijn ze definitief goedgekeurd in de Kamer. De werkgevers en de vakbonden zijn ontgoocheld dat hun alternatief voor de centenindex niet aanvaard is. En tegen de pensioenhervorming willen de vakbonden en oppositiepartij PvdA naar het grondwettelijk hof stappen. In NAVO-lidstaat Roemenië zijn vannacht 2 gewonden gevallen toen een Russische drone op een flatgebouw terechtkwam. Roemenië noemt dat een onverantwoorde escalatie van het conflict in Oekraïne en vraagt de NAVO meer bescherming tegen drones. De NAVO zelf veroordeelt de roekeloosheid van de Russische aanvallen. En Rafael Collignon gaat naar de 3e ronde van het tennistoernooi van Roland Garros. Collignon verraste door een zege tegen Ben Shelton, het nummer 5 van de wereld. Collignon staat op de 62e plaats. In de 3e ronde speelt hij tegen een veel lager geklasseerde Italiaan. Het weer afwisselend, zon en wolken, zeer warm hier en daar tot 33 graden. In de late namiddag kans op lokale buien, mogelijk ook met onweer en hagel. Ook morgen nog wisselvallig, met soms intense buien. Vanaf zondag wordt het koeler. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Beleefd zijn is helaas geen evidentie meer, klinkt het in Gazet van Antwerpen. De trend van stijgende agressie tegen ambtenaren en hulpverleners in onze samenleving lijkt maar moeilijk te keren, schrijft Christoph Willocks. De concrete aanleiding om het erover te hebben, de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen die werden genomen in Antwerpse VDAB-kantoren. De verruwing van de samenleving is al een tijdje bezig, maar we mogen het nooit normaal vinden dat een ambtenaar of politieagent wordt uitgescholden. Er moet een parlementaire onderzoekscommissie komen om uit te zoeken wat er verkeerd loopt bij de sociale huisvesting in Anderlecht. Dat vindt Bart Haak. Solidariteit werkt maar als ze ook fair en transparant is, schrijft hij in de Tijd. In een land waar de overheid de helft van haar budget aan sociale bescherming besteedt en inspanningen vraagt om de begroting onder controle te krijgen, moet ze bij de burgers het vertrouwen verdienen dat ze het geld correct uitgeeft. Zodra dat vertrouwen ondermijnd wordt, zou een onderzoek een logische reflex moeten zijn. Peter Meijlemans heeft het in het Nieuwsblad over de centenindex en de felbetwiste pensioenhervorming. De euforie over het binnenhalen van die 2 scalpen zal voor de premier van korte duur zijn. Tegen de nationale feestdag moet de regering nog eens 5 tot 7 miljard aan besparingen vinden. Gisteren maakte Boucher duidelijk dat hij mee aan tafel wil zitten. Die beslissingen komen de regeringsleden toe, niet de partijvoorzitters. De dadendrang en de onbetrouwbaarheid van Boucher indachtig is het een scenario dat best wordt vermeden. Ook in het laatste nieuws gaat het over geld, maar dan over Waalse bedrijfssubsidies die ondernemer Mark Koeken niet wou hebben. De Waalse overheid dringt niet alleen subsidies op aan bedrijven die dienen in Twente. De federale overheid geeft ook sociale kortingen aan wie die niet nodig heeft en er vanaf wil. De overheid heeft volgens Isolde van den Einde een systeem gebouwd dat zichzelf voedt, ongeacht of de ontvanger dat nu wil of niet. Mark Koeken begrijpt het ernst van de financiële situatie. Veel politici in dit land nog te weinig. Hans Kotin heeft het over de hervorming van het levensbeschouwelijke onderwijs. Die zal niet doorgaan, kondigde minister van Onderwijs De Mier aan. Een draak is bedwongen, maar scholen juichen beter nog niet, is de teneur in de Standaard. Veel schadenfreude of opluchting hoeft de wanhopige schooldirecteur uit deze tournure niet te halen. Als het de Vlaamse regering menens is met de budgettaire orthodoxie, dan blijft die 100 miljoen een groot bedrag om bij elkaar te besparen. En het zullen de scholen, leraren en leerlingen zijn die het zullen moeten slikken. De Oekraïnse hoofdstad Kiev kreeg vorig weekend een van de zwaarste bombardementen sinds de start van de oorlog te verduren. Scholen, kerken, nog woontorens werden gespaard. Tegen die achtergrond verzamelden de buitenlandministers van de 27 Europese lidstaten donderdag in Cyprus om een gezamenlijke strategie te bepalen tegenover Rusland. Maar een eenduidig Europees antwoord is er nog niet, merkt Adriaan Kartuyfels op in het Belang van Limburg. Sancties, het aanpakken van de Russische schaduwvloot en wapenleveringen aan Oekraïne mogen niet ten koste gaan van mogelijke onderhandelingen met Rusland. De Oekraïners vechten nog steeds elke dag voor de vrijheid van Europa, ook voor die van ons, op zo'n 2000 kilometer van het front. Dan is er ook nog de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Die moest snel en beslissend zijn, maar intussen wordt Trump gedwongen tot een diplomatiek compromis dat sterk lijkt op het verguisde nucleaire akkoord van Obama, schrijft Maarten Rabai in De Morgen. De VS, Israël en Iran staan er nu slechter voor dan in juli 2015. Iran stemde er toen mee in om een groot deel van zijn nucleaire programma af te bouwen en zijn faciliteiten open te stellen voor uitgebreide internationale inspecties, in ruil voor sanctieverlichting. Het was Trump die zich in 2018 uit dat akkoord terugtrok. Het resultaat van die vergissing zien we nu, met als wrang besluit dat precies het akkoord van toen de enige werkbare basis is voor de exit-strategie die nu weer op tafel ligt. Alleen mag het zo niet worden gezegd. Het is vrijdag 29 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

0: Ik vind het zo mooi, dit. Wahabibi. Een oud lied van de christenen in Syrië, over Maria. En daarvoor ging het ook al over haar in Jesus Meets His Mother, een van de 14 haltes van de kruisweg van de Amerikaanse componist Nico Muley.
1: De keuze van Clara.
0: Met Franz Schubert keert het trio Moreau terug naar de bron. En voor hen is dat een gedeelde thuis. Het zijn drie broers. Een plek waar er werd gezongen, gedeeld en Schubert werd gespeeld. Schubert was als een soort vierde broer voor hen. Het album Schubert Piano Trio's is dan ook een schot in de roos voor het trio Moreau. Het is het eerste album als trio dat ze uitbrengen. En meteen ook onze keuze van Clara. Uit het piano trio nummer 2 van Schubert is dit het bezwerende Andante con moto.

Tegelijk onheilspellend en toch ook troostend. Heel apart qua gevoel, dit Andante con moto van Schubert uit zijn tweede pianotrio. Komt van op onze keuze van Clara. Al de hele week is dat Schubert pianotrio's van het trio Moreau. Tijd om er een nieuwe aan te duiden. Dat doen we morgen in het programma De Keuze van Clara met Carlo.

Filmmuziek van Ruben de Gezelle bij de film Young Hearts. Over een jongen die verliefd wordt op zijn buurjongen. En we hoorden het gebeuren hier in First Love. Straks is het een soldaat die verliefd wordt of geobsedeerd raakt door Carmen. In die bekende opera van Bizet. Die gaat vanavond in première bij Opera Ballet Vlaanderen. Choreograaf Wim van de Keijbus regisseert. En wie hij allemaal op scène zet, dat horen we straks na het nieuws van 8.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De pensioenhervorming en de centenindex zijn definitief goedgekeurd. Door een Russische drone zijn gewonden gevallen in NAVO-lidstaat Roemenië en Rafael Collignon verrast op het tennistoernooi van Roland Garros. De Kamer heeft vannacht de programmawet goedgekeurd, de tekst die de begrotingsmaatregelen uitvoert, met onder meer de veelbesproken centenindex. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. De stemming daarover werd de afgelopen maanden nog verschillende keren uitgesteld. Thijs Nijrink verzamelde enkele reacties.
1: In de sectoren waar de lonen maandelijks geïndexeerd worden, kan de centenindex maandag al ingaan. Volgens Tom Dirks van HR-dienstenbedrijf Acerta zullen sommige sectoren dat al snel voelen.
2: Bijvoorbeeld de kappers en de schoonheidssalons, maar evengoed de arbeiders van de cementfabrieken, arbeiders van de petroleum, de werknemers van gas en elektriciteit en ook de groothandelaars, verdelers en geneesmiddelen.
1: Die snelle invoering betekent extra werk en is ook heel complex voor de sociaal secretariaten die de lonen berekenen en uitbetalen, zegt Geert Vermeijer van SD Works.
3: Dat betekent concreet dat we hier al maanden mee bezig zijn in voorbereiding en dat we ook weten dat we de komende maanden hier extra aandacht zullen moeten aan besteden en ook extra budget.
1: Ook zelfstandige organisatie Unizo
3: maanden mee bezig zijn in voorbereiding en dat we ook weten dat we de komende maanden hier extra aandacht zullen moeten aan

0: niet genoeg gewerkt heeft en vroeger op pensioen wil, krijgt een lager bedrag. Wie langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, krijgt iets meer. En de verschillende pensioenstelsels worden ook meer gelijk getrokken. De vakbonden en oppositiepartij PvdA zijn van plan om naar het grondwettelijke hof te stappen tegen de wet. Volgens PvdA-Kamerlid Kim de Witte is de pensioenwet namelijk discriminerend.
1: De wet discrimineert eigenlijk op verschillende gronden. De eerste discriminatie is op basis van geslacht. Er zijn 3 keer zoveel vrouwen als mannen die een malus gaan krijgen. Dus bijna 4 op 10 vrouwen gaan een malus krijgen, waar dat veel minder is bij mannen. En dus ja, dat is duidelijk een discriminatie op basis van geslacht. En dat mag niet.
0: Als Vlamingen zelf zouden mogen kiezen waarop er bespaard moet worden, dan willen ze dat vooral doen op de overheid. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Lonne van Erp, welke besparingsposten komen er allemaal naar boven in die bevraging?
2: Wel, de overheid zelf is dus veruit de meest populaire. 77% van de Vlamingen vindt dat daar minder geld naartoe zou moeten gaan. En ook alles wat met werkloosheid te maken heeft, is een redelijk populaire besparingspost. Van de Vlaamse bevraagden vindt 51% dat daarop bespaard mag worden. En evenveel Vlamingen vinden trouwens ook dat er minder geld mag gaan naar recreatie, cultuur en religie. Maar het is ook duidelijk waar de Vlamingen niet op willen besparen, namelijk op onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen. Het is misschien inspiratie voor de federale regering, die heel binnenkort begint aan de discussies over de begroting. En dat belooft weer een moeilijke oefening te worden, want de regering moet op zoek naar zo'n 7 miljard euro.
0: Dank je, Lonne. Bij Bipost is een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst goedgekeurd voor dit en volgend jaar. Er zullen geen naakte ontslagen vallen en werknemers krijgen hogere maaltijdchecks en een bonus. Eind maart veroorzaakte het transformatieplan van Bipost een groot sociaal conflict. Het bedrijf wil de overgang maken naar een pakjesbedrijf en daardoor zullen de postbodes later aan hun rondes beginnen. Daar komen wellicht geen acties meer tegen, zegt Geert Kools van de Socialistische Vakbond.
3: Ik heb de vorige keer ook niet opgeroepen tot actie, omdat ik wist dat Bipost het plan toch ging doorvoeren. Het plan is volgens Bipost nodig om terug groei van pakjes aan te trekken, om meer pakjes te dragen. Binnen de concurrentiële markt en de concurrentie wordt iedereen later en later beleverd. Dus Bipost moet mee, wat niet weg wil. Dat is voor veel van onze mensen een bittere pil is om te slikken, dat ze inderdaad later moeten beginnen.
0: Een Russische drone heeft de afgelopen nacht een flatgebouw geraakt in Roemenië, vlakbij de grens met Oekraïne in de stad Galati. Daar vielen ook gewonden. Katrien van der Schoot, was dat een bewuste aanval van Rusland?
4: Nee, waarschijnlijk was het nevenschade van een Russische droneaanval op Oekraïnse doelwitten aan de Donau. Die rivier vormt ook de grens met Roemenië. Een van die drones drong het Roemeense luchtruim binnen en ontplofte op het dak van een flatgebouw in Galati. 2 mensen raakten licht gewond en 70 bewoners zijn geëvacueerd. In april waren alle Russische drones in Galati terechtgekomen en ook elders over de Roemeense grens, maar nu zijn er dus ook 2 gewonden.
0: Ja, dat is een stap verder. Roemenië is lid van de EU en ook van de NAVO. Hoe wordt daar gereageerd?
4: Toch wel ongerust. Roemenië spreekt van een ernstige en onverantwoorde escalatie. Het vraagt de NAVO om meer beschermingsmiddelen. En de NAVO veroordeelt wat ze noemt de Russische roekeloosheid en zegt dat het zich nog beter zal verdedigen tegen bedreigingen vanuit Rusland. En zo pas heeft ook EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen gereageerd. Rusland heeft opnieuw een lijn overschreden, zegt ze.
0: Dankjewel, Katrien. Het was overigens een nacht met veel wederzijdse aanvallen tussen Rusland en Oekraïne. Op de Zwarte Zee zijn volgens Oekraïne 3 buitenlandse vrachtschepen geraakt door Russische drones. En Oekraïne heeft zelf ook zo'n 200 drones afgevuurd op Russische olieinstallaties. Daarbij is 1 dode gevallen. In de Amerikaanse staat Florida is een raket van Blue Origin ontploft. Dat gebeurde bij de lanceertoren van het Kennedy Space Center. Het was de bedoeling om de motoren te testen. Volgens eigenaar Jeff Bezos is het personeel veilig. Op termijn moest die raket 48 satellieten van zijn bedrijf Amazon in een baan om de aarde brengen. En aan de Harvard Universiteit in Boston, ook in de VS, heeft kroonprinses Elisabeth haar masterdiploma Public Policy of Openbaar Beleid ontvangen.
5: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth was dankbaar dat de pers aanwezig was en haar ouders, koning Philip en koning

0: die Mathilde waren trots.
1: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. Ja, dankjewel dat u erbij was.
2: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen. Over VT heb ik Elisabeth.
3: Dat en nog een paar uren feesten. Voilà.
0: Sport op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon een stunt uitgehaald tegen de nummer 5 van de wereld, Amerikaan Ben Shelton. Collignon, nummer 62, versloeg Shelton in 3 sets. Na de wedstrijd was Collignon bijzonder emotioneel omdat hij de overwinning kon vieren met zijn familie in de tribune.
4: À Roland Garros, c'est un rêve d'enfant et de pouvoir le partager avec mes proches, de les voir aussi nombreux dans les tribunes, c'était une émotion que j'ai pas réussi à contrôler, mais je pense que c'est beau et Et je pense aussi que c'est tout le travail qu'on effectue au quotidien.
0: In de derde ronde neemt Collignon het op tegen de Italiaan Arnaldi, nummer 104 van de wereld. Het weer, afwisselend zon en wolken, zeer warm, hier en daar 33 graden. In de late namiddag vergroot de kans op lokale buien, mogelijk ook met onweer en hagel. Ook morgen nog wisselvallig, maar warm. Vanaf zondag wordt het koeler tot 22 graden. We begonnen dit nieuws met de definitieve goedkeuring van de centenindex en de pensioenhervorming. De Kamer stemde vannacht voor. In sommige sectoren gaat die centenindex maandag al in. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd.
6: Kunstencentrum Noma presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos. Prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
7: Reassembling. Dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalsdottir en Jay Lynn. Samen met Clara. Espresso met Julie van Bogaert.
8: Goedemorgen. Begin deze week is de Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins overleden. 95 was hij, een van de laatste veteranen van de bebop-revolutie. Daar moesten onze jazzcats Lee Steppen en Guy Peters toch wel iets mee doen. Dus vanavond in So What krijgt u een mooi eerbetoon aan Sonny Rollins. Maar ook nu al een beetje met Almost Like Being in Love.

0: Sonny Rollins op tenorsax samen met zijn Modern Jazz Quartet met Almost Like Being in Love. Vanavond meer Sonny Rollins in So What. Dat is onvermijdelijk natuurlijk wanneer zo'n reus uit de jazz overlijdt. Maar nu ga ik u een liedje laten horen dat klinkt alsof het feest is ergens in de Caraïbe. Maar het is eigenlijk een oud middeleeuws lied. En de zangeres Cécile McLaurin-Salvant die zingt ook in het Occitaans, de taal van Zuid-Frankrijk toen. En ook een klein stukje in het Creools van Haiti. Maar ik heb genoeg uitgelegd. Gewoon nu het ritme volgen.
1: Si eu saubes que el sepentis de lenga que la faite bas mi tangra pe fura drech que nages merces mas a mi nustañe pusque del tornus afrañe nis pentis del fallimen que naio mais chausimen mas si buts faits ripenti leu pudes mi converti mas si buts faits ripenti leu pudes

Ik vind dit zo leuk, omdat het zo goed klinkt en omdat er een verhaal achter zit. Een middeleeuws lied over Isolde van een vrouwelijke troubadour, maar dan heel swingend gebracht door Cecile McLaurin-Salvant. Espresso. Vanavond heeft Opera Ballet Vlaanderen nog een knaller van een première. De opera Carmen van Georges Bizet in een regie van choreograaf Wim van de Keibus. Het is zijn debuut als operaregisseur, maar hij trekt alle registers open. Zijn zangers worden omringd door dansers van het ballet en van zijn eigen compagnie Ultima Ves. Er staat een koor en een kinderkoor op scène. In totaal zullen ze met 100 op het podium staan voor het tragische verhaal van Carmen, de femme fatale die uiteindelijk vermoord wordt omdat ze haar eigen amoureuze keuzes maakt. Maar hoe kijkt Wim van de Keibus zelf naar deze opera en wat heeft hij ermee gedaan? Hij laat al even in zijn kaarten kijken.

is heel dynamische muziek. Je kunt daar ongelooflijke choreografieën op doen. Natuurlijk, ja, opera is gigantisch. Zeker Carmen, omdat je kinderen hebt. Ik wou dan kinderen die dansen. Je hebt de set, je hebt de kostuums, je hebt het volledige koor. Alles is groot. Ik denk wel dat we een Carmen hebben die een andere inslag heeft dan de normale Carmen waar je in de balkonnen op Sevilla belandt eigenlijk. Maar er gebeurt wel iets. It's an action-driven Carmen. Habanera is, laat ons zeggen, de introductie van Carmen. Zij komt binnen en ze doet Habanera. Dat is eigenlijk een introductie van de filosofie, dat je nadenkt, wie is Carmen nu? Welke vrijheid is ontolereerbaar?

In het begin was de opera een schandaal. Omdat zij een soort hoer was die dit. En eigenlijk vind ik, in deze tijd is zij meer een vrouw die de abnormaliteit als heel normaal beschouwt. En die zegt, ik heb geen muren nodig. En jullie hebben muren nodig. En voor mij is iemand, Carmen is iemand die muren breekt. En die zegt, open de windows en let the air in. Don't close, don't be scared. Natuurlijk zitten we nu in een tijd waar alles heel gepolariseerd wordt en waar het conservatisme sterker wordt en het, laten we zeggen, het liberalisme ook sterker. Maar ik vind Carmen eigenlijk iemand die heel intuïtief is, die niet zo abnormaal is voor mij. Ik heb heel veel mensen verdierlijkt eigenlijk door insecten te spelen of paarden. Of iets heel animalistiek. En ik vind dat ook Carmen heel hard heeft beïnvloed. Dat zij ook iets heel dierlijk eigenlijk. En dat dierlijke wordt soms niet begrepen door het rationalisme van de andere tegenspelers die meer conservatief zijn.

Moet ik zeggen, de meeste mensen kennen Carmen, maar moet ik zeggen, ja, ze kennen twee stukken van Carmen. Hè? Habanera en Toreador. Al de rest is toch wel, soms ben je verrast zelfs, want ik werk aan elk stuk apart. En dan, als je dan dingen achter elkaar zet, dan zeg je van, oh my god, dit duurt zo lang, omdat dat... Arias zijn een duet van 9 minuten of zo. Daar heb je zoiets van, oh, dat niemand kent. Opera heeft ook wel iets van tijd. Dat je tijd moet geven in andere media. Zo zeg je, it's too long, let's cut it. Maar hier blijf je eraf en zeg je, ja, dit gaan we nu niet doen. Maar we gaan wel zien waar voegen we iets toe dat visueel ook iets wordt. Maar dat we niet de zangers eigenlijk wegspelen. Ik moet zeggen, ja, ik heb 2 of 3 opera's geweigerd. En dat ik zei, dat is niet echt voor mij nu. Snap je, als debuut begin je niet met een Wagner of zo, vind ik. Omdat dat toch statischer is, toch mannelijker is, toch minder dansbaar is, meer beeldrijk en dit. Ik zou dat kunnen, maar ik vond het wel belangrijk dat ik wel... En ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat gedaan heb, omdat ik mij nu wel echt rijper voel om een opera te doen. Natuurlijk, ja, de laatste maanden ik lig heel weinig uren in mijn bed, maar alles flasht erdoor, alles is muzikaal, alles is, zit met die tekst, met die melodie, dat constant, die zang, dat is iets, ja, ik denk dat ik heel mijn leven eigenlijk nog daarmee ga rondlopen. Dat is ook zo, dat alles gaat in je, maar dat is ook de kracht en de vervoering van opera. Waarom gaan mensen naar opera? Om zoiets te beleven.

Ja, u heeft toch ook wel meegezongen met deze Toreador aria uit Carmen van Bizet. Hier met Bryn Terfel als Escamillo en het London Symphony Orchestra. En daarvoor hoorde u Wim van de Keibus die Carmen door zijn aderen voelt stromen. Vanavond gaat zijn regie van die opera van Bizet in première bij Opera Ballet Vlaanderen in Antwerpen. En haast u maar, want er zijn nog maar een paar tickets over. Vanaf 20 juni is de productie ook te zien in Concertgebouw Brugge, maar ook daarvoor zou ik niet te lang meer wachten. Thank you.

pianistenhumor met het short-tempered clavier. Ja, dat is een feintje. Met, net zoals bij Bach, preludes en fuga's in alle toonaarden, except for the really hard ones. De moeilijke toonaarden, die mag je overslaan bij P.D.Q. Bach, de verloren zoon van Johann Sebastian Bach. Complete nonsens natuurlijk. Een uitvindsel van de Amerikaanse componist Peter Schickele. En het was pianist Christopher O'Reilly die de fratsen van Schickele nog eens overdeed. Genoeg gelachen, straks krijgen we een nieuwsupdate na dit concertino voor harp en orkest van Germaine Taillefer.

0: Marie-Pierre Langlamet op harp in het Allegro uit het Concertino voor harp en orkest van Germaine Taillefer. Het is 8:30. Dag Gert.
1: Dag Julie.
0: De oorlog in Oekraïne kent opnieuw een escalatie.
1: Ja, vannacht zijn in Roemenië 2 gewonden gevallen toen een Russische drone op een flatgebouw terechtkwam. Dat was wellicht niet de bedoeling en kwam de drone per ongeluk de grens met Oekraïne over. Maar toch noemt Roemenië het incident een onverantwoorde escalatie van het conflict in Oekraïne. Roemenië is namelijk een NAVO-lidstaat. De NAVO veroordeelt de roekeloosheid van de Russische aanvallen en volgens Europese Commissievoorzitter Von der Leyen heeft Rusland opnieuw een grens overschreden. De pensioenhervorming en de centenindex zijn vannacht definitief goedgekeurd in de Kamer. Over beide maatregelen was de afgelopen maanden veel te doen. In sectoren waar de lonen elke maand aangepast worden aan de levensduurte, zal het effect van die centenindex volgende maand al te voelen zijn. En Raphaël Collignon gaat naar de derde ronde van het tennistoernooi van Roland Garros. Collignon verraste door een zege tegen Ben Shelton, het nummer 5 van de wereld. Collignon staat op de 62e plaats. Het weer afwisselend zon en wolken en zeer warm tot 33 graden hier en daar. In de late namiddag is er kans op een lokale onweersbui. Ook morgen nog wisselvallig met soms intense buien. Vanaf zondag wordt het koeler. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Giuliano Carmignola op viool, samen met Isolisti Aquilani, in een concerto voor viool, strijkers en basso continuo van Antonio Vivaldi. In Amiens, in Noord-Frankrijk, daar moet je zijn voor een van de mooiste gotische kathedralen van Frankrijk. Maar ze mogen niet alleen trots zijn op hun oude gebouwen in Amiens, maar ook op hun nieuwe muziek, op Camille Pépin. Zij komt uit Amiens en zij schreef het mooie Avant, Pendant et Pourtant.

0: Met dit in je oren zou je de kathedraal van Amiens moeten bezoeken. Het deel Avant uit Avant, Pendant et Pourtant van Camille Pépin, een componiste uit Amiens.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Maandag kwam onze filmman Lieven Trio hier alles vertellen over Fjord, de kersverse Gouden Palm. Maar dat filmfestival van Cannes, dat is nog niet uitgewerkt, want een van de films die daar in de officiële competitie speelde, is ook meteen bij ons in de bioscoop uitgekomen. Lieven Trio, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Julie.
0: Over welke film gaat het dan?
4: Over The Beloved, ofwel El Ser Querido van Rodrigo Sorogoyen. Mm-hmm. Dat is een van de drie Spaanse films die dit jaar in competitie speelden in Cannes, naast de nieuwste Almodóvar en het fantastische La Bola Negra.
0: Ja, de Spaanse cinema was wel goed vertegenwoordigd in Cannes.
4: Absoluut.
0: The Beloved, is dat dan een liefdesverhaal?
4: Niet echt haat en liefde, zou ik het eerder samenvatten. Dus als ik het verhaal ga samenvatten, dan ga je in eerste instantie heel erg aan Sentimental Value moeten denken. De film van Joachim Trier, want het vertrekpunt is echt bijna identiek. Het gaat over een bekende filmregisseur, Esteban Martínez in deze film, gespeeld door Javier Bardem, die zijn dochter Emilia, gespeeld door Victoria Luengo, al 13 jaar niet gezien heeft. Mm. Maar hij wil nu die band weer aanhalen. En dat doet hij door Emilia de hoofdrol aan te bieden in zijn nieuwe film. De eerste film die hij na veel jaren in Amerika weer in het Spaans zal draaien.
0: Ja, dat lijkt inderdaad heel erg op Sentimental Value. Maar ik ga ervan uit dat er toch ook verschillen zijn.
4: Ja, absoluut. Bijvoorbeeld het feit dat die vader, Esteban, niet gewoon een afwezige vader is geweest, maar ook echt de reputatie heeft van een gewelddadige, intimiderende artiest en persoon te zijn. Hij terroriseerde vroeger zijn crew, hij deelde op de set wel eens een kopstoot uit. En we ontdekken ook al heel snel dat Emilia als kind ook wel heel wat geweld van hem heeft moeten aanzien, in een periode toen hij verslaafd was aan alcohol en drugs. Dus Emilia is niet alleen gekwetst en kwaad op haar vader, ze is eigenlijk ook echt wel bang van hem. Want ja, hij ziet er nu wel een beetje een nieuwe man uit, hij doet zich heel charmant voor, maar Emilia weet waartoe hij in staat is en je voelt heel duidelijk haar angst, want ja, als ze die rol aanneemt, hoe zal dat dan verlopen op de set?
0: Ja.
4: Maar tegelijk ziet ze ook natuurlijk wel dat het voorstel van haar vader een enorme kans is voor haar. Hij heeft een Gouden Palm en 2 Oscars gewonnen, wordt verteld in de film, terwijl zij tot hiertoe als actrice een beetje heeft aangemodderd in slechte tv-series en moet bijklussen in een café om rond te komen. Dus ja, ze besluit redelijk snel om die rol toch te aanvaarden uit carrièreoverwegingen, maar ook omdat ze misschien toch wel hoopt om weer wat closer te worden met haar vader.
0: En hoe verloopt het dan op de set?
4: Ja, heel complex, hè. Je voelt enerzijds dat Esteban zijn dochter in bescherming neemt, want natuurlijk zijn er in zijn omgeving ook wel mensen die zijn keuze om Emilia die hoofdrol te geven stevig in twijfel trekken. Maar tegelijk voel je toch dat hij een heel autoritaire figuur blijft. Hè. Mm. En ik vind dat Sorogoyen dat op een heel interessante manier communiceert aan de kijker. Niet gewoon door Bardem te laten roepen of zo. Hij gebruikt ook cinematografische middelen daarvoor. Bijvoorbeeld de allereerste scène van de film, waar Esteban en Emilia elkaar voor het eerst terugzien op restaurant. Die scène duurt heel lang, ik denk 23 minuten.
0: Oh, wow.
4: En het enige wat je ziet zijn close-ups van hun gezichten. Dus het is gewoon de hele tijd shot, tegenshot enzovoort.
0: Ja.
4: Maar Sorogoyen zorgt ervoor dat je in de close-ups van Emilia ook altijd de achterkant van het hoofd van Esteban ziet. En niet zomaar een klein beetje. Op een bepaald moment bedekt zijn hoofd meer dan de helft van het scherm. Wat natuurlijk heel symbolisch is. Hè. Hij is iemand die veel plaats inneemt en zijn dochter klein maakt. Een beetje doet krimpen. En wil controleren ook. En ja, zelfs als je dat trucje, dat visuele trucje, niet bewust opmerkt, dan zal je het onderbewust toch wel aanvoelen als heel beklemmend. Dus dat vind ik knap gedaan.
0: Dus je vindt het de moeite waard om te gaan kijken naar The Beloved?
4: Ja. Ik vind van wel. Het is een film die, om nog maar eens de vergelijking te maken met Sentimental Value, misschien niet helemaal dezelfde diepgang en rijkdom heeft als die film. Er is ook niet zo enorm veel evolutie in het verhaal, maar ik vind het toch wel echt boeiend om naar die dynamiek tussen die twee personages te kijken. Zo'n film over een regisseur die een film maakt, dat zie je wel vaker. En ik vind het vaak ook een beetje navelstaarderig, maar hier werkt het echt wel. En het is vooral een setting voor een heel stekelig vader-dochterverhaal.
0: En Javier Bardem als de tyrannieke vaderfiguur, hoe goed is hij?
4: Ah, enorm straf, vind ik. Ik had hem nog wel de prijs voor beste acteur zien winnen in Cannes, maar die awards ging uiteindelijk dus naar de 2 hoofdacteurs van Coward, dus daar ben ik natuurlijk nog blijer mee.
0: Ja.
4: Maar ja, Bardem is enorm dreigend in deze film. Ik las ergens dat iemand het zijn meest griezelige vertolking sinds No Country for Old Men noemde en dat klopt wel. En Sorogoyen geeft hem ook een paar heel sappige scènes om mee te werken. Er is bijvoorbeeld een moment op de set waar Esteban zijn geduld verliest met zijn acteurs. Natuurlijk gebeurt dat op een bepaald moment. Die acteurs moeten een scène spelen waar ze aan tafel zitten. zitten en Bardem's personage vindt dat de acteurs niet overtuigend genoeg eten. Dus op een bepaald moment staat hij daar te roepen: kouwen, ik wil dat je koudt. En dat is weer zo'n scène die je op een heel originele manier heel erg beklemd doet voelen. Hè? Omdat er iets heel grensoverschrijdends vanuit gaat. Die regisseur die de volledige controle wil over de lichamen van zijn acteurs en bepaalt wat er in hun lichamen gaat en hoe. Ja, daar kreeg ik wel even koude rillingen van.
0: Maar dat mag misschien wel eens, hè, bij dit weer, koude rillingen.
4: Ja, welkom, dus, zeer welkom.
0: Ja, dus allemaal naar de cinema voor de koelte, voor de rillingen en voor The Beloved. Lieve trio, dank je wel.
4: Graag gedaan.

Mooi, hè? Arooj Aftab, een zangeres uit Pakistan. Dit kwam van op haar album Night Rain. Mark Janssens loopt hier al rond met zijn koptelefoon rond zijn nek, klaar om het van mij over te nemen. Maak er een mooie ampersand van en meteen ook een mooie vrijdag.

0: ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanuit de Europese Unie en de NAVO komen er felle reacties op de inslag van een Russische drone op een flatgebouw in Roemenië. Er zijn al vaker Russische projectielen over de grens met Roemenië terechtgekomen, maar nu zijn er ook twee gewonden gevallen. Roemenië heeft het over een ernstige escalatie. Roemenië zegt niet toe te laten dat de Russische agressie tegen Oekraïne ook zijn eigen burgers treft. De NAVO en de EU veroordelen het incident als een roekeloze en gevaarlijke bedreiging. Frankrijk roept de Russische ambassadeur op het matje. In Gent is er vanmorgen een reconstructie van de moord op een OCMW-medewerker. Een man van 38 doodde de medewerker toen die bij hem op huisbezoek kwam. Het is nog onduidelijk wat het motief was. De ouders van het slachtoffer zullen er niet bij zijn. Het is voor hen te zwaar, zegt hun advocaat Jeff Vermassen.
6: Eigenlijk is dat een verwachting die getemperd is. In die zin dat zij daar niet naar uitkijken met grote nieuwsgierigheid. Maar aan de andere kant toch wel willen weten. En hopelijk zal die man de waarheid vertellen.
5: Volgens het onderzoek is de dader toerekeningsvatbaar, maar de Gentse Raadkamer moet nog beslissen of er een proces komt tegen de man of dat hij geïnterneerd moet worden. In de Amerikaanse staat Florida is een raket van Blue Origin ontploft. Dat gebeurde op het lanceerplatform van het Kennedy Space Center tijdens een test van de motoren. Volgens eigenaar Jeff Bezos is het personeel veilig. Wim de Mazeneer legt uit wat er gebeurd is.
7: In de dagen voor een lancering gebeurt dat altijd, dat de motoren van zo'n raket al eens worden ontstoken. Die raket wordt dan vastgehouden, dus die gaat niet de lucht in. Maar dus bij het ontsteken van de motoren is eigenlijk de volledige raket ontploft. En als je de beelden ziet, dat is echt een spectaculaire
8: Go Yellow!
9: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
10: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
9: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus, go voor info naar

0: Die wordt nog onderzocht. Sportwereldkampioen voetbal Argentinië neemt wel degelijk Lionel Messi mee naar het komende WK. Daar was even twijfel over, nadat de stervoetballer enkele dagen geleden was uitgevallen met een spierblessure, maar die valt mee en dus kan de titelverdediger op zijn aanvoerder rekenen tijdens het WK in de VS, Mexico en Canada. Dat WK begint op 11 juni. Het weer, afwisselend zon en wolken en zeer warm, tot 33 graden op sommige plekken. In de late namiddag is er wel meer kans op een lokale bui, mogelijk ook met onweer. Ook morgen nog wisselvallig met soms intense buien, maar nog altijd warm, vanaf zondag koeler tot 25 graden of minder. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: Beleefd zijn is helaas geen evidentie meer, klinkt het in Gazet van Antwerpen. De trend van stijgende agressie tegen ambtenaren en hulpverleners in onze samenleving lijkt maar moeilijk te keren, schrijft Christophe Willox. De concrete aanleiding om het erover te hebben, de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen die werden genomen in Antwerpse VDAB-kantoren. De verruwing van de samenleving is al een tijdje bezig, maar we mogen het nooit normaal vinden dat een ambtenaar of politieagent wordt uitgescholden. Er moet een parlementaire onderzoekscommissie komen om uit te zoeken wat er verkeerd loopt bij de sociale huisvesting in Anderlecht. Dat vindt Bart Haak. Solidariteit werkt maar als ze ook fair en transparant is, schrijft hij in de Tijd. In een land waar de overheid de helft van haar budget aan sociale bescherming besteedt en inspanningen vraagt om de begroting onder controle te krijgen, moet ze bij de burgers het vertrouwen verdienen dat ze het geld correct uitgeeft. Zodra dat vertrouwen ondermijnd wordt, zou een onderzoek een logische reflex moeten zijn. Peter Meijlemans heeft het in het Nieuwsblad over de centenindex en de felbetwiste pensioenhervorming. De euforie over het binnenhalen van die twee scalpen zal voor de premier van korte duur zijn. Tegen de nationale feestdag moet de regering nog eens 5 tot 7 miljard aan besparingen vinden. Gisteren maakte Boucher duidelijk dat hij mee aan tafel wil zitten. Die beslissingen komen de regeringsleden toe, niet de partijvoorzitters. De dadendrang en de onbetrouwbaarheid van Boucher indachtig is het een scenario dat best wordt vermeden. Ook in het laatste nieuws gaat het over geld, maar dan over Waalse bedrijfssubsidies die ondernemer Mark Koeken niet wou hebben. De Waalse overheid dringt niet alleen subsidies op aan bedrijven die die niet wensen, de federale overheid geeft ook sociale kortingen aan wie die niet nodig heeft en er vanaf wil. De overheid heeft volgens Isolde van den Einde een systeem gebouwd dat zichzelf voedt, ongeacht of de ontvanger dat nu wil of niet. Mark Koeken begrijpt het ernst van de financiële situatie. Veel politici in dit land nog te weinig. Hans Kotin heeft het over de hervorming van het levensbeschouwelijke onderwijs. Die zal niet doorgaan, kondigde minister van Onderwijs De Mier aan. Een draak is bedwongen, maar scholen juichen beter nog niet, is de teneur in de Standaard. Veel schadenfreude of opluchting hoeft de wanhopige schooldirecteur uit deze tournure niet te halen. Als het de Vlaamse regering menens is met de budgettaire orthodoxie, dan blijft die 100 miljoen een groot bedrag om bij elkaar te besparen. En het zullen de scholen, leraren en leerlingen zijn die het zullen moeten slikken. De Oekraïnse hoofdstad Kiev kreeg vorig weekend een van de zwaarste bombardementen sinds de start van de oorlog te verduren. Scholen, kerken, nog woontorens werden gespaard. Tegen die achtergrond verzamelden de buitenlandministers van de 27 Europese lidstaten donderdag in Cyprus om een gezamenlijke strategie te bepalen tegenover Rusland. Maar een eenduidig Europees antwoord is er nog niet, merkt Adriaan Kartuifels op in het Belang van Limburg. Sancties, het aanpakken van de Russische schaduwvloot en wapenleveringen aan Oekraïne mogen niet ten koste gaan van mogelijke onderhandelingen met Rusland. De Oekraïners vechten nog steeds elke dag voor de vrijheid van Europa, ook voor die van ons, op zo'n 2000 kilometer van het front. Dan is er ook nog de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Die moest snel en beslissend zijn, maar intussen wordt Trump gedwongen tot een diplomatiek compromis dat sterk lijkt op het verguisde nucleaire akkoord van Obama, schrijft Maarten Rabai in De Morgen. De VS, Israël en Iran staan er nu slechter voor dan in juli 2015. Iran stemde er toen mee in om een groot deel van zijn nucleaire programma af te bouwen en zijn faciliteiten open te stellen voor uitgebreide internationale inspecties, in ruil voor sanctieverlichting.

0: Het was Trump die zich in 2018 uit dat akkoord terugtrok. Het resultaat van die vergissing zien we nu, met als wrang besluit dat precies het akkoord van toen de enige werkbare basis is voor de exit-strategie die nu weer op tafel ligt. Alleen mag het zo niet worden gezegd. Het is vrijdag 29 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Ampersand met Mark Janssens.
2: De kranten dicht. Fijne vrijdag en welkom. Ampersand, dat zijn wij samen, u en ik, die zoeken en hopelijk ook vinden muziek en verhalen bij die muziek. Of anekdotes, herinneringen, vondsten soms ook. Vandaag schipperen we tussen Brno in Tsjechië, Wenen en Hollywood. Met de man die op 29 mei 1897 geboren werd, Erich Wolfgang Korngold.

gaat het vandaag maar 33 graden worden met deze Straussiana van Korngold met de Symphonia of London onder leiding van John Wilson. Ja, dat zegt iets over de bewondering die Korngold had voor Johann Strauss. Hij was een van zijn muzikale idolen. Hij kende heel veel van zijn werken en na het overlijden van Johann Strauss was Korngold heel goed bevriend met de weduwe Adele, de weduwe van Johann Strauss. Hij ging vaak naar de muzikale salons die de weduwe organiseerde. We zijn vandaag vrijdag 29 mei en op die dag in 1897 werd Erich Wolfgang Korngold geboren in Moravië, vandaag Brno in de Tsjechische Republiek. Maar hij groeide eigenlijk op in Wenen van de leeftijd van 4, waar zijn vader naartoe ging om muziekcriticus te worden. Hij was vader Korngold de opvolger van de heel man met de heel scherpe pen Eduard Hanslick. En eigenlijk begon de jonge Korngold als wonderkind al op heel jonge leeftijd te componeren. Op 8 jaar had hij al aan zijn vader getoond van kijk, dit is mijn muziek. Ja, en vader dacht, ja, het is toch wel een bijzonder kind dat ik heb. Een echt wonderkind.

de finale van het vioolconcerto van Erich Wolfgang Korngold met violiste Lia Petrova en Royal Philharmonic Orchestra, geleid door Duncan Ward. Ja, er zijn al verschillende mensen die natuurlijk vragen naar dat vioolconcerto van Korngold, dus misschien halen we straks nog wel een deel uit. Dat hangt een beetje af van uw enthousiasme natuurlijk, want we zitten vandaag in de wereld van Korngold, zijn tijdgenoten, waarom niet ook zijn vrienden, en zijn critici, die waren er zeker ook. Aan wie denkt u en aan welke muziek? Lees het graag in onze app via VRT Max als u daar aan het luisteren bent. Of stuur een mail. Kan natuurlijk ook, dat weet u. ampersand@clara.be. En het moet gezegd zijn, er waren nogal wat mensen die in de jonge Korngold een grote meneer zagen. En die dachten van, die heeft een grote toekomst. En één van die mannen was Gustav Mahler.

Revelge. Het is knap een wonderhorn van Gustav Mahler met José Van Damme en het Orchestre National de Lille onder leiding van Jean-Claude Cassatzu. Ja, Korngold is 12 jaar wanneer hij, een beetje geduwd door zijn vader, naar Gustav Mahler gaat. En Mahler is diep onder de indruk van wat die jonge 12-jarige kerel allemaal al kan en ook van ideeën heeft als componist. En hij zegt, je moet gaan studeren bij Alexander von Zemlinsky. Korngold en Mahler zullen elkaar nog een aantal keer ontmoeten. Bijvoorbeeld in het hotel waar Mahler verblijft op het moment dat zijn 8e symfonie in première gaat. Daar ontmoet Korngold ook Willem Mengelberg, de dirigent. En de oudere Mengelberg en de toen nog echt wel jonge Korngold spelen samen piano vierhandig. En ik zei het al, vader Korngold heeft toch wel een bijzondere rol gespeeld. Je kunt er een beetje vergelijken met vader en zoon Mozart, waar Leopold ook sterk geloofde, terecht natuurlijk in de kwaliteiten van zijn zoon, zat dat bij vader Korngold ook. En we weten dat er correspondentie, brief is erin geweest, is tussen vader en zoon Korngold en Mahler. Jammer genoeg blijkt al die correspondentie verloren te zijn gegaan. En wat deed vader Korngold Julius? Op een bepaald moment was hij zo overtuigd van de kwaliteiten van zijn zoon, muzikale kwaliteiten, dat hij een aantal uitgaven, muziek van hem uitgaf, privé, een pianosonate bijvoorbeeld, die hij op heel jonge leeftijd had gecomponeerd, zijn zoon Erich Wolfgang. En hij deelde die uit aan een aantal bekende mensen van toen, een Engelbert Humperdinck bijvoorbeeld, maar ook een Richard Strauss. En het was vooral Richard Strauss die heel erg onder de indruk was van dat pianowerk van die jonge Korngold. Bijvoorbeeld deze vier kleine vrolijke walsen. We pikken er één uit.

een van die vier kleine vrolijke wansen van Korngold, met een knipoog naar Wenen natuurlijk, Martin Jones aan de piano. Maar er kwamen donkere wolken boven Europa in de jaren 30 van de vorige eeuw, ook boven Wenen, waar familie Korngold dan woonde. En ze gingen naar de Verenigde Staten op aansturen van collega-componist Max Reinhardt, die zei tegen de familie Korngold: kom naar ons in Hollywood. En dat deden ze ook. Na een lange reis gingen ze wonen in Los Angeles. En daar werden ze ook weer via Max Reinhardt in contact gebracht met Warner Brothers, de geweldige filmproducenten. En die geloofden in het talent van Korngold. Ze gaven hem een contract dat voor die tijd zelfs onvoorstelbaar interessant en genereus was. Er werd hem gevraagd om 2 films per jaar van muziek te voorzien. Hij behield de rechten op de muziek. Als je het vergelijkt met een collega van hem op dat moment, Max Steiner, van wie we zo meteen muziek gaan horen. De man die de muziek schreef voor Gone with the Wind, weet u wel. Die moest meerdere films per jaar van muziek voorzien en had helemaal niet de rechten op die filmmuziek. Gone with the Wind.

Het thema van Tara, het Gone with the Wind van Max Steiner. Die collega van Korngold in Hollywood, die blijkbaar toch een contract had dat minder interessant was dan dat van Korngold. Korngold of tijdgenoten? Wenen of Hollywood? Daar gaat het vandaag over in Ampersand. Dus als u suggesties heeft, laat ze zeker komen. Er zijn er al behoorlijk wat. Ik ga er zo meteen mee aan de slag. Ampersand@clara.be is ons mailadres, of via 14 Max, als u daar aan het luisteren bent, stuur ons gewoon een bericht. Wat u invalt, binnenvalt over Korngold, dat u zegt van ja, ik wil die muziek horen. Er zijn natuurlijk al heel wat mensen die een aantal van zijn opera-arias willen horen, die komen zeker aan bod. Maakt u zich geen zorgen, want Korngold werd al op zijn 19e succesvol met zijn eerste opera. Eigenlijk meteen het succes van Der Ring des Polycrates, dan Violanta, gedirigeerd door Bruno Walter in München. Maar dan kwam de volgende opera, Das Wunder der Heliane, en dat viel een beetje tegen. Dat was eigenlijk geen succes, ondanks het feit dat hij de grootste zangers en de meest populaire zangers van dat moment had kunnen strikken. En dat waren Lotte Lehmann en Jan Kipura. Zullen we die twee historische stemmen nog eens laten horen?

0: meine, wie ich meine, küsse ja.
1: Twee geweldige stemmen uit de jaren van Corn Gold. Lotte Lehmann eerst en dan Jan Kipura. O blond, op baun, ich liebe alle Frauen. Zo klonk het uit zijn prachtige stem. Jan Kipura, een Pool die ook, net zoals Corn Gold, naar de Verenigde Staten was gegaan in de jaren 30. En daar in de jaren 30 zou Corn Gold zeker van 34 tot 38 een beetje reizen tussen Hollywood en Wenen. Hij werkte aan filmmuziek. Als het winter was en de zomers besteedde hij aan meer ernstige werken. Zoals bijvoorbeeld de opera Die Catherine. De opera die had moeten gezongen worden, de hoofdrol tenminste, door Jan Kipura. Maar die moest jammer genoeg verstek laten gaan, want hij had verplichtingen aan de Metropolitan Opera. En dus werd de première uitgesteld. En dan kwam de Anschluss.

Doric String Quartet speelde de wals uit het tweede strijkkwartet van Korngold. Vader Korngold was ervan overtuigd. Zijn zoon had duidelijk bewezen dat hij, ik citeer vader Korngold, de natuurlijke opvolger is van Gustav Mahler. Wie Korngold zegt, komt uit bij de enige opera van hem die met de regelmaat van de klok nog eens uitgevoerd wordt. Die Tote Stad, Bruges la Mort. En u wil bijna allemaal deze aria horen.

Mijn Zenen, Mijn Venen. Een van die mooie aria's uit die Tote Stad, de opera van Korngold, hier met Samuel Hasselhorn. Ampersand in de wereld van Erich Wolfgang Korngold. Een hele voormiddag lang.

0: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
1: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Vox Luminis tot London Philharmonic Orchestra. Van Ultima Vest tot Brodsky Quartet. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
2: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Mol, in de Antwerpse Kempen, is vanmorgen een vrachtwagen gekanteld met een gevaarlijke stof aan boord. De vrachtwagen moest plots remmen of uitwijken en is in de berm beland. De zuidering rond Mol is daardoor in beide richtingen afgesloten en het zal nog enkele uren duren voor de gevaarlijke stof is overgeladen, zegt Christophe Geens van de brandweer.
3: Dit is een vaste stof, het is dus geen vloeistof of een gas, maar een vaste stof, dus de hinder in de buurt zal beperkt zijn, maar het is wel van die aard dat we voorzichtig moeten mee omgaan. We hebben een perimeter ingesteld, enkele huizen zijn ook ontruimd vlakbij het ongeval en we bereiden ons nu voor om die takeling en de opruiming te doen.
2: Vannacht is in de Kamer de pensioenhervorming goedgekeurd en dat kan gevolgen hebben voor de berekening van je pensioendatum. Daarom zal die berekening tijdelijk niet meer te zien zijn op de website mypension.be. Die wordt tegen het najaar aangepast aan de nieuwe regels, zegt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst.
4: Wat wel veranderd is, is dat we eigenlijk, we werken, je moet zoveel jaren hebben van zoveel dagen om vervroegd op pensioen te gaan en we gaan daarvan van 104 naar 156. Ja. En dat kan wel voor sommige mensen ervoor zorgen dat die pensioendatum een beetje naar achter schuift. Nu, alle details over die regels rond die pensioendatum, die staan op onze website pensioenhervorming.be.
2: Vanuit de Europese Unie en de NAVO komen er felle reacties op de inslag van een Russische drone op een flatgebouw in Roemenië. Er zijn al vaker Russische projectielen op Roemeens grondgebied terechtgekomen, maar nu zijn er ook twee gewonden gevallen. En daarmee heeft Rusland opnieuw een lijn overschreden, zegt Jan Baljouw.
5: Het is geen intentionele aanval, voor zover we het op dit moment weten. Dus het is geen zaak voor artikel 5 van het NAVO-verdrag in te roepen, dus de collectieve defensie. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit NAVO-grondgebied is en dat de NAVO-landen niet zomaar kunnen doen alsof dit niet is gebeurd. En Roemenië heeft inderdaad ook gevraagd aan de NAVO om maatregelen te nemen. En dan kijk je in de eerste plaats naar een versterkte droneafweer. Dus het is toch de vraag waarom daar niet al eerder aan gewerkt is.
2: Belgisch beeldend kunstenares Marie-Jo Lafontaine is overleden, dat meldt haar galerie. Zij was internationaal bekend als fotografe en videokunstenares sinds haar deelname aan de Tijne is overleden, dat meldt haar galerie. Zij was internationaal bekend als fotografe en video

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
4: Clara Live.
5: Daar is een raket van Blue Origin ontploft. Dat gebeurde op het lanceerplatform tijdens een test van de motoren. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de raket was wel belangrijk, zegt Wim de Mazeneer.
6: De NASA wil over 2 jaar opnieuw astronauten op de maan laten landen. Die maanlanding dat gebeurt dan met ofwel een maanlander van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, de concurrent van Blue Origin, het bedrijf van Jeff Bezos. Die zijn ook een maanlander aan het maken. En die maanlander die zou dan gelanceerd worden met deze New Glenn-raket. Nu dat die ontploft is, ja, is de kans natuurlijk groot dat daar wel wat vertraging zal oplopen.
5: Het weer, zon en wolken en zeer warm tot 33 graden. In de late namiddag een kans op lokale buien, mogelijk ook met onweer. Ook morgen nog wisselvallig, maar warm vanaf zondag koeler. Meer op 14nieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Mark Janssens.
7: Van harte welkom. Vrijdag met Corin Gold. De componist werd op 29 mei 1897 geboren. En misschien denkt u, welke muziek zou ik kunnen kennen van deze meneer Corin Gold? Ja, als ik zeg Robin Hood en in dat spannende pakje Errol Flynn, dan gaat er misschien wel een belletje rinkelen of misschien gaat er wel een ander alarm af.

Battle Victory en de epiloog uit The Adventures of Robin Hood, muziek van Corin Gold uit 1938. De film kreeg trouwens een aantal nominaties voor de Oscars, 4 nominaties, en kon er 3 verzilveren. En 1 was voor Corin Gold, voor de beste soundtrack van The Adventures of Robin Hood. Een film die trouwens best wel veel opbracht dat jaar. Het meeste van alle films die uitkwamen in 1938. En een jaar eerder had Corin Gold nog een ander succes te pakken: The Prince and the Pauper.

André Previn met London Symphony Orchestra in muziek uit de film The Prince and the Pauper van Erich Wolfgang Korngold, 1937. Weer Errol Flynn, gebaseerd op een boek van Mark Twain. De film was eigenlijk bedoeld om samen uitgebracht te worden met de kroning van Edward VIII in 1936, maar het werd een jaartje uitgesteld. Ampersand in de wereld van Korngold. Als u nog suggesties heeft, muzikale, doe dat zeker via onze app bijvoorbeeld. Daar kan u meteen iets vragen rond Korngold. Misschien ook wel muziek van een tijdgenoot van Korngold, want hij was niet de enige in Hollywood en ook niet de enige in Wenen voor hij naar Hollywood trok. En in het eerste uur hadden we al de finale van dat vioolconcerto. En toen waren er verschillende luisteraars, Mark, David, Christian en nog een aantal anderen denk ik ook wel, die dachten van, ja, dat is heel fijn, die finale van het vioolconcerto, maar vergeet toch niet dat prachtige middendeel. Hier is Ray Chen, de violist.

het wat melancholische, romantische middendeel uit het vioolconcerto van Erich Wolfgang Korngold, hier gespeeld door Ray Chen. En Sabine merkt, denk ik, terecht op, het is wachten tot iemand dit vioolconcerto speelt op de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Korngold had op een bepaald moment ook de aandacht van Paul Wittgenstein, de man die zijn rechterarm verloor tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wittgenstein was ervan overtuigd dat hij verder kon als muzikant en vroeg dus aan verschillende componisten om werken voor hem te schrijven. Voor de linkerhand alleen Ravel, deed dat, Richard Strauss en ook Korngold, een paar werken zelfs. Onder andere deze suite was voor Wittgenstein geschreven door Korngold voor twee violen, cello en piano linkerhand. Door verschillende mensen aangevraagd. Ik zie hier David. Ik zie ook Arlette, die absoluut muziek wou horen die Korngold had gecomponeerd voor Wittgenstein. Dit is dus die suite.

0: Een suite voor twee violen, cello en piano linkerhand van Erich Wolfgang Korngold. Hier met violist Joseph Silverstein, Yo-Yo Ma op cello, Leon Fleischer aan de piano en Jaime Laredo, de violist. Misschien heeft u wel plannen om deze of volgende zomer of in het voorjaar naar Wenen te gaan. In het voorjaar is er iets minder warm, dus dat is gezelliger en aangenamer. Dan kan u daar op zoek gaan naar wat er in Wenen terug te vinden is van Korngold. Bijvoorbeeld waar hij gewoond en gewerkt heeft. De Sternwartestraße, waar hij leefde van 1928 tot 1938. Daarna trouwens eind jaren 40, helemaal begin jaren 50 nog eens terug. In 2005, dus nog niet zo lang geleden, hebben ze daar een gedenkplaat op dat huis aangebracht. En als u in de tuin wandelt en vanuit de tuin naar de achterkant van het huis kijkt, in de eerste verdieping, daar was de kamer waar Korngold zijn muziek componeerde.
1: Ampersand met Mark Janssens.

dat is nu het fijne van Ampersand, dat we via jullie ontdekkingen doen. Peter en Mirjam wilden allebei deze aria horen. Ich ging zu ihm uit de opera Das Wunder der Heliane van Korngold hier met René Fleming. Muziek uit 1927. Niet zo goed onthaald. Deze opera van Korngold, Das Wunder der Heliane. En eigenlijk daarna vergeten, eerlijk gezegd. Tot zij, René Fleming, is op een BBC Proms concert deze aria zong en ook opnam. En sindsdien kennen we tenminste deze aria. Ik herinner mij, in 2017 was er ook een productie bij Opera Ballet Vlaanderen van Das Wunder der Heliane. Korngold, opera, Wenen, filmmuziek, kamermuziek, dat is hem allemaal, Korngold. En hij heeft nogal wat Oscar-nominaties gekregen. In de jaren dat hij in Hollywood componeerde, heeft hij onder andere voor 20 films muziek gecomponeerd. The Private Lives of Elizabeth and Essex was een groot succes. The Seahawk. En hij deed dat anders dan de componisten die net voor hem waren gekomen bij de film waar muziek moest voor gecomponeerd worden. Hij ging het scenario heel sterk bestuderen, de dialogen, en dacht welke muziek kan daarbij passen. Dus niet zomaar de muziek naast de film, maar muziek als een illustratie, een onderstreping, soms een klein streepje eronder van wat er gezegd werd en wat er zich afspeelde. En je kan zeggen dat wat hem betreft, ja, dat zijn manier was om film te maken. Dat was filmmuziek te maken. En dat was een voorbeeld voor velen na hem. Hij was trouwens niet de enige Korngold. Je had ook Max Steiner en Franz Waxman. En zij worden een beetje alle drie gezien als de grondleggers van de echte filmmuziek uit Hollywood. Dit is trouwens muziek van een van de drie. Max Steiner.

Mars uit de Kane Mutiny, muziek van Max Steiner. En Andy dacht nog aan een andere filmcomponist die op dat moment ook in Hollywood was en eigenlijk een beetje hetzelfde parcours zou afleggen als je hem vergelijkt met het parcours dat Korngold aflegde. En dat was Miklós Rózsa, de Hongaarse componist die onder andere muziek schreef voor de Four Feathers en The Thief of Baghdad. En Amerikaans staatsburger werd in 1946 en tijdens zijn carrière werd hij 17 keer genomineerd voor een Oscar met zijn filmmuziek. Dit is een muzikale hommage aan Miklós Rózsa.

bekendste filmmuziek van de Hongaar Miklos Rocha een beetje samengevoegd in een potpourri met onder andere thema's uit Ben-Hur en The Red House en The Four Feathers, belangrijke films waarvoor Miklos Rocha de muziek had gecomponeerd. Was trouwens geïntroduceerd in de wereld van de filmmuziek in de jaren 30 door zijn vriend, de Zwitserse componist Arthur Honegger. Honegger had gezegd, ja, filmmuziek componeren, dat is een mooi appeltje voor de dorst dat je erbij kan krijgen. Maar het was niet makkelijk voor Miklos Rocha. Hij kreeg geen aanbiedingen. Hij was wel in dienst van iemand met veel geld, maar voor hem moest hij heel, heel lichte muziek componeren onder een pseudoniem. En het was pas toen Miklos Rocha naar Londen verhuisde dat hij zijn eerste aanbod kreeg voor een filmmuziek te componeren. Dat was Night Without Armor. Corin Gold, nog tot het middaguur, 12 uur. Zijn wereld, dit is thema en variaties van hem.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: De schooldirecteurs van verschillende onderwijsnetten hebben op een persconferentie hun ongenoegen geuit over het beleid van onderwijsminister Demir. Ze vinden dat haar vele nieuwe maatregelen vaak ondoordacht zijn en niet uitvoerbaar. Pieter De Winne van GO Scholengroep Impact uit Brugge geeft een voorbeeld.
3: Als er gevraagd wordt om leerlingen 3 uur extra Nederlands aan te bieden, staan wij helemaal achter. Maar als we dan zien op de dienstbrieven van de scholen dat er 0 uur, 1 uur, 2 uur ter beschikking wordt gesteld, lijkt ons dat heel onlogisch.
2: De schooldirecteurs zijn ook een petitie begonnen. Die is intussen al ondertekend door 1370 directeurs op een totaal van 4000. Een man uit Pajottegem in Vlaams-Brabant is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het doodknijpen van zijn eigen baby. 2 jaar geleden werd de jongen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht met een hersenvliesbloeding, verschillende kneuzingen en breuken aan ribben en schedel. De man gaf op het proces ook aan dat hij gefrustreerd was door het gehuil van het kind. Ook de moeder is veroordeeld. Zij krijgt 20 maanden cel voor schuldig verzuim omdat ze niet had ingegrepen toen de man het kind hardhandig had aangepakt. 140 dokters hebben vorig jaar een tuchtsanctie gekregen van de Orde der Artsen. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar tijd, schrijft De Tijd. Artsen krijgen het vaakst sancties voor onterecht uitgeschreven doktersattesten. Michiel De Nijer van de Orde der Artsen.
4: Een waarschuwing in de voetbal, een gele kaart. En een berisping, dat is dan een zware oranje kaart. De serieuzere straffen zijn schorsingen. Meestal gaat dat over 14 dagen, maanden. En dan de zeer ernstige, dat zijn de schrappingen. Dat is voor definitief. Bijvoorbeeld een arts die zijn vrouw met een insulinespuit vermoord heeft. Ja, die komt best in zijn leven niet meer aan een spuit.
2: Een permanente schrapping blijft wel uitzonderlijk. Vorig jaar was dat 4 keer het geval. Op het strand tussen De Panne en Sint-Idesbald zijn al zeker 24 gladde haaien aangespoeld. De dieren van ongeveer 1 meter lengte groot leven in de Noordzee, maar dat ze aanspoelen is toch vrij uitzonderlijk. Onderzoekster Joanne de Smet van het Vlaams Instituut voor de Zee vermoedt dat vissers de haaien overboord hebben gegooid.
5: Het kan natuurlijk wel dat deze individuen teruggegooid zijn als bijvangst bij visserij. Dat gebeurt dus. Dat is over het laatst ook gebeurd. Afgelopen weekend in Wales hebben ze zo kathaaien gevonden. Massaal aangespoeld ook op
2: een ebola-quarantainecentrum te bouwen in de hoofdstad Nairobi. Amerika wil daar Amerikanen laten opnemen die symptomen van ebola hebben. En als ze positief testen, dan zouden ze niet naar Amerika mogen, maar naar een derde land worden overgebracht.

0: er kans op een lokale bui, mogelijk ook onweer. Ook morgen is het wisselvallig met soms intense buien. Vanaf zondag droger, maar ook koeler tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Mark Janssens.
2: Nog een uur zijn we in de wereld van Erich Wolfgang Korngold. En dat is een beetje heen en weer gaan tussen Wenen en Hollywood, tussen cinema en salon.

Pianist Jeffrey Chaucer speelde de finale van de eerste sonate van Erich Wolfgang Korngold, die hij componeerde toen hij 11 jaar jong was. Als u nog aan muziek denkt van Korngold of een van zijn tijdgenoten, we hebben nog tot 12 uur te gaan, dus dan kan u het zeker nog laten weten in de app of een mail sturen, ampersand@clara.be. Ik vertelde eerder al dat Korngold een grote bewondering had voor Johann Strauss, en dat laat hij horen, ook in deze Geschichten van Strauss.

kon het, hij durfde het en hij deed het. Zijn grote idool niet nabootsen, Korngold, helemaal niet, maar wel van de vele thema's van Johann Strauss in werk maken, geschichten van Strauss. Van Korngold hier met het Bruckner Orkest uit Linz onder leiding van Caspar Richter. En dan natuurlijk die bekendste opera van Korngold, Die Tote Stad. We zitten tussen 1917 en 1920, gebaseerd onder andere op Bruges la Mort van Rodenbach. De opera gaat op twee plaatsen tegelijk in première. Dat was best uitzonderlijk, in Hamburg en in Keulen. En een van de leidende rollen, natuurlijk die van Marie, wordt gezongen beter door de vrouw van Otto Klemperer, Johanna Geisler. En het is niet van bij moment 1 een heel groot succes, want er wordt veel nagedacht over wat is nu eigenlijk die Bruges la Mort. Gaat het echt over Brugge de stad? Of is het toch Brugge als een soort van panorama voor de overleden vrouw van het hoofdpersonage? En dat lijkt mij het meest logische.

Deze aria wou u horen. Maar vanaf 9 uur kwamen er aanvragen binnen om Gluck, das mir verblieb te laten horen. Die aria uit het eerste bedrijf van die tote stad van Korngold. Hier met Pilar Lorengar en het orkest van de Weense Staatsopera onder leiding van Walter Weller. Toneelmuziek componeerde Korngold ook voor een toneelstuk van Shakespeare, Much Ado About Nothing. We zitten dan in 1919 en hij componeert die toneelmuziek voor een productie aan het prachtige Schönbrunnpaleis in Wenen. En dat zitten we in dezelfde periode als die prachtige opera Die Tote Stad. Origineel gecomponeerd Much Ado About Nothing voor kamerorkest. Hij gaat daarna ook een arrangement maken voor viool en piano. Hij speelt zelf ook de pianopartij. En dit is Much Ado About Nothing van Korngold.

André Previn dirigeerde London Symphony Orchestra in deze toneelmuziek van Korngold, Much Ado About Nothing, in het Duits vertaald Viel Lärm um Nichts. Muziek is muziek, zei Korngold. Waar je die muziek ook voor componeert, is dat gewoon een orkestwerk, is dat voor het theater, is dat voor een film. Natuurlijk, de manier van schrijven kan variëren, maar de componist mag op geen enkel moment toegevingen doen. Geen water in de wijn. Zijn eigen muzikale ideologie moet aan bod komen en die moet in alle muziek klinken. Dat heeft Korngold ook echt wel volgehouden, want als je naar zijn filmmuziek luistert, hoor je wat ja, soms ook uit Wenen kwam, uit zijn kinderjaren, uit zijn jeugdjaren. En hij heeft altijd ervoor gezorgd dat het heel herkenbaar bleef. En dat maakt dat een aantal thema's die hij voor de film gebruikte, dat hij die ook in ernstigere werken kon stoppen. En omgekeerd ook, dan zie je bijvoorbeeld dat een thema uit zijn vioolconcerto terugkeert in filmmuziek. Dus voor hem was dat allemaal ja, niet één grote hoop, maar de kwaliteit van het componeren, dat was voor hem belangrijk. Hij probeert terug te keren naar Wenen in 1950, dat duurt maar 2 jaar. Want Wenen is nog diep onder de indruk van wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog. En er zijn nog veel ex-nazi's die belangrijke posten hebben en die Korngold niet graag zien komen. En dan is er het puur muzikale. Korngold komt uit Hollywood, komt terug in Wenen. En Wenen blijkt op vele manieren veranderd te zijn, ook muzikaal. Het moet eigenlijk niks meer hebben van die late romantiek van Korngold.

Wendy Nielsen zong een aria uit De Ring des Polycrates van Korngold, kan's heut nicht fassen. De Grieks-Amerikaanse dirigent Dimitri Mitropoulos, eind jaren 50, zegt op een bepaald moment: ik heb de symfonie gevonden, een perfect modern werk. Ik ga die volgend seizoen uitvoeren. Maar de man overlijdt, jammer genoeg. Het gaat over de symfonie van Korngold en die gaat pas eind 1972 in première. Dit is een fragment, het scherzo uit die symfonie.

Het Scherzo uit de symfonie van Korngold met het Filharmonisch van Helsinki en John Sturgard. Korngold die overleed in 1957, hij was 60 jaar en hij was ervan overtuigd dat hij als componist compleet vergeten was. Music Matters is er zo meteen met Olaf Grondelaars en maandag in Ampersand gaan we iets doen met Marilyn Monroe. Jawel, mooie tijd nog.

0: Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. We bekijken nog enkele maatregelen uit de programmawet die vannacht is goedgekeurd. Schooldirecteurs van de grootste netten verzetten zich tegen het beleid van minister Demir. En Roemenië vraagt extra NAVO-steun nu een Russische drone er gewonden heeft gemaakt. In de programmawet die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd staat ook een verhoging van de vliegtaks en van de effectentaks. Gunter Joosse, die verhoging, wat houden die precies in?
2: Ja, voor de vliegtuigtaks komt er voor vluchten langer dan 500 kilometer, wat de overgrote meerderheid is, €5 bij vanaf 2027. Per passagier die dan vanaf een Belgische luchthaven vertrekt, moeten de luchtvaartmaatschappijen dan €10 betalen. En die tax zal dan waarschijnlijk doorgerekend worden aan de passagiers. Dat bedrag is nog laag tegenover andere buurlanden en dat komt onder andere omdat lage kostenmaatschappij Ryanair er erg tegen was, zegt transporteconoom aan de Universiteit van Antwerpen Wouter de Wulf.
3: Bij ons heeft Ryanair, die toch de allergrootste klant is van de luchthaven van Brussel-Charleroi, een hele grote impact op de Waalse regering. En voor hen is €5 kostenverhoging erg hoog. En ze hebben natuurlijk een enorme lobbycampagne opgezet om die tax zo laag mogelijk te gaan houden. Want dat gaat direct tegen hun businessmodel in natuurlijk.
2: En vermogende beleggers zullen ook wat meer moeten bijdragen, want de regering heeft ook beslist om de effecttax te verdubbelen. Dat is een tax op effectenrekeningen, zoals aandelen, obligaties of fondsen. En wie meer dan €1 miljoen op zo'n rekening heeft, betaalde daar tot nu toe 0,15% op. En dat wordt binnenkort 0,3%, een verdubbeling dus.
1: Dankjewel, Gunter. Bij de stemming van de programmawet in de Kamer is ook de energiesteun goedgekeurd. De federale regering trekt daar de komende maanden in totaal €80 miljoen voor uit. Concreet wil de regering werkgevers fiscaal stimuleren om hun kilometervergoeding te verhogen of erin in te voeren, zowel voor woon-werkverkeer als voor dienstverplaatsingen. De regering gaat ook via de OCMW's kwetsbare gezinnen helpen bij de aankoop van stookolie of aardgas. En er komt een campagne om minder energie te verbruiken met de focus op telewerk, carpoolen en het gebruik van het openbaar vervoer. Schooldirecteurs uit verschillende netten gaan in het verweer tegen het beleid van minister van Onderwijs Zoal Demir. Op een persconferentie hebben ze hun grieven uiteengezet. Brigitte Vermeers.
4: Hartelijk welkom allemaal.
5: Op deze manier kan het niet verder, stelden de directeurs. We zitten echt met de handen in het haar. Het is te veel, het gaat te snel en de maatregelen zijn vaak niet uitvoerbaar. Directeur Sophie Tits van Katholieke Scholendienst geeft het voorbeeld van de 3 uur extra Nederlands voor taalarme leerlingen uit het eerste middelbaar vanaf september.
6: Tot op vandaag weten wij niet over hoeveel leerlingen het gaat. In grootstedelijke context verwachten we dat het daarover zeker de helft van de leerlingen zal gaan, maar die uren hebben we niet gekregen.
5: De directeurs beklemtonen dat ze achter de ambitie van de minister staan om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Maar doe dat samen met ons, luidt de oproep.
4: Dit is dus echt wel een uitgestoken hand, maar een duidelijke vraag ook. Luister naar ons, alsjeblieft.
1: In Mol, in de Antwerpse Kempen, worden tientallen woningen ontruimd nadat er vanmorgen een vrachtwagen met een gevaarlijke stof aan boord is gekanteld. De vrachtwagen moest remmen of iets ontwijken en belandde in de berm. De zuidering is daardoor in beide richtingen afgesloten. Het kan nog enkele uren duren voor... In de Antwerpse Kempen worden tientallen woningen ontruimd nadat er vanmorgen een vrachtwagen met een gevaarlijke stof aan boord is gekanteld. De vrachtwagen moest remmen of iets ontwijken en belanden in de berm. De zuidering is daar...

0: factor die we in het oog moeten houden. Daarom worden de containers gekoeld met water door de brandweer. En hebben we toch ook de perimeter vergroot, waarin enkele straten vallen met een 40-tal huizen die ook geëvacueerd worden.
1: Drie verdachten van de zware vechtpartij zondagavond op de kusttram in De Haan worden vrijgelaten onder voorwaarden. Zo mogen ze tijdelijk niet in West-Vlaanderen komen. Dat heeft de raadkamer beslist. De drie jongeren van 18 en 19 konden bij een controle op de tram zondag geen vervoersbewijs voorleggen. Ze wilden vluchten en raakten toen slaags met enkele controleurs. Ook twee politiemensen raakten gewond. De verdachten zouden hun fout inzien en zelf voorgesteld hebben om de slachtoffers een schadevergoeding te betalen. Een vierde verdachte, een 19-jarige uit Brussel, is zich pas gisteren gaan aangeven bij de politie. Roemenië heeft de Russische ambassadeur om tekst en uitleg gevraagd nadat een drone is neergestort bij de grens met Oekraïne. Volgens Roemenië gaat het wellicht om een Russische drone die is afgeweken. Jens Fransen, is er al een reactie van Rusland zelf?
2: Nee, nog niet. Het is overigens niet de eerste keer dat er een Russische drone neerstort in een Europees land, bij de grens met Oekraïne dan. En Rusland wacht meestal om te reageren. Wie wel al reageerde intussen is de secretaris-generaal van de NAVO, het Westerse Militaire Genootschap, Mark Rutte dus. En die heeft overleg gehad met de Roemeense president om te bevestigen dat de NAVO klaarstaat om Roemenië te helpen, bijvoorbeeld met luchtafweersystemen. Voor alle duidelijkheid, niemand gaat er echt van uit dat dit een aanval was van Rusland tegen Roemenië.
1: Dankjewel, Jens. Italië wil dat de Europese Unie de waakzaamheid aan de grenzen verhoogt voor mensen die uit ebola-gebied komen. De Italiaanse premier Meloni wil volgende week ook overleggen met de Europese ministers van Gezondheid. Het ebola-virus woedt vooral in het oosten van Congo, met nu 125 bevestigde besmettingen, 17 overlijdens ook. Ook in Oeganda zijn er al 7 besmettingen gemeld. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat vandaag naar Ituri in Oost-Congo, waar de ziekte uitbrak. Hij wil geen reisverbod, maar meer steun om de ebola-epidemie aan de bron in te dijken.
3: The travel ban is not advised because it doesn't help much. The best approach is to intensify the measures at the source and support.
1: Het weer geleidelijk meer stapelwolken met plaatselijke regen- of onweersbui die hevig kan zijn met zeer veel neerslag op korte tijd. Maximaal tot 32 graden. Ook morgen nog warm met kans op een bui of onweer. Zondag wordt het koeler tot 24 graden met opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. We begonnen met de verhoging van de vliegtax en de effectentax die net als de centenindex vannacht is goedgekeurd in de Kamer. De regering trekt ook geld uit voor energiesteun. Meer op 14nieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
5: Goedemiddag. Het ensemble Anocte Temporis is jarig en oprichter, zanger en dirigent Reinoud van Mechelen is dat ook vandaag. Het ene wordt 10 jaar, de andere vandaag 39. En waar beter dan die verjaardag te vieren hier met ons allemaal in Music Matters. Ik ontvang Reinoud meteen na het nieuws van 1 uur en in tegenstelling tot de heersende gewoonte deelt de jarige dan zelf vandaag enkele cd's uit als cadeau. Straks zeker luisteren dus, maar dit uur ook zeker luisteren. Want we krijgen dankzij Nicole van Opstal zo meteen een vooruitblik op de laatste 2 finale avonden van de Elisabeth-wedstrijd. En dit is eerst een sonnet van Shakespeare, maar dan eentje met snaren in plaats van woorden. I bid you welcome in Music Matters, good people.

componist John Zorn, die hoorde muziek in verschillende sonetten van William Shakespeare. En hij vroeg zijn twee lievelingsgitaristen, Junon Large en Guyon Riley, om er daar alvast 7 van op te nemen. Dit was Sonnet 4. En voor wie het zich zou afvragen, Guyon Riley is inderdaad de zoon van die legendarische componist Terry Riley. Die leeft trouwens nog, hè, Terry Riley. Hij wordt hopelijk op 24 juni 91. En dit is dan weer een van onze beste gitaristen. En hij zingt ook Karim Baghili met Hola Calma. Thank you.

muziek uit alle windstreken als kundig ingekookte saus. De gitarist en zanger Karimba Gili met nieuw werk. Dit heet Ola Calma. Ik heb het hele internet doorploegd om te kijken of Samuel Barber ooit iets voor gitaar heeft geschreven, maar ik vond alleen maar versies voor vier gitaren van zijn beroemde Adagio voor strijkers. Die versies bestaan dus wel degelijk. Maar Barber heeft wel een knap celloconcerto geschreven. En dat horen we vanavond. Dat is de vijfde finale avond van de Elisabeth-wedstrijd. Wie verdient er onze speciale aandacht? Dat komt Nicole van Opstal ons zo meteen vertellen. Dit is eerst het tweede deel van dat celloconcerto van Samuel Barber met Wendy Warner als soliste.

0: Wendy Warner, het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Maren Alsop in heel knappe muziek. Het middendeel van het concerto voor cello en orkest van Samuel Barber. Hij schreef het in de tweede helft van 1945. Nicole van Opstal, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Vanavond, tijdens de vijfde finale avond van de Elisabeth-wedstrijd, horen we dat concerto eindelijk eens, want het wordt niet zo heel veel gespeeld, hè?
1: Tijdens de wedstrijd is het nog niet gespeeld, dus de vorige edities. Dus oké, het is te ontdekken, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Ja, fantastisch.
0: En het wordt gespeeld door niet de eerste de beste, door Leland Coe.
1: Leland Coe.
0: Canadees, ja. Topfavoriet van velen, mag ik dat zeggen?
1: Ja, toch wel. Heeft zich in de halve finale enorm laten opmerken. Onder meer met zijn verplicht werk van Harold Nobin. Waar men zei van eindelijk die groove. Hè. Het komt echt van diep van binnen. En Vivian Spano, die toen panelid was, die zei van zijn kracht, dat concerto van kracht, dat kan zo op cd. Dus wow. Dat is wel...
0: Dat is een heel mooi compliment van Vivian Spano dat je dan krijgt. Dus als Leland Coe, daar kijken we enorm naar uit. Nu, we gaan toch ook eens naar die andere finalist van vanavond kijken. Jonge Pool van 23, Krzysztof Michalski.
1: Ja.
0: Deed het ook goed tijdens de halve finale, hè?
1: Ja, ook hetzelfde met dat Harold Nobin, Cafeïne-stuk, dat ook heel, heel mooi gespeeld is en dat hij dat met veel lef speelde. Dus ja, hij liet zich ook opmerken. Daar was toen de opmerking van ons panelid van kijk, hij zou beter een andere cello hebben. Nee. Maar daar zegt hij zelf van kijk, ja, die cello, ik leen er een. En het instrument dat ik op dat moment heb, daar zal ik mee spelen. Okay. Dus hij hecht er niet zo verschrikkelijk veel belang aan. Hij doet gewoon zijn ding.
0: Ja, dat gaat hij vanavond ook doen. Hij gaat het eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich brengen. Gisteravond kregen we dat twee keer te horen, dinsdag ook al een keer. Dus vier keer tijdens de finale week.
1: Ja, ja.
0: Weet je eigenlijk waarom dat zo populair is onder de deelnemers, Nicole? Het is legendarisch moeilijk, heb ik me laten vertellen, sowieso wel.
1: Maar dat zijn de meesten, hoor, die hier in de finale gespeeld worden. Ook de Prokofjev, die we drie keer, denk ik, gehoord hebben.
0: Sinfonia-concertant.
1: Ja, die is ook aardsmoeilijk. Dus bon... waarschijnlijk omdat dit zo mooi is. Ik ben een fan, hoor, van het concerto. Maar ook omdat het alles heeft. Hè. Je kan er inderdaad jezelf tonen in die sarcastische toon die zo typisch is voor Prokofjev. Voor Shostakovich.
0: Ja.
1: Dat kan je erin kwijt, maar dat tweede deel is zo prachtig lyrisch. Het is geen zoete lyriek. Het is altijd een beetje donkere lyriek. Ook typisch voor Shostakovich. Ja, het heeft gewoon alles, vind ik. Dus laat maar komen.
0: Ja, ik hoor dat je grote fan bent van dat werk. Dus je hebt je lol opgekund deze week met vier keer, hè, Shostakovich.
1: Ja, ja.
0: Nu, dat voor vanavond, hè, die twee kandidaten. Nu, als we nog even naar morgenavond kijken, ook Nicole, allerlaatste kandidaat die gaat spelen, is een Koreaanse, Taeyeon Kim. Zij speelt hetzelfde concert van Lutoslavski. Zij hoopt daarmee misschien hetzelfde succes te oogsten als haar landgenote Ha-Yong Choi, die met dat concerto gewonnen heeft bij de vorige editie. Ja. Maakt ze evenveel kans volgens jou als Ha-Yong Choi?
1: Goh, het moet altijd gespeeld worden.
0: Tuurlijk,
1: hè? Maar ze heeft zich in de halve finale niet bijzonder laten opmerken. Het zijn allemaal schitterende cellisten, daar zijn we het wel over eens. Maar goed, dan waren er waar met meer aandacht naar uitgekeken werd. Maar nogmaals, het moet gespeeld worden en misschien kan ze zich hierin wel profileren. Want ze kiest het omdat ze het goed kent. Ze heeft ook de Lutoslavski-wedstrijd gewonnen, zei ze, 2 jaar geleden. Dus kijk, ze heeft er wel affiniteit mee. Ja. Het is wel een bijzonder werk, hè?
0: Ja.
1: Aleatorisch. Dus voor wie dat begrip niet kent, toevalsmuziek. Dus dat eigenlijk... De partituur is wel min of meer uitgeschreven, maar op bepaalde plekken krijgt de dirigent de gelegenheid om bepaalde instrumentengroepen wat vrijheid te geven.
0: Mm-hmm.
1: Dus het toeval speelt mee.
0: Dus de cellist heeft ook veel vrijheid daarin.
1: Ja,
0: ook.
1: Ja.
0: Okay. Dus dat maakt het ook wel heel boeiend om elke keer een andere uitvoering ervan te zien.
1: Ja.
0: Heel benieuwd hoe het gaat klinken eigenlijk morgenavond met Taeyeon Kim. En voor haar, om de laatste er ook nog bij te halen, speelt Andrew Ilunbyun.
1: Mm-hmm.
0: Nog een Canadees, kiest voor het celloconcerto van Henri Dutilleux van eind jaren 1960. Het is de tweede keer dat we dat werk horen in de finale.
1: Ja.
0: Het is heel bijzondere muziek, hè? Dat is het minste wat je kan zeggen.
1: Ja, we zijn er maandag mee begonnen. Hè?
0: Ja.
1: Maria Zaitseva heeft dat toen gespeeld. Het is heel bijzonder, omdat het heeft een titel, Tout un monde lointain. Het is geïnspireerd op Baudelaire, poëzie van Baudelaire. Maar het is niet programmatisch, het is gewoon sfeerscheppend.
0: Ja. Dus de gedichten moeten we er niet in horen.
1: Ja, okay. Nee, het is suggestief wel, maar meer niet. Maar het gaat over sferen, over kleuren, waar Maria Zaitseva zo goed in was, maandag. Dus heel erg benieuwd wat Andrew Ilunbyun daarmee gaat doen.
0: Morgenavond, ja. Ik ben ook heel benieuwd. En die laatste kandidaten van de laatste avond, die durven al eens redelijk hoog scoren. Dus dat is altijd heel erg benieuwd hè, wat dat gaat geven. Net als bij de celloconcerti van Shostakovich en dus ook die Tutio, zijn allebei voor Mstislav Rostropovich geschreven.
1: Mm-hmm.
0: Wat een belangrijke man is dat toch geweest, als je deze week volgt. We gaan luisteren naar het openingsdeel van het heel bijzondere concerto van Henri Dutilleux, tout un monde lointain. Openingsdeel het enigme, très libre et flexible te spelen met Jean-Guyen Keras als solist. Nicole van Opstal, geniet nog heel erg van die twee laatste avonden van de wedstrijd.
1: Ga ik zeker doen.

0: allemaal kleuren in dit concerto voor cello en orkest van Henri Dutilleux. Tout un monde lointain. Hij vond inspiratie in 5 verschillende gedichten van Baudelaire, zoals Nicole van Opstal hier net zei. En die titel, Tout un monde lointain, is een vers uit Baudelaire, zijn bundel Les Fleurs du Mal. Hier hoorden we Jean-Guyen Queyras als solist en we zijn dus ook zeer benieuwd naar hoe dat werk morgenavond klinkt, op de laatste finale avond van de Elisabeth-wedstrijd. U kan die finale gewoonweg niet missen, want die wordt live uitgezonden hier op Clara, op VRT Max en op televisie op het kanaal van Ketnet, met gastvrouwen en fijne collega's Katelijne Boon en Clara de Dekker. En vergeet nu ook zeker niet zondag namiddag naar Clara te luisteren tussen 2 en 5. Want dan gaat Nicole van Opstal 3 uur lang de hoogtepunten van de halve finale en finale van de voorbije wedstrijd laten horen. En de bedoeling is dan ook dat u haar laat weten wat u nu precies de winnaars vond.
1: De keuze van Clara.

0: wel een heerlijk familiefeest is dat nieuwe album met muziek van Schubert door het Franse trio Moreau. De drie broers Edgar, Jérémy en David hebben dus nu hun debuutplaat als trio uitgebracht. Met daarop naast pianotrio's van Schubert ook enkele bewerkingen van zijn vele liederen. Zoals dit Du bist die Ruhe. En vanaf morgenmiddag weten we welk nieuw album de volgende keuze van Clara wordt. Ik heb nieuws heet van de naald uit Antwerpen. Op 1 maart zijn Opera Ballet Vlaanderen en Antwerp Symphony Orchestra gefuseerd. Dat hoort nu misschien al. Maar er is zo net ook een algemeen directeur bekendgemaakt. Violist en muzikologe Benedict Spierings is dat geworden. Ze is al sinds 2021 aan het werk bij OBV. En zal na de zomer directeur ad interim Jan Raas opvolgen. Benedict Spierings komt daarmee dus aan het hoofd te staan van de grootste culturele instelling van Vlaanderen. En de artistieke directeur is Jan van den Houwe voor opera en ballet. En Ulrike Niehoff voor Antwerp Symphony Orchestra. Die blijven bij hun huidige functies. En voorlopig houden ze dus de naam ASOBV aan. Maar betere suggesties, ja, die zijn altijd welkom, denk ik.
1: Music Matters.
0: Het is 1:15 en wie ooit de Pixar-film Soul zag, die hoorde daarbij mooie muziek van John Batiste. Muziek waar hij heel veel prijzen voor kreeg, waaronder een Oscar. Maar John Batiste is ook een pianist die vanuit zijn Afro-Amerikaanse roots kijkt naar onze Europese muziekgeschiedenis. Zo bracht hij al een album Beethoven Blues uit en op 19 juni laat hij zijn hoogstpersoonlijke versies van muziek van Mozart op de wereld los. Dit zijn twee vooruitgeschoven singles daaruit.

Stel dat Mozart zwart was, Amerikanen ondergedompeld in blues, jazz en ragtime. Hoe zou zijn muziek dan klinken? Wel zo, volgens de Amerikaan John Batiste. Zijn nieuwe album Black Mozart komt uit op 19 juni. En dit is de echte Mozart van op het album met zijn fluitconcerto's dat het ensemble Anocte Tempo is geleid door het koppel Reinoud van Mechelen en fluitiste Anna Besson vorig jaar uitbracht. We horen Anna en het ensemble in een fragment uit Mozart, zijn tweede fluitconcerto.

Een fragment uit het tweede fluitconcerto van Mozart met Anna Besson en met Anocte Temporis, het gezelschap dat ze precies 10 jaar geleden met haar partner, de zanger en dirigent Reinoud van Mechelen, is begonnen. En Reinoud is vandaag zelf ook jarig. En wat doet iemand zoal op zijn verjaardag? Wel, hij komt gewoon naar de radiostudio voor een interview. En hij deelt dan zelf ook nog cadeautjes uit. Dat is voor vlak na het nieuws van 1 uur en na dit strijkkwartet van Felix Mendelssohn.

0: La Bohème. Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van Zomeropera in het magisch decor van Alden Biezen. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara.
1: Nieuws met Iris van Impe. We bekijken nog enkele andere maatregelen uit de programmawet die vannacht is goedgekeurd. Schooldirecteurs van de grootste netten verzetten zich tegen het beleid van minister De Mier. En in Roemenië vraagt extra NAVO-steun liever nu een Russische drone gewonnen heeft gemaakt. In de programmawet die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd staat ook een verhoging van de vliegtax en de effectentax. Gunter Joosten, wat houdt die verhoging van die vliegtax precies in?
2: Ja, de vliegtax gaat voor alle vluchten omhoog, maar voor vluchten verder dan 500 kilometer, wat de overgrote meerderheid is, verdubbelt de tax van 5 naar 10 euro vanaf 2027. De tax zal dan waarschijnlijk doorgerekend worden aan de passagiers. Maar de tax is nog laag tegenover de buurlanden. En dat komt onder andere omdat lage kostenmaatschappij Ryanair er erg tegen is, zegt transporteconoom aan de Universiteit Antwerpen Wouter de Wulf.
3: Bij ons heeft Ryanair een hele grote impact op de Waalse regering. En voor hen is 5 euro kostenverhoging erg hoog. En ze hebben natuurlijk een enorme lobbycampagne opgezet om die tax zo laag mogelijk te gaan houden.
1: Ja, en er komt ook een aanpassing van de effectentax.
2: Ja, vermogende beleggers zullen wat meer moeten bijdragen, want de regering heeft ook beslist om de effectentax te verdubbelen. Dat is een tax op effectenrekeningen, zoals aandelen, obligaties of fondsen. En wie meer dan 1 miljoen euro op zo'n rekening heeft, betaalde daar tot nu toe 0,15% op. En dat wordt binnenkort 0,3%, een verdubbeling dus.
1: Dankjewel, Gunter. En vannacht is ook de energiesteun goedgekeurd. De federale regering voorziet daar de komende 3 maanden in totaal 80 miljoen euro voor. Concreet wil de regering werkgevers fiscaal stimuleren om hun kilometervergoeding te verhogen of er één in te voeren, zowel voor woon-werkverkeer als voor dienstverplaatsingen. De regering gaat ook via de OCMW's kwetsbare gezinnen helpen bij de aankoop van stookolie of aardgas. En er komt een campagne om minder energie te verbruiken. Maar volgens professor Sociaal Beleid aan de KU Leuven, Wim van Lanker, zullen die maatregelen weinig effect hebben en is er van echte energiesteun geen sprake.
4: Het gros van de middelen gaat naar het ondersteunen van werknemers die zich met eigen wagen verplaatsen. Dat is eigenlijk een beetje een aanmoediging voor mensen die al aan het werken zijn, maar heeft met energie niet zo heel veel te maken. En het kleine deel gaat dan naar de sociale verwarmingsfondsen voor kwetsbare mensen. Dat lijkt me wel een goed gerichte maatregel, maar die is dan weer heel complex. En het is nog lang niet zeker of dat iedereen zal bereiken. En dan zijn de maatregelen ook nog eens tijdelijk.
1: Schooldirecteurs uit verschillende netten gaan in het verweer tegen het beleid van minister van Onderwijs, Joël de Mier. Op een persconferentie hebben ze hun grieven uiteengezet en Brigitte Vermeers ging luisteren.
5: Hartelijk welkom allemaal.
6: Op deze manier kan het niet verder, stelden de directeurs. We zitten echt met de handen in het haar. Het is te veel, het gaat te snel en de maatregelen zijn vaak niet uitvoerbaar. Directeur Sophie Tits van Katholieke Scholendienst geeft het voorbeeld van de 3 uur extra Nederlands voor taalarme leerlingen uit het eerste middelbaar vanaf september.
7: Tot op vandaag weten wij niet over hoeveel leerlingen het gaat. In grootstedelijke context verwachten we dat het daarover zeker de helft van de leerlingen zal gaan, maar die uren hebben we niet gekregen.
6: De directeurs beklemtonen dat ze achter de ambitie van de minister staan om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Maar doe dat samen met ons, luidt de oproep.
5: Dit is dus echt wel een uitgestoken hand, maar een duidelijke vraag ook. Luister naar ons, alsjeblieft.
1: De schooldirecteurs zijn ook een petitie gestart en die is intussen al door 1370 directeurs ondertekend op ongeveer 4000 directeurs in Vlaanderen. In Mol in de Antwerpse Kempen moeten nu in totaal al 50 woningen worden ontruimd nadat er vanmorgen een vrachtwagen kantelde met een gevaarlijke stof aan boord. De vrachtwagen moest remmen of uitwijken en belandde in de berm. Het kan nog enkele uren duren vooraleer de stof is overgelaten en er moeten ook extra veiligheidsmaatregelen genomen worden, zegt Christophe Geens van Brandweerzone Kempen.
8: In de 2 containers zitten organische peroxide in vaste vorm. Dat is een stof

0: Roemenië heeft de Russische ambassadeur om tekst en uitleg gevraagd nadat een drone is neergestort bij de grens met Oekraïne. Volgens Roemenië gaat het wellicht om een Russische drone die is afgeweken. Jens Fransen, is er al een reactie van Rusland zelf?
1: Nee, nog steeds niet. Het is niet de eerste keer dat er een Russische drone in Europa neervalt daar bij de grens met Oekraïne, maar het is wel de eerste keer dat daar gewonden bij vallen. En het lijkt erop dat Rusland aan het wachten is om te zien wat er juist is gebeurd. Wie wel reageerde intussen is de secretaris-generaal van de NAVO, de Westerse Militaire Alliantie, Mark Rutte is dat. En die heeft overleg gehad met de Roemeense president om te bevestigen dat NAVO-landen klaarstaan om Roemenië te helpen, bijvoorbeeld met luchtafweersystemen. Ook vanuit Londen en Berlijn kwamen er scherpe reacties overigens. Voor alle duidelijkheid, niemand gaat er echt van uit dat dit een aanval was van Rusland tegen Roemenië.
0: Dankjewel, Jens. Italië wil dat de Europese Unie de waakzaamheid aan de grenzen verhoogt voor mensen die uit ebola-gebied komen. De Italiaanse premier Meloni wil volgende week ook overleggen met de Europese ministers van Gezondheid. Het ebola-virus woedt vooral in het oosten van Congo met nu 125 bevestigde besmettingen, van wie 17 overlijden. Ook in Oeganda zijn er al 9 besmettingen gemeld. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat vandaag naar Ituri in Oost-Congo, waar de ziekte uitbrak. Hij wil geen reisverbod, maar meer steun om de ebola-epidemie aan de bron in te dijken.
2: The travel ban is not advised because it doesn't help much. The best approach is to intensify the measures at the source and support.
0: En een rechtbank in Kenia verbiedt intussen dat de Verenigde Staten een ebola-quarantainecentrum gaat bouwen in de hoofdstad Nairobi. De VS wil daar Amerikanen laten opnemen die symptomen van ebola hebben. Als ze positief testen, zouden ze niet naar de VS mogen, maar naar een derde land worden overgebracht. Een Keniaanse mensenrechtenorganisatie trok naar de rechter om dat plan aan te vechten, omdat het tegen de grondwet zou zijn, en krijgt voorlopig gelijk. Het weer geleidelijk aan komen er meer stapelwolken met plaatselijke regen- of onweersbui, en die kan hevig zijn met zeer veel neerslag op korte tijd. Maxima vandaag tot 32 graden. Ook morgen is het nog warm met kans op een bui of onweer. Zondag wordt het koeler tot 24 graden met opklaringen, maar ook een bui blijft mogelijk. We begonnen met de verhoging van de vliegtax en de effectentax, die net als de centenindex vannacht is goedgekeurd in de Kamer. De regering trekt ook geld uit voor energiesteun. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
3: Music Matters met Olaf Grondelaars.
5: Goedemiddag. Er zijn er 2-jarig hoera hoera zanger-dirigent Reinoud van Mechelen. En ook zijn ensemble Anok de Temporis. Dat wordt dit jaar 10 jaar. Dat gaan we eens even vieren met Reinoud en met een aantal gratis cd's die ik zo meteen ook weggeef. We gaan het hebben over hoogtepunten uit die 10 jaar en zeker ook over die opera Le Boreade van Rameau, waar ze nu Europa mee aan het rondreizen zijn en die zondag in het Concertgebouw in Brugge te horen is. Voor wie nu zijn mond vol heeft, smakelijk, ik heb deze mond vol. Een concerto van Joseph Boulogne-Chevalier de Saint-Georges.

plukken hier alles graag uit het nieuwe album van violist Théotime Langlois de Zwarte hier. Want het is opgehangen aan een fascinerend figuur. De 18e eeuwse Franse edelman, militair strateeg en topviolist Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Reinhard van Mechelen heeft niet zoveel titels als de Chevalier, maar hij mag zichzelf toch vlotjes tenor, orkestleider en manager noemen van zijn eigen ensemble Anoctet Temporis, dat hij samen met zijn vrouw Anna Besson dit jaar precies 10 jaar leidt. Reinhard, die is hier. Hij brengt ook een cadeautje voor u thuis mee, zo meteen, ondanks het feit dat het zijn eigen verjaardag ook is vandaag. Over vrijgevigheid gesproken. U hoort er over 5 minuten meer over. En het gaat over dit album waar het allemaal mee begon voor Anoctet Temporis. Erbarme dich, met erop allemaal muziek van Bach.

0: Las o Furst der Cherubine, een aria uit de kantate Herrgott, die loben alle vier met Anokte Temporis en vooraan tenor Reinoud van Mechelen. Reinoud, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wij mogen dankzij jou een aantal exemplaren van het album Erbame Dich weggeven, waar deze aria nu uitkomt. Wacht, daar mag ik dit bij laten horen. Ja, dus wie graag zo'n exemplaar wil winnen, dankzij Reinoud hier, die stuurt als de wiede weerga zijn postadres door, dus uw thuisadres via de Clara-app, of mailt even met datzelfde postadres naar music@clara.be. Zo, dat voor een cadeau dat we aan de luisteraars geven. En nu een kleine attentie voor jou, beste Reinoud, want je bent jarig vandaag. Luister heel even mee.

0: Joyeux anniversaire de nous trois et un très bel anniversaire à Anoctie, bien évidemment. À plus tard.
1: Vrouw, Anna en de twee dochters hebben een fantastische... De intonatie moet er nog een beetje op werken bij de dochters, merk ik. Maar dat voor jouw verjaardag. Hoeveel jaar ben je ondertussen?
2: 39.
1: En we hebben ook nog iets kleins voor jou voorzien. Kijk, we wisten het namelijk. Oh. Ja, het is een klein taartje, maar daar gaan wij straks van smullen.
2: Dankjewel.
1: Voor jouw verjaardag. Nu, collega Driessen heeft dat taartje net binnengebracht. We gaan eerst even babbelen over die andere verjaardag. Jij 10 jaar aan Octet Temporis Ensemble op historische instrumenten, dat je samen met je vrouw, flautiste Anna Besson, bent begonnen. Jullie hebben een hoop erkenning gekregen in de vakpers. Jullie zijn nu bezig aan jullie grootste tournee ooit, met de opera Les Boreades van Rameau. Daarover zelfs meer. Het lijkt me niet evident om zo'n ensemble te laten overleven. Wat heb je eigenlijk geleerd over het muzieklandschap de voorbije 10 jaar, Reinoud?
2: Het is een landschap dat permanent in beweging zit, maar wel heel gevoelig is aan elke maatschappelijke en economische bewegingen. Mm. Wij hebben eigenlijk echt, kan ik zeggen, en dat merk ik nu het laatste jaar, volle bak de wind in de zeilen. Het gaat ons goed, maar het gaat ons goed in een landschap in zeer zwaar weer, nationaal en internationaal. Als de Franse president beslist om minder geld aan de steden en de departementen te geven, dan voel je dat het festival dat ons wilt uitnodigen minder geld krijgt. En dus in die manier zitten wij wel vrij dicht aan die... Ja, zijn wij daar gevoelig voor? Hetzelfde als het slechter gaat met het openbaar vervoer in Duitsland, dan zijn wij ook van de eerste slachtoffers, om het zo te zeggen. Dus het is niet evident. Mm-hmm. En ik heb een beetje het gevoel, toen ik dan zelf een kleine 20 jaar geleden met mijn zangcarrière begon, voelde ik van, ik ben hier omhoog aan het gaan, maar ook toen al in een landschap met wel de nodige problemen. En dat is nu een beetje hetzelfde.
1: Ja, dat is wat
2: dus, maar ik ben heel blij als ik nu onze... Anoctet Temporis heeft meer concerten dan ooit. We hebben er een dikke 40 zelf dit jaar. Dus dat is heel veel. Maar we moeten heel soepel blijven. Geld zoeken is belangrijk om de mensen deftig te kunnen betalen. Hè. Dus mijn vrouw en ik, zoals de mensen hebben kunnen horen, hebben 2 jonge kinderen. Dus op tour gaan wil zeggen babysit, wil zeggen oplossingen. En niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen die meespelen in het orkest. Dus het is belangrijk om de mensen deftig te kunnen vergoeden daarvoor, om het gewoon mogelijk te maken.
1: Om de nodige babysit zelfs nog te vinden ook. Nu, Reinoud, jij bent zelf een man van vele talenten, mag ik zeggen. Dat bevestigt ook deze man, Peter de Kaluwe, oud-directeur van De Munt.
3: Dag Reinoud. Ik wens jou vandaag een warme verjaardag toe. Als zanger kennen we jou uiteraard al te goed en ik kijk met heel veel waardering terug op alle voorstellingen die ik met jou mocht meemaken. En ik kijk heel erg uit naar jouw tournee met Les Boreades. En naar het moment om jou voor het eerst als dirigent aan het werk te zien. Maar ik heb daar wat jou betreft alle vertrouwen in.
1: Ja, Peter de Kaluwe, Reinoud van Mechelen, die zag je nog nooit dirigeren en zingen tegelijk. Dat doe je op dit moment tijdens Les Boreades. Ook een beetje handelsmerk geworden, hè? Ondertussen zo wat dirigeren en zingen tegelijkertijd. Was dat een logische keuze voor jou om die allebei te gaan doen?
2: Het was ergens iets... Een goesting, om een mooi woord van bij ons te gebruiken, om af en toe de leiding te nemen. En in sommige werken, gelijk een Johannes Passie, is het zeer natuurlijk. Hier in Les Boreades is het misschien minder natuurlijk, maar om heel eerlijk te zijn, ik zie de beperking daarvan in, maar is het nu zoveel zin om die prachtrol van Abaris te zingen en evenveel zin om het vorm te geven, het muzikale geheel vorm te geven. Hoe gaan we dit fraseren? Hoe gaan we dit dramaturgisch in elkaar zetten? En daardoor die twee patches. Het is fysiek zwaar, maar het is iets waar ik wel ook heel veel van terugkrijg. Zowel van de muziek van Rameau als van mijn muzikanten. Zowel mijn orkest als het Cœur de Chambre de Namur als mijn collega's solisten. Heel veel waardering. En ook van het publiek krijg ik wel heel veel terug.
1: Absoluut, ja. En zeker in die twee rollen ook. Hè, als zanger en als dirigent bij de Les Boreades. Nu, jullie hebben het voorbije jaar verschillende bekroonde cd's uitgebracht. Met muziek van Mozart. Fluitconcerto's worden in het eerste uur enkele concertaria's van Mozart ook. Was de meest recente muziek die jullie ooit hebben opgenomen, denk ik. Ja. Houdt het daar nu op of willen jullie ook de grens met de 18e en 19e eeuw oversteken?
2: Daar gaan we, we doen binnenkort bijvoorbeeld een Schubertiade in kamermuziekvorm. We hebben een Beethoven-programma gedaan waar we als orkest naartoe gaan. Daar, we zeggen niet nee tegen... Er zijn voor ons geen grenzen in die zin dat wij altijd hebben gezegd muziek op historische instrumenten. Maar bijvoorbeeld An Nocte Temporis heeft dit jaar ook het allerkleinste programma ooit gebracht. Dat is Anna en ik gewoon op ons, met ons tweetjes. Okay. En daar gaan we echt ook in de 20e eeuw in. Dus we zijn, wat dat betreft, zijn er voor ons geen grenzen. Maar het is wel logisch dat de 17e en 18e eeuw onze eerste thuisterritoria zijn. Ik ben iemand die graag latere Haydn of Mendelssohn of van die dingen, waarom niet?
1: Ook gaat tonen. Ja, wie trouwens die Mozart muziek wil horen, hè, dus de fluitconcertos en ook die concertarias, eind juni gaan jullie in Flaget, zijn jullie daar mee te gast op het festival Musique 3. Nu, het gaat een beetje over de toekomst al van An Nocte Temporis. Op Instagram spreekt Anna Besson voor de komende 10 jaar van samenwerken met disciplines, andere disciplines, als dans, zegt zelfs circus op een bepaald moment. Hoe concreet zijn die plannen al, Reinoud?
2: Die zijn niet extreem concreet, maar we werken daar wel hard aan. Ook zelf al voor het jaar 2028, wat voor ons eigenlijk al morgen is. Omdat we ook voelen dat we met de muziek waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld die Rameau, die kennen we bij ons nog niet zo heel goed. We denken dat die muziek gecombineerd met andere disciplines, dans, toneel, theater, opera, circus, dat we daar nog meer publiek mee kunnen bereiken. En dat is eigenlijk echt onze bedoeling. Ik ben natuurlijk iemand zelf die al veel op de opera-scène is. Zaken heeft gedaan, samengewerkt met choreografen, zelf in een circusvoorstelling of een barok muziek circusvoorstelling in Frankrijk ooit heb meegespeeld en gevoeld van ja, dat brengt die muziek ook echt wel tot zijn recht. Dus daaraan werken we, maar dat is een stap die niet eenvoudig is, want wij zijn natuurlijk een ensemble, wij hebben een administratie, maar dat zijn twee personen. Ja, wij kunnen ook niet zomaar, wij hebben niet de kracht van een grote instelling, dus wij moeten daar onze krachten bundelen met mensen en daar gaan we op zoek naar partners om mee samen te werken.
1: Ja, voor die komende 10 jaar dan. Je hebt een paar keer naar verwezen al, naar Les Boreades. Jullie zijn momenteel bezig met An Nocte Temporis. Grote Europese tournee met die opera Les Boreades, de laatste opera van Jean-Philippe Rameau, die hij net niet afgewerkt kreeg, hè, door zijn dood ineens. Zondag gaan jullie die brengen in het Concertgebouw in Brugge. Komende dinsdag staan jullie in Versailles daarmee. Je bent wild van die opera, ik mag dat zeggen, Reinoud. Waarom is dat zo'n uniek muziekstuk?
2: Ja, ik ben... dat is grappig. Ik was hier in 2014, werd ik door Clara uitgenodigd voor het Rameau-jaar en ik mocht iets kiezen. En het was de eerste aria van Abaris uit Les Boreades. Het is pure Rameau. Voor mij heeft hij de opera eigenlijk wel afgewerkt, maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben maar 2 dagen gerepeteerd. Dus we hebben daar de bronnen van. En we hebben het geluk, of het ongeluk, dat er niet aan is herschreven. Dit is te moeilijk, dit moet u veranderen, Jean-Philippe. Dit is te hoog, dit is te laag. Ik heb geluk voor Géliot, die al wat ouder was, heeft hij 1 aria een toontje naar beneden gedaan. Dank u wel, Jean-Philippe. Want het is echt op het einde van de 4e act beter in die nieuwe toonaard. Maar voor de rest, er zitten geweldig moeilijke dingen in die hij misschien anders had moeten herschrijven. Maar ze zijn er niet aan gekomen.
1: Heeft de kans nooit gehad.
2: Dus het is echt pure onversneden Rameau, waar de rol van hoop, schoonheid, licht, de komst van Apollo, l'entrée de Poligny, de mooiste muziek die Rameau ooit heeft geschreven, de rol van letterlijk de muze, van de schoonheid, die ineens als een wolk schoonheid over het publiek wordt geblazen. En op het einde Apollo, die dan binnenkomt met prachtige muziek, waarin hij een vorm van eenvoud en harmonische rijkdom samenbrengt. En ik moet u zeggen, ik heb de opera een aantal jaren geleden gezongen. Nu dat ik mij dan terug achter de partituur zet. Ik ben geen goede klavierist, maar ik zet mij dan toch achter de klavesimmel. En hoe harder ik daaraan werk, hoe zotter ik van die muziek word. Het is gewoon echt een meesterwerk, waar ik ook door hoe langer, hoe meer eraan te werken. Het verhaal heeft heel mooie boodschappen. Vous voulez être craint, pouvez-vous être aimé? U wilt gevreesd worden, hoe kunt je dan graag gezien worden? Of de koningin, niet de koning, maar de koningin die zegt, nee, ik laat het koninginschap aan mij voorbij gaan. Ik kies voor de liefde. Een vrouw in de 18e eeuw die dit zegt, dat zijn eigenlijk prachtige dingen. Of de rol van c'est la liberté is het allermooiste. Dus dat is een van de theorieën, is dat de Boreades toen nooit het licht heeft gezien, want na die repetities heeft Rameau nog bijna 1,5 jaar geleefd. Maar misschien was de boodschap wel, we zaten voor de Franse revolutie en liberté, égalité, fraternité is pas toen gekomen. Dus misschien waren ze een paar jaren te vroeg met
1: misschien
2: al die boodschappen.
1: Misschien was het iets visionair van Rameau in die tijd. Er werken verschillende mensen mee aan die Les Boreades. Onder andere Cœur de Chambre de Namur werkt mee. Verschillende solisten ook, waaronder jij zelf natuurlijk, Reinoud van Mechelen. En ik heb ook nog een boodschap van jou van een andere solist die meedoet.
4: Dag Reinoud. Na Toulouse een verjaardagsboodschap vanuit Brussel. Het is bijna niet te geloven dat dan op dit tempo is ondertussen 10 kaarsjes uitblaast. Jullie derde kindje, om het zo te zeggen, dat je met heel veel passie en vuur groot hebt gebracht. En als ik denk aan Anokte, denk ik aan vriendschap, liefde voor de muziek, mateloze overgave en passie. Ik ben echt super blij dat ik een stukje van dat pad mee heb mogen bewandelen met jullie en dat je mij hebt ondergedompeld in die wereld van de Franse barok die jij zo goed kent. Mijn favoriete herinnering blijft toch Montreal. Wij dapper de Mont-Royal op door een absurde hoeveelheid sneeuw om een zonsondergang te bekijken. Jij die plotseling elegant onderuit gaat, echt bijna als in een choreografie. Ik die keihard sta te lachen om dan een paar minuten later zelf compleet onderuit te gaan. Ja, iets met karma, denk ik. Dus op nog heel veel muziek, nog veel koppig jullie goesting blijven doen als powerkoppel en op nog heel veel momenten waarop we samen kunnen musiceren en lachen. Liefst rechtstaand deze keer. Dikke proficiat met 10 jaar aan Octet Temporis.
1: Laure Binon haalt herinneringen op aan jou als overtuigd alpinist. Wat doet dat met jou zo, al die lieve woorden?
2: Ah, dat doet heel veel. Ik krijg hier kiekenvel. Het grappige is, we zaten gistermorgen nog aan het ontbijt samen in Toulouse, in het hotel. Het is heel speciaal voor mij, omdat zijn collega's, het zijn met Laure, heb ik samen gestudeerd in Brussel. Zij zat 1 of 2 jaren hoger dan mij. En om die dan later in andere contexten daarmee samen te werken. En ik ben natuurlijk de leider, maar ik probeer zeker niet te bazige, een bazig iemand te zijn. Maar
1: nee, want vriendschap
2: vooral,
1: blijft belangrijk.
2: Ja, vriendschap en eerder mensen inspireren, motiveren om samen met die muziek iets te maken. Ik heb er echt wel mijn idee over, anders was ik daar niet mee begonnen. Dat zou te vermoeiend zijn voor niks. Maar dus om de mensen te passioneren en om samen iets te doen met die muziek op een manier die voor mij de muziek veel goed doen. Voor mij staan we echt ten dienste van de muziek. En ook op een menselijke manier. En dat is voor mij een vorm die belangrijk is. We zitten in een wereld die heel hiërarchisch komt. En de klassieke muziekwereld had. Ja, we kennen dat, die structuren ik ga iemand ontslagen om te tonen hoeveel macht ik heb en al die dingen, dat komen we nog altijd tegen. En ik probeer dat toch op een andere manier te zien en te proberen op elkaar te versterken en elkaar vertrouwen te geven.
1: En het is dat menselijke natuurlijk dat ook zo belangrijk is bij Anokte Temporis. Bestaat 10 jaar, eerst voor een concert van Anokte Temporis met Les Boreades, nu zondagmiddag dus, Concertgebouw in Brugge, voor alle andere concerten met Mozart, met Bach. Voor het slotweekend van jullie kleine festival Boutersum, buitengewoon klassiek. Ga even snuisteren, mensen, op de website anoctetemporis.org. Les Boreades, jullie hebben die nog niet uitgebracht. Daar is wel een opname van gebeurd, heb ik begrepen. Ja. Maar dankzij de albums die je aan legendarische Haute Contre stemmen in Frankrijk hebt gewijd, Reinoud, hebben we toch al fragmenten uit Les Boreades met Anokte Temporis, met Anna Besson en jou erbij. Reinoud van Mechelen, gelukkige verjaardag nog eens. Nog tientallen gelukkige jaren met jouw ensemble. Dat wensen we jou van harte toe.
2: Hartelijk bedankt.

Hoe de liefde het leven verfraait. Que l'amour embellit la vie. Een aria uit Les Boreades van Jean-Philippe Rameau met Reinhard van Mechelen als oud-contre samen met Anocte Temporis. En nu zondag om 3:00 in de namiddag kunnen we dus in het concertgebouw van Brugge naar die bijzondere laatste opera van Rameau gaan luisteren met dus dat jarige Anocte Temporis en met de vandaag jarige Reinhard vooraan. En Reinhard zat hier dus net. Hij gaf dus ook een aantal exemplaren weg van een allereerste album waar alles mee begonnen is 10 jaar geleden. Erbarme dich, met 2 cantates van Bach erop. En wie graag die cd nog wil winnen met muziek van Bach, stuur even uw thuisadres door via de Clara-app of naar music@clara.be. En we gaan er een traditie van maken, want volgende week vrijdag komt Annelies van Parijs langs. Zij is dan ook jarig en brengt als verjaardagscadeau haar eerste album met uitsluitend orkestrale muziek van zichzelf mee. Tuning Time. De nieuwe Lichting 20ers die ligt nu bijna een maand achter ons, maar we reserveren sowieso een plaatje in ons hart en onze programma's voor hen. Dit is muziek van Alver, de groep van fluitisten Nele Vernaya. En deze mooie baslijn is van Cedric Haak. Hij was er ook bij de sessie die Alver opnam in onze toetsstudio. Dit heet Motie.

0: heel sfeervol. Hè? Dit Mossie met de groep Alver. Met onze twintiger Nele Vernaaien in de gelederen.
1: Music Matters.
0: Het is 10:10. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dit is de titeltrack uit het nieuwste album Africa Sea van een Cubaans-Franse percussionist Abraham Masfarol. En daarop zet hij samen met zijn groep de historische en vooral ook ritmische band tussen Cuba en het Afrikaanse continent in de verf. Kom, we bouwen nog een feestje op deze broeierige middag.
2: Afrika, Bravoa Yuma, Yuma Biamekala, Udima Lava Makuza Mafika. Afrika.

Afrika Sea, zwoele zomermuziek van de Cubaan Abraham Mansfarrel en zijn toch wel zeer enthousiaste groep. En we zeggen nog eens ja tegen Afrika met muziek van vader en zoon Toumani en Sidiki Diabaté. En na het nieuws van 2 uur schiet Carlos Jo uit de startblokken met Iedereen Klassiek. Even spieken in zijn muzieklijst leert me dat we zelfs een heerlijk integraal pianoconcerto van Mozart krijgen voorgeschoteld. Maar dat laat ik hem vooral uitleggen. Geniet van uw middag. En geniet hopelijk van een deugddoend onweer. En geniet bij uitbreiding van uw hele leven. Voor mij is het tot later.

0: Reassembling, dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara.
1: €2. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De federale regering is begonnen aan de begrotingsbesprekingen. Ze moet zo'n 7 miljard euro besparen om het budget onder controle te krijgen. Europa wil dat ons land ingrijpt, want in geen enkel euroland gaat de begroting zo ver in het rood als bij ons. De regering hoopt dat ze tegen de nationale feestdag op 21 juli een akkoord zal hebben. Maar ze houdt er nu al rekening mee dat het ook langer kan duren. Dat zegt CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
2: We weten dat we op 6 juli een rapport van het monitoringcomité gaan krijgen waar we echt de correcte omvang gaan kennen van de inspanning die we minimaal moeten gaan doen. Ja, ik denk dat dat sowieso een belangrijk moment zal zijn. En hoe sneller we uiteraard klaar zijn, hoe beter. Moest dat tegen 21 juli lukken, dan is dat uiteraard ideaal. Maar we zullen moeten zien wat er op tafel komt en hoe daarop wordt gereageerd.
1: Schooldirecteurs uit verschillende netten hebben op een persconferentie duidelijk gemaakt dat ze het niet eens zijn met de plannen en het beleid van onderwijsminister Joël Demir. Veel nieuwe maatregelen komen te laat en zijn vaak nog onduidelijk, zegt Sophie van Hulle van scholengroep Karel de Goede uit Brugge.
3: De directeurs die zitten eigenlijk met de handen in het haar in die zin dat die maatregelen wel een serieuze impact hebben op de werkvloer, ook naar de leerkrachten, maar ook naar de leerlingen toe. En het is onmogelijk, onrealistisch om die maatregelen uit te rollen tegen 1 september.
1: De jeugdrechter in Kortrijk heeft 9 minderjarigen maatregelen opgelegd voor hun aandeel in een groepsverkrachting van een 14-jarig meisje 2 jaar geleden. De vriend van het meisje nam haar 3 keer mee naar het Kabouterbos in Kortrijk, waar hij zijn vrienden haar liet misbruiken. De meeste minderjarigen moeten 30 uur gemeenschapsdienst doen. De nu 16-jarige ex-vriend van het meisje moet zich 2 jaar aan strikte voorwaarden houden. Dat zegt zijn advocaat Thomas van de Meulenbroeke.
4: Dus er is tot op vandaag een opsluiting geweest in een gesloten instelling voor 7 maanden. Daarna heeft hij een aantal strenge voorwaarden gekregen en een contextbegeleiding. En dus nu het vonnis is dat hij opnieuw die strenge voorwaarden krijgt voor een periode van 2 jaar. En als hij die voorwaarden niet naleeft, dan wordt hij geplaatst in een gesloten instelling. Het gaat dus over geen nieuwe strafbare feitenpleging, het volgen van de contextbegeleiding, een contactverbod met het slachtoffer.
1: Italië wil dat de Europese Unie de waakzaamheid aan de grenzen verhoogt voor mensen die uit ebola-gebied komen. De Italiaanse premier Meloni wil volgende week hierover overleggen met de Europese ministers van Gezondheid. Het ebola-virus woedt vooral in het oosten van Congo met nu al 125 bevestigde besmettingen, van wie 17 overlijdens. Ook in Oeganda zijn er al 9 besmettingen gemeld. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat vandaag naar Oost-Congo, waar de ziekte uitbrak. Hij wil meer steun om de ebola-epidemie aan de bron in te dijken. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs geven Rafael Collignon en Zizou Bergs forfait voor een 2e ronde van het dubbelspel. Rafael Collignon versloeg gisteren in het enkelspel verrassend de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Omdat Collignon zijn krachten wil sparen voor de 3e ronde in dat enkelspel, doet hij niet meer mee aan het dubbelspel. Geleidelijk aan komen er meer stapelwolken met plaatselijke regen of een onweersbui en die kunnen hevig zijn met zeer veel neerslag op korte tijd, maxima vanmiddag tot 32 graden. Ook morgen blijft het warm met kans op onweer of een bui. Zondag koeler tot 24 graden met opklaringen, maar ook een bui blijft mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Vox Luminis tot London Philharmonic Orchestra. Van Ultima Vest tot Brodsky Quartet. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
5: Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
7: Goedemiddag, welkom. Het is vandaag weer puffen en zweten geblazen. En dan denk ik toch vaak aan die finalisten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Zij moeten niet alleen met stress omgaan, maar deze week ook die hitte trotseren. En ja, uiteindelijk moeten ze in vol ornaat op dat podium verschijnen. Hitte of niet, dat hoort er nu eenmaal bij. Straks blikken we terug op de finale avond van gisteren. Dat is voor rond 3:15. En in dit uur komen we ook Jan Lisiecki tegen. Hij speelt een pianoconcert.
8: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
9: Clara, live.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Clara Live.
2: George Frederik Handel.

De Sarabande uit een suite voor klavecimbel van George Frideric Handel. Het klavecimbel was wel ergens op de achtergrond te horen, maar het was vooral een arrangement voor viool en leden van Chamber Orchestra of Europe. En we hoorden Daniel Hope.

een klein rustpunt vlak voor het weekend echt kan beginnen. Heerlijk muziek. Dit Laudate Dominum uit de Vespers van Wolfgang Amadeus Mozart. Vorig jaar nog op 82 trouwens in de Clara Top 100. En hier met sopraan Carolyn Sampson en de King's Concert onder leiding van Robert King. Carolyn Sampson zingt volgende week donderdag een liedrecital in de Wigmore Hall in Londen met Joseph Middleton aan de piano. Het wordt een bijzonder concert, een bijzondere week ook, of periode voor de Wigmore Hall. Want de concertzaal viert zijn 125ste verjaardag. En voor de gelegenheid heeft de organisatie een pak artiesten uitgenodigd om een soort van festival op poten te zetten om die verjaardag toch in een klein beetje met stijl te kunnen vieren. Het liedrecitaal van Carolyn Sampson is best wel opvallend in die zin dat ze alleen maar liederen zal brengen die ofwel gecomponeerd of gepubliceerd zijn geraakt in dat jaar 1901, het moment waarop de deuren opengingen van die Wigmore Hall in Londen. Volgende week vieren wij die verjaardag mee in Maestro, want dan duiken we gewoon in de iconische geschiedenis van die even iconische zaal, de Wigmore Hall in Londen. Jan Lisiecki, hij was nog maar een kind, een tiener, toen hij zijn platencontract bij Deutsche Grammophon tekende. En ja, dat kan twee kanten opgaan als je zo vroeg in de muziekindustrie binnenwandelt. Ofwel verkoop je jouw ziel aan de duivel en ben je snel vergeten, ofwel kan je temporiseren en die carrière langzaamaan, maar zeker toch wel opbouwen. Jan Lisiecki heeft dat goed voor elkaar gekregen ondertussen. We zijn nu 10 jaar verder, 31 jaar is hij ondertussen, heeft 10 albums op zijn naam staan en dat hele parcours begon met 2 pianoconcerto's van Mozart. Dat was zijn debuutalbum. En kijk, nu is hij terug met opnieuw 2 pianoconcerto's, netjes opgenomen, dan wel deze keer een samenwerking met Bamberger symfoniker en dirigent Manfred Honeck. Jan Lisiecki, gloednieuwe opname hier in het 22e pianoconcerto van Mozart.

Jan Lisiecki in het 22e pianoconcerto van Mozart met de Bamberger symfoniker en dirigent Manfred Honeck. Gloednieuwe opname voor Deutsche Grammophon nog niet zo lang uit. Jan Lisiecki, hij heeft een drukke agenda, hij is altijd onderweg en die agenda kan je eigenlijk makkelijk verdelen in drie categorieën. Dat zijn reizen, studeren en concerten geven. Dat is eigenlijk zijn leven voor het groot stuk van het jaar. Maar ja, natuurlijk heeft Jan Lisiecki af en toe eens vakantie en als hij zelf niet op reis gaat, dan keert hij gewoon terug naar het huis waar zijn ouders wonen, want hij woont eigenlijk bij hen nog in. Ja, u en ik kunnen dat heel schattig vinden voor iemand van die leeftijd, maar hij vindt dat eigenlijk niet zo cool dat dat zo is. Maar ja, hij heeft enigszins in Canada niet echt een sociaal leven. Hij ziet zijn vrienden voornamelijk ja, tussen de concerten door, tussen de reizen door. Dus ja, dat sociaal leven in Canada is zeer beperkt. Dus dat zal waarschijnlijk wel een plek zijn waar hij zich natuurlijk niet alleen thuis voelt, maar waar hij ook helemaal tot rust komt. Jan Lisiecki.

0: Dit komt even weggehuppeld uit die eerste symfonie van Sergei Prokofjev. Het derde deel, de gavotte, in een arrangement van Jascha Heifetz, verkorte versie natuurlijk, met Nemanja Radulovic op viool en Laure Favre of Vovre-Kaanbeter aan de piano. En dat komt uit dat recente album van Nemanja Radulovic, volledig gewijd aan de muziek van Sergei Prokofjev. De koningin Elisabeth-wedstrijd zit er bijna op. De finale week is volop aan de gang. En of u het volgt of niet, in elk geval luisteren we straks naar een van de finalisten van gisteravond om toch nog een beetje in de sfeer te blijven van die toch wel bijzondere week voor de klassieke muziek.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Eerst de vraag, hoe zien de twee gezichten van Francis Poulenc eruit? Wel, het antwoord krijgt u in de podcast Eerste Hulp bij Klassiek van Sander en Clara. Zij waren twee weken geleden toch wel geïnspireerd geraakt om een huisfeestje te geven na het beluisteren van die muziek van Francis Poulenc. En of dat huisfeestje bij hen nu even pikant en zwoel is als bij Francis Poulenc, dat is nog maar de vraag. Iets voor drie uur op deze vrijdagmiddag schuiven we alle onschuld aan de kant, die bergen we op. En we kiezen voor plezier en vertier met Le Biche van Francis Poulenc, hier gespeeld door het Nationaal Orkest van Frankrijk onder leiding van Charles Dutoit.

Verleidingspogingen in Les Biches van Francis Poulenc. Het Nationaal Orkest van Frankrijk stond onder leiding van Charles Dutoit. Al een hele week ben ik stiekem jaloers op mensen die een plezierbootje hebben of met opblaasbootjes in het water kunnen rondtobberen en ja, een beetje kunnen kuieren in de zon. Ik vind dat heerlijk om te doen. Ik hou ook van water, van de zee, van alles eigenlijk een beetje, als er maar water is om in te zwemmen. Geen zorgen, ik blijf bij u tot 6 uur vanavond, want hier ligt ook al een bootje voor ons klaar. Jawel, embarquez-vous.

0: Er is vandaag dan wel onweer op komst. Dat is zeker niet het geval in dit lied van Benjamin Godard, Embarquez-vous, tenor Cyril Dubois met Brussels Philharmonic en dirigent Pierre Dumousseau. Zo poëtiek, het nieuwe album van Cyril Dubois is een keuze van Clara.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello.
0: Ja, het was gisteren toch wel een avond van contrasten op de Koningin Elisabeth wedstrijd, de derde editie voor cello. Twee mooie kandidaten recht tegenover elkaar enigszins, want ze speelden allebei hetzelfde keuzeconcerto en dus ook ja, dat verplicht werk van Fang Man. Dilshod Narzilayev is een van de oudere kandidaten onder de finalisten. Hij speelde wat introvert, nam iets minder risico's in zijn keuzeconcerto. En de ander, Alvaro Lozano Camez, is een van de jongste kandidaten dan weer. Hij koos voor een vurige, wat meer gepeperde aanpak en nam iets meer risico's. Maar dat wil daarom zeker niet zeggen dat Dilshod Narzilayev niet zo goed heeft gespeeld. Integendeel, het was gewoon een hele andere aanpak, een hele andere benadering van dat eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich. Wij kiezen toch voor die jonge Spanjaard Alvaro Lozano Camez, hier met Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermes.

En het is al zo warm deze dagen. Aan het applaus te horen zal u ook wel meteen geloven dat deze finalist van de Koningin Elisabeth wedstrijd een staande ovatie kreeg gisteravond in de Henri Leboeufzaal in Bozar. De 20-jarige Spanjaard Álvaro Lozano Cames in het eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich. En net zoals elke andere finalist wordt hij begeleid door het Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermus. En er zat toch ook wel een heuse fanclub in de zaal voor deze jonge kerel. Hij staat voorlopig op nummer 1 in de publiekstemming van Canvas en Clara. Maar voor het oordeel van de jury is het toch nog wachten tot morgen rond middernacht. Pas dan weten we welke cellist met welke prijs naar huis gaat en wie dus zich mag kronen tot de derde winnaar van de cello-editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Vanavond horen we voor de laatste keer deze week dat eerste cello-concerto van Dmitri Shostakovich. Christoph Michalski koos dat werk uit. En we krijgen ook een primeur in de wedstrijd, dan toch wel voor de cello-editie. Voor het eerst het cello-concerto van Samuel Barber. Dat is een keuze van Leland Co. U kan het allemaal volgen hier op Clara vanaf 8 uur. Ook op het kanaal van Ketnet met beeld erbij uiteraard. En dus ook op VRT Max. Om in de sfeer van de wedstrijd te blijven, hier is een oud winnaar, Anna Vinitskaya.

Anna Vinitskaya met een impromptu van Frédéric Chopin. Hans-Peter Westerman speelt nog een hobo-concerto van Karl-Philippe Emmanuel Bach. Het derde deel daaruit met Freiburger Barokorkester en dirigent Thomas Engelbrock.

0: Kunstencentrum Noma presenteert Broek, het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
1: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
0: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Nieuws met Iris van Impen. Op dit moment wordt op alle schoolbussen en bussen en trams van de lijn 1 minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het busongeval in Buggenhout van afgelopen dinsdag. Een schoolbusje werd er aangereden door de trein. De chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen kwamen daarbij om het leven. De lading van de gekantelde vrachtwagen in Mol in de Antwerpse Kempen is intact gebleven en niet gaan lekken. De vrachtwagen moest vanmorgen remmen of uitwijken en belandde daardoor in de berm. Hij was geladen met containers met een gevaarlijke giftige stof die de brandweer uiterst voorzichtig moest overlaten. Het wrak van de vrachtwagen is intussen weggetakeld. In Gent is zo net de reconstructie afgelopen rond de moord op een OCMW-medewerker. Een man van 38 doodde de medewerker toen die bij hem op bezoek kwam in zijn appartement in augustus vorig jaar. Chef Vermassen, advocaat van de ouders van de medewerker, wil niet in detail treden over wat de dader precies heeft gezegd of getoond tijdens de reconstructie.
3: Hij heeft alleszins meegewerkt en heeft zijn eigen visie gegeven. De ouders waren niet aanwezig omdat het voor hen, zeker ook op hun leeftijd, emotioneel te zwaar zou zijn. En zij daarom liever hebben dat wij hen brieven van wat er verklaard is.
2: De raadkamer moet later nog oordelen of er een assiseproces komt tegen de man of dat hij geïnterneerd wordt, want er zijn aanwijzingen dat hij ontoerekeningsvatbaar is. 2 nieuwe Belgische militaire drones worden ingezet boven de Middellandse Zee in de strijd tegen migratie en criminaliteit. De toestellen zijn gestationeerd op het eiland Sicilië. Eenmaal in de lucht worden de drones aangestuurd vanop de Belgische luchtmachtbasis in Floren. Het gaat om een NAVO-operatie waar ons land aan deelneemt. Het is overigens de eerste keer dat de nieuwe drones in het buitenland worden ingezet. Roemenië heeft aan de NAVO-lidstaten hulp gevraagd om Russische drones neer te halen. Vanmorgen stortte er een Russische drone vanuit buurland Oekraïne neer en daarbij vielen ook gewonden. Het land heeft intussen de Russische consul het land uitgezet en het consulaat in Constanta gesloten. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen dat het om een Russische drone zou gaan, maar zegt dat het gepast zal reageren op de uitzetting van de Russische consul. En de Europese Unie gaat meer dan 16,4 miljard euro bevroren Hongaars geld vrijgeven. Dat heeft Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, aangekondigd tijdens een bezoek van Peter Magyar, de nieuwe Hongaarse premier. De EU had dat geld destijds bevroren omdat ze zich zorgen maakte over de staat van de democratie en mogelijke corruptie in Hongarije. Maar bij de laatste verkiezingen hebben de Hongaren opnieuw de kant van de democratie gekozen, zegt von der Leyen nu. Er is kans op onweer vanmiddag. Er kan zeer veel neerslag op korte tijd vallen, bij maximaal tot 32 graden. Het nummer 1722 is actief voor wie schade heeft of wateroverlast. Ook morgen blijft het nog warm met kans op een bui of onweer. Vanaf zondag wordt het koeler. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek met Carlos Gio.
4: Goedemiddag, heel fijn dat u bij ons bent. Met een bundel vioolconcerto's brak Antonio Vivaldi door. En zo was hij plots niet alleen bekend in eigen land, in Italië, maar plots ook in Engeland, Nederland en Frankrijk. Een concerto voor 4 violen, strijkers en basso continuo met Café Zimmerman en Pablo Valetti.

0: elektrische leasewagens, krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alfabet.be.

Een concerto voor vier violen van Antonio Vivaldi met Café Zimmerman en Pablo Valetti komt uit het opus nummer 3 van Antonio Vivaldi, L'Estro Armonico. Die muziekbundel met vioolconcerto's ging vlotjes over de toonbank. Het was doorheen de jaren een succes. Ja, de muziek ging natuurlijk niet viraal zoals het vandaag zou gaan. Het had natuurlijk wel zijn tijd nodig om al die bundels te verspreiden over verschillende landen, tot bij verschillende klanten uiteraard. Maar goed, die naam van Antonio Vivaldi gonsde wel doorheen de landen, raakte meer en meer bekend. En zo kwam die muziek ook terecht bij Johann Sebastian Bach, die later een aantal van die vioolconcerto's arrangeerde, transcribeerde voor een klavierinstrument, solomuziek dus. Hier is koormuziek van Johann Sebastian Bach.

Ik bedoelde dat we na het openingskoor van dit Magnificat van Bach een mooie aria krijgen. Sopraan Agnès Melon met Orchestre de la Chapelle Royale onder leiding van Philippe Herwegen. Meer Bach krijgen we van luitist Hopkinson Smith, een Amerikaan die al meer dan 50 jaar in Basel in Zwitserland woont. Hij zocht zijn weg in Boston in Amerika binnen die oude muziek op zijn instrument natuurlijk, de luit. Maar hij vond het heel moeilijk om daar een weg in te vinden, omdat er heel wat amateurensembles waren binnen die oude muziek. Een paar geïsoleerde muzikanten die daar wel professioneel mee bezig waren. Dus hij moest op een andere manier iemand vinden of een docent vinden om toch verder te kunnen studeren met die luit. Dus hij dacht, misschien moet ik gewoon naar de andere kant van de oceaan trekken. Naar Basel dus, om daar te gaan studeren. En hij ging daar ook naartoe met de idee, ik blijf hier een jaar om een paar dingen op te pikken van belangrijke docenten. En dan ben ik weer terug naar Amerika. Maar goed, dat is helemaal niet gebeurd. Hij is daar uiteindelijk gebleven, nog steeds eigenlijk. Want hij had in de jaren 70 zijn vrouw leren kennen, had contacten met andere muzikanten natuurlijk, was ook assistent plots van de docent waarvan hij les kreeg. Dus zijn leven werd daar langzaamaan maar zeker een nieuw leven in Europa. En dat is het nog steeds voor die Hopkinson Smith. Hier speelt hij een suite op luit, muziek van inderdaad Johann Sebastian Bach.

Jos van Immerseel dirigeerde Anima Eterna Brugge in de 9e symfonie van Schubert, het tweede deel. Na het nieuws van 5 uur is er een meezinger uit Manon Lescaut van Giacomo Puccini. En ja, hoor, dat meezingen, dat mag ook wel eens op een vrijdagmiddag. Heel fijn dat u luistert naar Clara. En hier krijgen we nog het Chinekei Ensemble met het nonet van Samuel Coleridge Taylor, de finale.

0: Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen, terwijl de liberalen verder wegzakken. Dat blijkt uit de stemming. En daaruit blijkt ook dat Bart De Wever veruit de populairste politicus blijft. N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit resultaten van de stemming, een peiling bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. N-VA haalt in die peiling ruim 27%, gevolgd door Vlaams Belang als tweede partij met bijna 21%. Lonne van Erp, dat ligt min of meer in de lijn van de verkiezingen. Zijn er verder grote verschuivingen?
2: Niet echt. Er zijn eigenlijk maar 2 partijen waarbij er toch een belangrijk verschil is met het verkiezingsresultaat. En dat is bijvoorbeeld zo bij de liberalen van Anders. Zij zijn in deze peiling de kleinste partij in Vlaanderen met nog nauwelijks 7%. En ze zijn daarmee dus kleiner dan de partij Groen, die het net een 0,5 procentpunt beter doet. Het uiterst linkse PvdA gaat er dan weer duidelijk op vooruit, want zij halen nu ruim 10% en komen daarmee in de buurt van CD&V en Vooruit, die zo rond de 12% zitten.
1: Ja, en hoe zit het in Wallonië en Brussel?
2: Ja, daar zijn toch duidelijkere verschuivingen. In Wallonië valt vooral op dat de MR van Georges-Louis Boucher er stevig op achteruit gaat. Zij halen nog zo'n 20% en zijn daarmee de tweede partij achter de PS. En ook hier valt op dat de PvdA, of PTB zoals de partij daar heet, sterk stijgt en op een ruime 18% uitkomt. In Brussel doet de partij het volgens de peiling zelfs nog beter. Daar zouden ze met zo'n 24% de grootste partij worden.
1: Dankjewel, Lonne. En in Vlaanderen wordt de liberale partij Anders dus de kleinste. Frederik de Gucht werd 7 maanden geleden voorzitter van de partij. Hij heeft de tij nog niet kunnen keren en schrikt ook niet van het resultaat.
3: Die resultaten die liggen in lijn met de vorige resultaten. Dus dat status quo verbaast hem ook niet direct. Wij zien een vernieuwd enthousiasme bij ons leden en in de partij. Ik denk dat we meer en meer smoel beginnen krijgen, ook in de parlementen en in de oppositiewerk dat we verrichten. En vertrouwen terugvinden van de kiezer, dat gaat tijd vragen.
1: En nog uit de stemming. Bart De Wever blijft met verre voorsprong de populairste politicus in Vlaanderen. In de peiling werd gevraagd: door welke politicus voelt u zich het meest vertegenwoordigd? Het meest populaire antwoord was daarop niemand, maar bijna evenveel mensen schreven spontaan de naam van de premier op. En dat is ongezien, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan de peiling.
4: Bart Wever is bijzonder populair. 30% van de mensen schrijft zijn naam op als ze die open vraag stelt. Vorig jaar was dat 22%. Toen was De Wever al veruit de meest populaire Vlaamse politicus. Maar in de laatste 7 jaar, we doen de stemming al 7 jaar, hebben we nooit een score van 30% gezien. Dus De Wever is populairder dan ooit iemand geweest is in de laatste 7 jaar.
1: Vlaams fractieleider voor N-VA, Philippe Muyters, zal dan toch niet zetelen in de Raad van Bestuur van Belfius. Dat heeft Muyters laten weten aan VRT Nieuws. Michael van der Hogenbroek, hij was door zijn partij nogthans aangeduid voor dat mandaat.
5: Ja, dat was nog maar eind februari. En zowel N-VA als Philippe Muyters zelf lieten toen weten dat ze beseffen dat het niet de gewoonte is dat een fractieleider voor zo'n mandaat naar voren wordt geschoven. Maar, zei de partij toen, het is evenmin gebruikelijk dat een fractieleider zo'n brede en diepgaande staat van dienst heeft. Muyters laat ons nu weten dat hij de voorbije weken volop aan de slag was gegaan om zich grondig voor te bereiden op dat mandaat als bestuurder. Maar, zegt hij, zelfs wanneer je daar zelf uiterst zorgvuldig mee omgaat, wil ik elke mogelijke schijn van partijdigheid vermijden. En daarom besliste Muyters geen bestuurder bij Belfius te worden en Vlaams fractieleider voor N-VA te blijven.
1: Dank u wel, Michael. In Gent is zo net de reconstructie afgelopen rond de moord op een OCMW-medewerker. Een man van 38 doodde de medewerker toen die bij hem op bezoek kwam in zijn appartement in augustus vorig jaar. De man heeft meegewerkt en zijn versie van de feiten gedaan aan de speurders en deskundigen, onder meer een gerechtspsychiater. Wat hij precies gezegd of getoond heeft, wordt niet meegedeeld. Lisa de Wilde van het parket.
6: Het is belangrijk om tijdens de reconstructie echt aan de waarheidsbevinding te gaan doen. Dus we willen zo dicht mogelijk komen tot de waarheid. Dus het is niet enkel de verklaring van de verdachte die op dit moment telt, maar ook de verschillende andere elementen, analyses en hypotheses op dat moment in het onderzoek. En die worden dan ook ter plaatse afgetoetst. Dus het is ook zo dat die deskundigen ook de kans krijgen om vragen te stellen en een volledig beeld te krijgen op wat juist is gebeurd.
1: De raadkamer moet later nog oordelen of er een assiseproces komt tegen de man of dat hij geïnterneerd wordt. Want er zijn aanwijzingen dat hij ontoerekeningsvatbaar is. En dit nieuws loopt pas binnen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een beslissing gaat nemen over een vredesakkoord met Iran. Jens Frans, je bent er komen bijstaan. Dat heeft hij op sociale media aangekondigd. Wat zegt hij daar nog?
7: Wel, hij kondigt aan dat hij nu naar de Situation Room gaat. Dat is die ondergrondse bunker onder het Witte Huis waar Amerikaanse presidenten grote beslissingen nemen. Meestal met hun veiligheidsmedewerkers dan. En hij zegt, kijk, ik ga een beslissing nemen over een akkoord met Iran. Wat zou daar kunnen instaan, zegt hij. De blokkade van de straat van Hormuz zou worden opgegeven. Het hoogverrijkt uranium, dat is een grondstof waar je een kernwapen mee kan maken, zou dan worden opgegraven, maar samen met het Internationaal Atoomagentschap. En de bevroren tegoeden van Iran, die zouden wel niet worden teruggegeven. Meegeven wel, het is nog niet een akkoord, want hij moet die beslissing nog nemen. En twee, dan is het ook nog wachten natuurlijk op de reactie van Iran.
1: Dankjewel Jens voor dit nieuws, Heet van den Aalt. Roemenië heeft aan de NAVO gevraagd om meer luchtafweer te plaatsen aan de grens met Oekraïne. Vanmorgen stortte een vermoedelijk Russische drone neer op een flatgebouw in Roemenië dicht bij die grens. Twee mensen raakten licht gewond. Roemenië heeft intussen de Russische consul het land uitgezet en het Russische consulaat gesloten. Rusland heeft intussen gereageerd en zegt dat het helemaal niet bewezen is dat het om een Russische drone gaat. En de Europese Unie gaat meer dan 16,4 miljard euro bevroren Hongaars geld vrijgeven. Dat heeft Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.
8: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows Laptop voor €199. Alleen bij Media.

0: gegeven is meer dan Hongarije aanvankelijk had gedacht. Vanavond en vannacht is er kans op regen en onweersbuien. De zachte minima wel tussen 12 en 18 graden. Ook morgen kan het nog onweren met hagel en veel wind. Het blijft wisselend bewolkt, maar warm tot 30 graden in de Kempen. Zondag droger en koeler en nog tot 24 graden. In Vlaanderen blijven twee partijen belangrijk. N-VA als grootste, gevolgd door Vlaams Belang. Dat blijkt uit de stemming. Een onderzoek is dat van 14 Nieuws, RTBF en De Standaard bij 5000 Belgen. De liberalen zakken verder weg. Het linkse PvdA groeit. Alle cijfers en resultaten zijn ook te vinden op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.

Goedemiddag, we begonnen dit laatste uur van Iedereen Klassiek voor vandaag met Liefde op het eerste gezicht in Manon Lescaut van Giacomo Puccini. Donna non vidi mai, dat zong tenor José Carreras met Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Roberto Benzi. Eind dit jaar wordt hij 80, José Carreras, en hij treedt nog steeds op. Hij speelt of hij zingt voornamelijk in Roemenië, als ik het goed heb. José Carreras, hij komt niet per se, per definitie, uit een muzikaal gezin. Toch zeker niet een gezin van professionele muzikanten. Het begon voor hem allemaal met een familieuitstap naar de cinema. Zo simpel kan het soms zijn. Het is dan begin jaren 50 ongeveer. José Carreras is dan 6-7 jaar ongeveer. En hij kijkt dus in de cinemazaal naar The Great Caruso. Een fictiefilm over het leven van die tenor Enrico Caruso. En een dag later zong José Carreras gewoon in de living, in de woonkamer, die aria's uit die film na. Zijn ouders hadden dat wel in de gaten, dat was hen niet ontgaan. En ze stuurden hun zoon niet veel later op pianolessen en uiteindelijk ook zanglessen. Hij wilde eigenlijk altijd operazanger worden, José Carreras, maar hij wist ook wel diep van binnen, een muziekcarrière, dat is toch een onzeker bestaan. Of hadden zijn ouders dat hem gewoon ingefluisterd, dat kan ook. Dus studeerde hij eerst chemie in Barcelona, omdat zijn oudste broer toen een kleinschalig chemiebedrijfje had opgericht. Stel je voor dat José Carreras zou uitgroeien tot een groot chemicus die medicijnen of wat dan ook had uitgevonden en ons niet kon betoveren met die prachtige stem. Het kon heel

helemaal anders uitgedraaid zijn. Wat als je een zekere macht of kracht in handen krijgt en je kan die niet beheersen, onder controle houden? Vergelijk het met die uitdrukking: speel niet met vuur. Wel, bij de tovenaarsleerling is het vooral: speel niet met magie. Sinfonia Vlaanderen en dirigent John Wilson.

Een schop onder de kont van die tovenaarsleerling muziek van Paul Dukas met Symphonia of London en dirigent John Wilson. Gloednieuwe opname die terug te vinden is op het album French Orchestral Favorites dat onlangs bij Chandos verscheen. Paul Dukas, ja, muziekcriticus, onderzoeker, docent ook. En vooral muziekcriticus was wel een bijzondere liefde van hem in zekere zin, omdat hij jarenlang recensies van concerten publiceerde in Franse tijdschriften, kranten ook. Dat was echt wel iets waar hij mee bezig was tot vlak voor zijn dood. Een aantal jaren voor zijn dood deed hij dat nog, muziekrecensies schrijven. Maar toch was hij misschien iets meer kritisch voor zichzelf, zodanig kritisch voor zichzelf dat hij heel sporadisch muziek uitgaf, dat hij dat nauwelijks aan een uitgeverij gaf, zijn partituren. Hij vernietigde ook een groot deel van zijn oeuvre, waardoor we dus echt met een beperkt oeuvre van die Paul Dukas zitten. Eén symfonie, één opera, één ballet, één pianosonate en één prachtige, fantasierijk gedicht, zeg maar, die tovenaarsleerling van Paul Dukas.

0: Lise de La Salle met de Abegg-variaties voor piano van Robert Schumann.
1: Iedereen klassiek.
0: Il Giardino Armonico speelt voor ons nog een symfonie van Joseph Haydn onder leiding van Giovanni Antonini.

Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini met de symfonie nummer 47 van Joseph Haydn. Veel plezier zometeen met So What. En Lies Steppe is uw gastvrouw zoals elke week uiteraard. En vanavond is het de beurt aan Leland Co en Christophe Michalski voor hun finale proef op de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello. U kan dat allemaal volgen straks vanaf 8 uur hier op Clara. Ook op het kanaal van Ketnet uiteraard, als u er graag beeld bij hebt. En dus ook op VRT Max. De gasten van Katelijne Boon zijn straks cellist Vivian Spanhoge, sopraan en violist Lore Binot. En ook Gilles Dure, juryvoorzitter van de wedstrijd, komt even langs voor een gesprekje. Geniet van uw avond en maak er een mooi weekend van.

0: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen, terwijl de liberalen verder wegzakken. Dat blijkt uit de stemming. En daaruit blijkt ook dat Bart De Wever veruit de populairste politicus blijft. En president Trump zou op dit moment een beslissing nemen over een bestand met Iran. N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een peiling bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. N-VA haalt in die peiling ruim 27%, gevolgd door Vlaams Belang als tweede partij met bijna 21%. Lonne van den Erp, dat ligt min of meer in de lijn met de verkiezingen. Zijn er verder nog grote verschuivingen?
1: Niet echt. Er zijn eigenlijk maar twee partijen waarbij er toch een belangrijk verschil is met het verkiezingsresultaat. En dat is bijvoorbeeld zo bij de liberalen van Anders. Zij zijn in deze peiling de kleinste partij in Vlaanderen met nog nauwelijks 7%. En ze zijn daarmee dus kleiner dan de partij Groen, die het net een half procentpunt beter doet. Het uiterst linkse PvdA gaat er dan weer duidelijk op vooruit, want zij halen nu ruim 10% en komen daarmee in de buurt van CD&V en Vooruit, die zo rond de 12% zitten.
0: Ja, en hoe zit het in Wallonië en Brussel?
1: Ja, daar zijn toch duidelijkere verschuivingen. In Wallonië valt vooral op dat de MR van Georges-Louis Boucher er stevig op achteruit gaat. Zij halen nog zo'n 20% en zijn daarmee de tweede partij achter de PS. En ook hier valt op dat de PvdA, of PTB zoals de partij daar heet, sterk stijgt en op een ruime 18% uitkomt. In Brussel doet de partij het volgens de peiling zelfs nog beter. Daar zouden ze met zo'n 24% de grootste partij worden.
0: Dankjewel, Lonne. De PvdA is dus een van de grote winnaars in deze peiling. De partij wordt de grootste in Brussel en wint in Wallonië en Vlaanderen. Volgens voorzitter Raoul Hedebouw heeft PvdA meer succes, omdat de traditionele linkse partijen, zoals de PS en Vooruit, niet goed luisteren naar wat er zich in Vlaanderen afspeelt.
2: Hoe dat Conor Rousseau omgaat met de vakbonden, dat is ook ongezien. Ja, Frank van den Broeke, die is gewoon de les aan het spelen aan het ABVV en het ACV. Dat is wel ongezien. En die plaats met de PvdA, volksvertegenwoordigers, die komen vanuit het middenveld in het parlement. Ik denk dat dat een van de elementen is ook, die ook een van de uitleggen zijn van dit jaar, heel specifiek.
0: Dat zegt Hedebouw in de afspraak op vrijdag. Het volledige gesprek kunt u vanavond ook zien op VRT Canvas. En nog uit de stemming, Bart De Wever blijft met verre voorsprong de populairste politicus in Vlaanderen. In de peiling werd gevraagd door welke politicus voelt u zich het meest vertegenwoordigd. Het meest populaire antwoord was daarop niemand, maar bijna evenveel mensen schreven spontaan de naam van de premier op. En dat is ongezien, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan de peiling.
3: Bart De Wever is bijzonder populair. 30% van de mensen schrijft zijn naam op als ze die open vraag stelt. Vorig jaar was dat 22%. Toen was De Wever al veruit de meest populaire Vlaamse politicus. Maar in de laatste 7 jaar, we doen de stemming al 7 jaar, hebben we nooit een score van 30% gezien. Dus De Wever is populairder dan ooit iemand geweest is in de laatste 7 jaar.
0: Vlaams minister van Onderwijs, Joël Demir, gaat meer informeel en rechtstreeks overleggen met de schooldirecteurs. Daarmee reageert ze op het ongenoegen in de scholen. Schooldirecteurs uit verschillende netten riepen vanmorgen de pers bijeen om aan te klagen dat de nieuwe maatregelen van de minister vaak te laat en ook praktisch soms niet uitvoerbaar zijn. Minister Demir begrijpt hun frustratie, maar wijst er ook op dat er geen tijd te verliezen is.
4: Aan de andere kant zitten we natuurlijk ook wel met de urgentie dat het ons onderwijssysteem, ondanks heel veel inspanningen van leerkrachten, van directies, de afgelopen 20 jaar in vrije val zit. En vandaar dat ik als minister natuurlijk ook wel door wil doen. Maar ik heb geen enkel probleem ook om naast de koepels ook met schooldirecteurs informeel ook wat meer te overleggen.
0: In Gent is vandaag een reconstructie gehouden rond de moord op een OC&V-medewerker. Een man van 38 doodde de medewerker toen die bij hem op bezoek kwam in zijn appartement in augustus vorig jaar. De man heeft meegewerkt en zijn versie van de feiten gedaan aan de speurders en de deskundigen, onder meer een gerechtspsychiater. Wat hij precies gezegd of getoond heeft, wordt niet meegedeeld. Lisa de Wilde van het parket.
5: Het is belangrijk om tijdens de reconstructie echt aan de waarheidsbevinding te gaan doen. Hè. Dus we willen zo dicht mogelijk komen tot de waarheid. Dus het is niet enkel de verklaring van de verdachte die op dit moment telt, maar ook de verschillende andere elementen, analyses en hypotheses op dat moment in het onderzoek. En die worden hier ook ter plaatse afgetoetst. Dus het is ook zo dat die deskundigen ook de kans krijgen om vragen te stellen en een volledig beeld te krijgen op wat juist is gebeurd.
0: De raadkamer moet later nog oordelen of er een assiseproces komt tegen de man of dat hij geïnterneerd wordt. Want er zijn aanwijzingen dat hij ontoerekeningsvatbaar is. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zo net gezegd dat hij een beslissing gaat nemen over een nieuw bestand met Iran. Hij is naar een beveiligde bunker onder het Witte Huis getrokken. Jens Fransen, wat zegt Trump nog?
6: Wel, we weten dat hij in die Situation Room zit. Hè. Dat is die beveiligde bunker onder het Witte Huis. Een ruimte waar hij kan overleggen met zijn topveiligheidsmedewerkers. Wie zal daar zeker bij zitten? Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, want die heeft vandaag samengezeten met de Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken. Pakistan, buurland van Iran, maar ook het land dat eigenlijk de onderhandelingen leidt. Wat is de bedoeling? Om een finale beslissing te nemen over een nieuw bestand. Een bestand van 60 dagen dan. En dat zou onder meer inhouden dat die blokkade van de straat van Hormuz onmiddellijk zou worden opgeheven. Belangrijk ook voor ons, want de olieprijzen zouden dan kunnen gaan dalen. Misschien ook prijzen aan de pomp. Het hoogverrijkt uranium zou dan worden opgegraven. Eventueel samen met het Internationaal Atoomagentschap. Maar witte rook uit die Situation Room straks wil nog niet zeggen dat dat bestand van die 60 dagen er is. Want dan is het nog wachten op de reactie van Iran.
0: Dankjewel Jens voor al deze details. In Oeganda zijn twee nieuwe besmettingen met ebola vastgesteld in de hoofdstad Kampala. Dat brengt het totale aantal daarop 9. In buurland Congo zijn er vermoedelijk bijna 250 mensen overleden op zo'n 1000 mogelijke besmette patiënten. De hulp komt daar stilaan op gang. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde stuurt onderzoekers ter plaatse en ook Artsen zonder Grenzen bereidt zich voor. Toch kan ook de Belgische overheid meer doen, zegt ontwikkelingshelper Marty Waals, die al jarenlang in het gebied werkt.
7: Ja, België zou veel meer kunnen doen natuurlijk, hè, als het echt een partnerland is. En als men ook deel wil uitmaken van die rush op de grondstoffen, dan zou het toch niet meer dan normaal zijn dat ze ook voor wat betreft dergelijke projecten efficiënt kunnen tussenkomen met logistiek transport, met medisch personeel enzovoort, om juist nu die bevolking te hulp te komen. Dat zou een duidelijk signaal zijn van de kant

0: Dat is G en de Italian Ciccone. Roze truidrager Vingegaard werd niet bedreigd en is bijna zeker van de eindoverwinning. Het weer vanavond en vannacht is er kans op regen en onweersbuien bij zachte minima tussen 12 en 18 graden. Ook morgen kan het nog onweren met hagel en veel wind. Het is wisselend bewolkt dan, maar warm tot 30 graden in de Kempen. Zondag droger en koeler nog tot 24 graden. In Vlaanderen blijven twee partijen belangrijk. N-VA als grootste gevolgd door Vlaams Belang. Dat blijkt uit de stemming. Een onderzoek is dat van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard bij 5000 Belgen. De liberalen zakken verder weg. Het linkse PVDA groeit. Alle cijfers en resultaten zijn na te lezen op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Wat? Met Lies Steppen. Welkom in Zo Wat, dag je Peter, zo is het?
2: Dag Lies Steppen, het is goed, ja. Vrijdagavond, hè.
1: Ja, ik geniet nog een beetje na. Ik zit nog een beetje in de Middelheim-sfeer, moet ik zeggen. Jazz Middelheim, het was fijn.
2: Ik ben nog altijd niet bekomen van het feit dat iemand zich bij mij een man met een baard en een whisky en een pijp voorstelde. Maar ik kan er wel tegen u.
1: Nou, je mag straks nog een beetje huilen op mijn schouders.
2: Oké. Okay.
1: Onlangs viel hier ineens het woord albumhoes. Ja, dat is natuurlijk bij vinylfreaks is dat natuurlijk een woord dat wel vaker kan vallen. Maar dan ontstond ineens het idee om iets te doen rond albums met bijzondere hoesen. Want er zijn er zoveel die de moeite waard zijn. Het zijn gewoon kunstwerkjes op zich, zeker in de jazz. Maar dan bereikt ons ineens op de dag dat Miles 100 werd deze week ineens het nieuws dat Sonny Rollins, de saxofoon colossus, overleden was. Hij werd 95 jaar, het is onmogelijk om daar niets mee te doen. Dus hebben we de boel nog een beetje vertimmerd. En we gaan Sonny sowieso het eerbetoon dat hij verdient geven tussen al die mooie hoesen door. Het toeval wilde dat we ons programma sowieso al wilden beginnen. We beginnen met muziek uit zijn Way Out West met Rollins als een cowboy op de hoes. Het is waar, hè? Als iemand het verdient om de boel te vertimmeren en omver te gooien, en we gaan dat volgende week nog eens doen trouwens, dan is dat Sonny Rollins, zeg.
2: Absoluut, absoluut. Het is, ja. Er werd soms gezegd dat hij nog de laatste gigant was van zijn generatie en daar valt iets voor te zeggen. Er is ooit zo'n mooie foto genomen, A Great Day in Harlem, met een hele reeks legendaarse muzikanten. Hij was jarenlang de enige die nog leefde en hij is dus ook helaas niet meer onder ons. Maar Rollins was absoluut de top van de jazz. Gewoon niet alleen voor saxofonisten, maar voor de jazz als geheel.
1: Ja, het is een mooie leeftijd. Je weet dat het gaat gebeuren, maar toch kwam het hard binnen, hè?
2: Het komt dan toch hard binnen, zeker als je kijkt naar die nalatenschap. En het was natuurlijk vooral een meester van de tenorsaxofoon die al opgekomen was in de bebopperiode. Hij heeft op heel jonge leeftijd al gepiekt, maar hij is ook altijd zichzelf gebleven. Hij heeft echt zijn ding gedaan, wel net als een Coltrane bijvoorbeeld. Dat was ook zo'n zoeker. En we hebben vorige week trouwens nog muziek van hem gedraaid, omdat we toen Miles Davis vierden uit 1954. Ja, die jongen was toen 24 en hij draaide toch al mee met de absolute top.
1: Ja. Zijn manier van improviseren was uniek, maar het was ook iemand die heel erg zo spiritueel bezig was, hè. Ik zag nog een berichtje van Charles Lloyd passeren. Ja, die zag er ook wel echt een soort van broeder in.
2: Het was echt een zoeker en dat vind ik wel heel mooi, want ja, hij heeft natuurlijk een status en hij wordt aanbeden door saxofonisten en daar hoort dan een beetje een beeld bij van iemand die weet wat hij doet, die weet waar hij voor staat. En dat is dan wel heel mooi en ook heel menselijk om te weten van dat eigenlijk een twijfelaar was. Iemand die zichzelf constant in twijfel stelde en altijd maar weer wilde verbeteren, zelfs toen hij al 60 of 70 was.
1: Ja, die sound was er, maar die sound was net een constante zoektocht eigenlijk.
2: Inderdaad.
1: Wat bij elke kunstenaar zou zijn, hè?
2: Natuurlijk. En die sound was natuurlijk, ja, weergaloos.
1: Ja. Er is geen enkel voorbeeld zo mooi als zijn lijflied. Dit is het onverwoestbare, rot aanstekelijke St. Thomas uit Saxofoon Colossus.

0: kon het er een beetje aan horen aan mijn old cowhand uit Way Out West. Sonny Rollins met Ray Brown en Sally Mann. Een song uit 1936, geschreven door Johnny Mercer. En ja, een cowboysong, hè. Je kon het eraan horen. Zingende cowboys, dat was een dingetje toen, Guy.
1: Ja, meer nog zelfs. Zwarte cowboys was blijkbaar een dingetje. Maar Sonny Rollins beweerde ooit dat die uit de geschiedenis geschreven zijn. Dus dat is interessant voor wie eens naar iets origineels op zoek wil gaan, denk ik.
0: Ja, want dat deed hij wel, hè, Sonny Rollins. Hij wilde clichés uit de weg gaan. Hij was altijd aan het zoeken, zichzelf proberen te verbeteren. Muziek was een spirituele oefening, een weg naar persoonlijke groei voor hem.
1: Ja, en zoals we zeiden, dat had hij eigenlijk gemeen met John Coltrane. En het is eigenlijk ook niet verwonderlijk dat er enorm veel wederzijds respect was tussen die twee. Ze kenden elkaar heel goed. Ze gaven elkaar tips voor boeken en muziek. En dat is eigenlijk wel heel mooi om te ontdekken.
0: Ja, prachtig. Er is heel veel rond hem te doen nu natuurlijk. Ik kwam een quote tegen die ik wel mooi vond. Sonny Rollins zei: I try to envision the eternity of the universe. I guess that's bigger than thinking of coming back as a musician again. Maybe next time around just playing a little better. I think it's that this life made me think more about what it means to be a human being, a good person. Een goed en een bewust mens proberen te zijn, daar ging het over bij hem. En muziek deed hem nadenken over de betekenis van menselijkheid, nog veel meer dan over roem of perfectie als muzikant. Mm-hmm. Daar word je een beetje nederig van, hè? Ik toch?
1: Het is een heel boeiende figuur en ik heb het hier ooit eens gehad over de Notebooks of Sonny Rollins, de gepubliceerde dagboeken, en daaruit bleek ook dat het iemand was die bezig was met de dingen die hij niet zou verwachten. Ja. Met spirituele dingen en soms ook met heel praktische dingen van hoe kan ik in godsnaam die sound produceren na die sound. En er komen altijd maar nieuwe facetten naar boven als je op zoek gaat, ja.
0: Ja, soms mocht er ook wel humor zijn. Er viel ook wel wat te lachen met de man, zoals de hoes voor Way Out West van Sonny Rollins. Mm-hmm. Je moet maar eens even kijken online als je een telefoon of iets toestel in de buurt hebt. Way Out West, Sonny Rollins, is een ongewoon beeld van een zwarte man in een cowboy outfit. Daar is hij, de zwarte cowboy. Tussen de cactussen.
1: Ja, dat was blijkbaar een foto van William Claxton, een van de grote jazzfotografen van die tijd.
0: Want het was wel Rollins zelf die het idee ervoor gehad had. Ja. Van kijk, kom, ik zal mij als een cowboy verkleden.
1: Ja, en eigenlijk ook een heel belangrijke plaat, want het was de eerste keer dat hij een plaat opnam in het westen van de Verenigde Staten. Daarvoor zat hij eigenlijk vooral in New York. En ook zijn eerste trioplaat met die samenstelling van sax, bas, drums. En dat zou daarna eigenlijk iets heel klassieks worden.
0: Ja, het is een van de hele groten, hè? Daarom dat de hele jazzcommunity ook zeer bedroefd was, maar ook wel opgetogen voor al wat hij nagelaten heeft. Wat maakt hem zo'n kanjer eigenlijk, Guy?
1: Ik denk dat het gaat over twee dingen en eentje daarvan kan iedereen horen. Eén is de sound, denk ik. Die man had een sound uit de duizenden. Die sound is vol en warm en soulvol en ja, er zit zoveel informatie in. Maar ik denk dat dat ook veel te maken heeft met zijn manier van improviseren. Ik denk dat hij ook zijn tijd ver vooruit was. Hij speelde eigenlijk al enorm vrij toen dat helemaal nog niet zo gangbaar was. Hij wist melodieën eindeloos te herbouwen. Ik ga niet zeggen uitmelken, maar te herbouwen. En ik heb eigenlijk zelfs van meerdere saxofonisten uit binnen- en buitenland gehoord dat ze eigenlijk wat improviseren betreft nog meer beïnvloed zijn door Sonny Rollins dan door bijvoorbeeld Coltrane, wiens naam de laatste jaren wel meer de hemel in geprezen is.
0: Ja, want John Coltrane is een iets meer ronkende naam, mag ik dat zeggen? Wordt Rollins er toch een beetje door overschaduwd?
1: Ik denk het wel een beetje. En ik weet niet of dat terecht of onterecht is. Coltrane is natuurlijk overleden toen hij jong was. Hij heeft een heel korte, maar heel productieve carrière gehad van maar 10 jaar. En dat maakt er... Ja, dat zorgt ervoor dat er een soort van... Ja, je krijgt een soort mythe. En dat heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat Coltrane nog meer ronkt dan Rollins. Maar
0: Rollins heeft de mythe moeten leven tot zijn 95ste.
1: Ja, dat heeft hij wel met stijl gedaan, ja.
0: Zullen we nog even teruggaan naar eind de jaren 50. Een creatieve uitbarsting was er toen. We gaan er nog eentje uitpikken. De Freedom Suite met bassist Oscar Pettiford en Max Roach. Een pianoloos trio. En dat was een beetje de vrijheid op dat moment. Op een van de eerste politiek getinte albums van de jazz. En daar zaten liner notes bij. En Rollins die spreekt daarin over racisme. Terwijl zoveel geworteld was in de zwarte cultuur. De Freedom Suite. Eerste beweging.

0: Driver Man van Max Roach met Abby Lincoln uit We Insist. En dit was Max Roach, een Freedom Now Suite uit 1961. Om een beetje in dezelfde sfeer te blijven als de muziek van Sonny Rollins daarvoor. Sonny Rollins is deze week overleden. En eigenlijk zouden we een marathonuitzending moeten maken van gewoon 22 dagen over de man.
1: Ik heb tijd. Laten we het gewoon doen.
0: Zullen we gewoon beginnen met volgende week opnieuw een beetje in zijn legacy te duiken?
1: Oké.
0: En ik moet zeggen dat ik heel veel mooie dingen ben tegengekomen. Misschien moeten we dat de luisteraars ook wel aanraden. Mm-hmm. Van toch eens een beetje rond te surfen naar wat die man allemaal klaargespeeld heeft. Want het is echt de moeite waard.
1: Ja.
0: Volgende week meer Sonny Rollins in So What, is beloofd. En we gingen het over hoezen hebben vandaag, platenhoezen. En deze Freedom Now Suite uit 1961, misschien niet heel opvallend grafisch of zo qua ontwerp, als je dat bekijkt. Freedom Now Suite, google maar even met ons mee. Wat is er op te zien, Guy?
1: Drie mannen zitten aan de toog van zo'n Amerikaanse diner, zo'n plaats waar je lekker kan gaan... Kan gaan lunchen of dineren.
0: En, koffie drinken. Hè?
1: Of koffie drinken, liters koffie. En daar staat een blanke achter de toog die precies een beetje niet helemaal op zijn gemak is. En de drie mannen draaien zich om naar de camera met een soort van, vastberaden blik en houding.
0: Attitude.
1: En dat is natuurlijk een verwijzing naar de burgerrechtenbeweging.
0: Ja, zwarte activisten die organiseerden zo'n soort van geweldloze activiteiten. En die deden dat. Die gingen dan bijvoorbeeld aan een toog zitten en die bleven daar zitten, ook als ze niet bediend werden, wat gewoonlijk ook het geval was. Dus eigenlijk een heel schrijnend beeld.
1: Eigenlijk een heel schrijnend beeld. In die tijd was dat echt een statement. En daarom denk ik dat dit album zo mogelijk nog een stuk explicieter is dan de Freedom Suite van Sonny Rollins. Ja.
0: Ja, dat doet ook wel wat. Hè? Sterke hoes bij vinylplaten draagt dat gewoon wel bij aan het effect. Die hoesen van Coltrane's Love Supreme of Miles Davis' Bitches Brew, Dave Brubeck Time Out en zo. Dat zijn dingen, ja, die kan je zo voor de geest halen. Dat is ook op posters en postkaartjes beland, maar het is ook gewoon helemaal gelinkt aan de muziek, in mijn hoofd toch?
1: Ja, in het beste geval vormen beeld en muziek gewoon één geheel. Dat is bij klassiekers echt wel heel vaak het geval, eigenlijk. Ja.
0: Nou, het gaat ook goed samen, hè, muziek en beeldende kunst.
1: Ja, zeker jazz en beeldende kunst. Ik denk dat er dadelijk ook nog wel een paar voorbeelden passeren. Ik denk dat jazzmuzikanten ook vaak in aanraking kwamen met beeldende kunstenaars en met als gevolg van dat de hoezen echt wel prachtig waren soms.
0: Ja. Toen we daar zo'n beetje over aan het brainstormen waren, hè, over deze uitzending met hoezen, was er ook één waar we meteen alle twee over begonnen. Dat is Undercurrent van Jim Hall en Bill Evans. Kijk maar even met ons mee, Undercurrent. En die foto die mag als een soort van poster boven mijn bed. Ik vind dat echt een prachtbeeld gewoon.
1: Doen als er nog plaats is.
0: Ja, dat zal wel te vinden zijn waarschijnlijk. Mm-hmm. Ik ben nu ook al heel blij met wat er nu hangt, moet ik zeggen. Maar... wat er te zien is eigenlijk een vrouw in een soort wit gewaad, een witte jurk, die in het water drijft, haar gezicht boven het oppervlak, maar dat zie je eigenlijk allemaal niet, want de foto lijkt getrokken vanaf de bodem van een meer. Het is een foto van Tony Frisell. En ja, het past ook helemaal bij die muziek, zo dat floating, heel sfeervol, breekbaar, dromerig, verstild. Ja, klopt helemaal.

0: Alt-saxofonist Jackie McLean in 1964 samen met trompetist Charles Tulliver, pianist Herbie Hancock, bassist Cecil McBee en drummer Roy Haynes. En die hoes is echt een pareltje. Het springt er gewoon uit. De typo mag het helemaal doen hier. Misschien moet u toch gewoon, terwijl u luistert, ook even die hoesen checken thuis, want het is gewoon echt de moeite waard. It's Time van Jackie McLean. Deze ga jij hem omschrijven, Guy? Wat zien we hier?
1: Ja, ik denk dat het heel leuk is dat alle conventies eigenlijk op zijn kop gezet worden. Normaal kreeg je in die tijd of daarvoor heel vaak zo'n een hoesgrote foto of iets
0: dergelijks. Portretten, hè?
1: Ja, en nu heb je eigenlijk rechtsboven een heel klein fotootje.
0: Als een postzegel bijna, echt heel klein.
1: Ja, voilà. En dan linksboven staat dan de titel It's Time. En eigenlijk de rest van de hoes, 85%, wordt eigenlijk gevuld door uitroeptekens.
0: En het ziet er prachtig uit.
1: Het ziet er zo uit als een soort van minimalistisch kunstwerk dat gewoon één detail 200 keer uitvergroot of zo. En het is echt heel leuk, ja.
0: En dat is dus echt wel een naam om te onthouden. Reed Miles, dat is dus de man die talloze ontwerpen maakte voor Blue Note van 1955 tot 1967. Reed Miles, echt een held als je het mij vraagt. Art Blakey, Dexter Gordon, Eric Dolphy en heel veel Jackie McLean. Die klassieke hoezen, die zijn bijna allemaal het werk van die fotograaf en ontwerper. En hij was heel vaak, je herkent het wel op een duur, hè? Als je een beetje rondzoekt. Zo, het is altijd een beetje spelen met typos en met foto's en titels en zo. Mm-hmm. De dingen een beetje op zijn kop, hè?
1: Ja. Op zich misschien niet zo opvallend deze dagen, maar ja, bekijk er maar eens 10, 20 naar elkaar en je ziet er inderdaad wel de hand van de meester. En het is heel vaak minimalistisch, soms heel strak. En het is echt puur design om naar te kijken, zoals een mooie oude auto of een gebouw, ja.
0: Absoluut. Ja, de schoonheid en de troost, dat doet ons deugd. Een ander pareltje van die man, die Reed Miles, zijn hand is de hoes voor Larry Young, zijn Unity. Ook maar eens even gaan kijken, Larry Young Unity. En dat is eigenlijk hetzelfde wat hij doet, maar dan toch ook helemaal anders, hè? Bovenaan op een rijtje de namen, Larry Young, Woody Shaw, Joe Henderson, Elvin Jones. En dan in koeien van letters, Unity, UN plus EITY, waarvan dan de U gevuld is met oranje bolletjes. Mm-hmm. Ja, het is gewoon prachtig. Het hing ook ooit in het MoMA in New York.
1: Ja, dat is weer een prachtig staaltje van minimalisme. Hè. Het is stijlvol, tijdloos. Het zou nu nog geweldig zijn, denk ik.
0: Ja, echt gek. Je kan het zo aan de muur hangen. Maar het is ook gewoon heel erg de moeite waard om naar de muziek te luisteren. En muziek uit 1966 en dit is Joe Henderson's If. Tot aan het nieuws, maar we komen bij u terug met nog meer prachtig artwork. Tot 8 uur, tot zo.

0: La Bohème. Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van Zomeropera in het magisch decor van Aldenbiezen. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara.
1: Uur goede avond, VRT Nieuws met Iris van Impe. N-VA blijft het goed doen en is nog altijd de grootste partij in Vlaanderen, gevolgd door Vlaams Belang. Dat blijkt uit De Stemming, een peiling bij meer dan 5000 Belgen die gebeurd is in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. En ook PVDA is een van de grote winnaars. De partij wordt de grootste in Brussel en wint in Wallonië en Vlaanderen. En dat succes is volgens voorzitter Raoul Hedebouw te wijten aan het feit dat de traditionele linkse partijen, zoals de BS en Vooruit, niet genoeg luisteren naar het protest door de bevolking en middenveldsorganisaties.
2: Hoe dat Conor Rousseau omgaat met de vakbonden, dat is ook ongezien. Ja, Frank van den Broeke, die is gewoon de les aan het spelen aan het ABVV en het ACV. Dat is wel ongezien. En die plaats met de PVDA, volksvertegenwoordigers, die komen vanuit het middenveld in het parlement. Ik denk dat dat een van de elementen is ook, die ook een van de uitleggen zijn van dit jaar, heel specifiek.
1: Het volledige gesprek met Hedebouw kunt u vanavond zien op VRT Canvas in de afspraak op vrijdag. En de liberale partij Anders verliest verder en wordt de kleinste. Frederik de Gucht werd 7 maanden geleden voorzitter van de partij. Hij heeft het tij nog niet kunnen keren, maar schrikt ook niet van het resultaat.
3: Die resultaten die liggen in lijn met de vorige resultaten. Dus dat status quo verbaast me ook niet direct. Wij zien een vernieuwd enthousiasme bij ons leden en in de partij. Ik denk dat we meer en meer smoel beginnen krijgen, ook in de parlementen en in de oppositiewerk dat we verrichten. En vertrouwen terugvinden van de kiezer, dat gaat tijd vragen.
1: Op dit moment is er in Buggenhout een herdenkingsmonument. Moment liever voor de slachtoffers van het busongeval van afgelopen dinsdag. Daarbij vielen 4 doden bij een aanrijding tussen een trein en een minibus. Deze stille waken is het initiatief van een burger. Volgende maand houdt de gemeente Buggenhout nog een officieel herdenkingsmoment. Vlaams minister van Onderwijs, Joël Demeer, gaat meer informeel en rechtstreeks overleggen met de schooldirecteurs. Daarmee reageert ze op het ongenoegen in de scholen. Schooldirecteurs uit verschillende netten klagen aan dat de nieuwe maatregelen van de minister vaak te laat en ook praktisch soms niet uitvoerbaar zijn. Minister Demeer begrijpt hun frustratie, maar wijst er ook op dat er geen tijd te verliezen is.
4: Aan de andere kant zitten we natuurlijk ook wel met de urgentie dat het ons onderwijssysteem, ondanks heel veel inspanningen van leerkrachten, van directies, de afgelopen 20 jaar in vrije val zit. En vandaar dat ik als minister natuurlijk ook wel door wil doen. Maar ik heb geen enkel probleem ook om naast de koepels ook met schooldirecteurs informeel ook wat meer te overleggen.
1: De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij een beslissing gaat nemen over een nieuw bestand met Iran. Hij is naar een beveiligde bunker onder het Witte Huis getrokken, de Situation Room, vertelt Jens Fransen.
5: Dat is die ondergrondse bunker in het Witte Huis waar hij kan overleggen met zijn topveiligheidsmedewerkers. Want de Amerikaanse president Trump wil een finale beslissing nemen over een nieuw bestand met Iran van 60 dagen dan. Daarin zou staan dat onder meer de blokkade van de straat van Hormuz zou worden opgegeven. En dat kan een invloed hebben op de olie en dus de benzine- en dieselprijzen. Er zou ook in staan dat het hoogverrijkt uranium wordt opgegraven samen dan met het Internationaal Atoomagentschap. Mocht er witte rook komen uit die Situation Room, dat wil dat nog niet zeggen dat dat bestand er is. Want dan is het nog wachten op een reactie van Iran.
1: Vanavond en vannacht is er kans op regen en onweersbuien bij minimaal tot 18 graden. Ook morgen kan het nog onweren. Het wordt dan wisselend bewolkt, maar blijft warm tot 30 graden in de Kempen. Vanaf zondag droger en ook koeler nog tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. So what? Met Lies Steppen. Welkom in deel 2 van deze So What. En deze aflevering werd
6: helemaal geïnspireerd door helaas het overlijden van Sonny Rollins, maar ook bijzondere albumhoezen in de jazz, en zo zijn er veel. Zijn de oude hoezen de mooiste, Guy?
7: Niet altijd.
6: Vaak wel.
7: Maar vaak wel. En ik denk dat het soms gaat om nostalgie naar een tijd die ik zelf niet beleefd heb. Maar ja...
6: Dat is een woord voor, hè?
7: Ja.
6: Was het Anemoya? Was het dat?
7: Ja, ik denk het.
6: Ja, sorry.
7: Maar de hoezen van de jaren... Ja, vooral vanaf de eind jaren 40 tot eind jaren 60 of zo.
6: Maar de hele esthetiek van die periode is fantastisch. Daar kunnen de jaren 80 toch niet tegenop.
7: Nee. Helemaal niet.
6: Nou, is dat voor jou een toegevoegde waarde? Jij bent een beetje een extreme hoarder als het over vinyl gaat, hè?
7: Ik weet niet waar je het vandaan haalt. Het valt nog mee. Ik ben geen echte verzamelaar. Ik heb wel redelijk wat spullen in huis, maar het is niet dat ik 20 versies heb van bepaalde platen of dat ik alle verschillende hoezen van een album wil hebben. Ik heb wel wat dingen, maar om terug te komen op de kernvraag, denk ik van ja, het voegt iets toe, hè.
6: Is dat zo, ja? Is het een beetje zoals lekker eten toch ook liever niet uit een plastic bordje, en ik drink wijn ook wel graag uit een mooi glas eigenlijk?
7: Soms wel, ja. Toch wel. Het doet me soms een beetje pijn om te merken dat er geweldige platen zijn met heel lelijke hoezen. Dus dat zegt al genoeg. En als ze alle twee samenkomen, is dat echt super. Als je dat niet alleen kan opleggen, maar op wijze van spreken ook kan ophangen aan de muur, dan is het toch geweldig, ja.
6: En is er een favoriete periode als je voor die kamers vol vinyl en platen staat bij jou thuis? Kun je dan zeggen van, ja, toen, dat is de shit, toen gebeurde het?
7: Ja, ik hou wel heel erg van die hoezen van Reid Miles. Als het puur over design gaat, ik heb ze lang niet allemaal. Ik loop daar ook niet mee te pronken of zo, maar ik vind het wel mooi. En ik merk dat ik sowieso wel iets heb met reeksen of zo. Ik vind ook wel... iets heel anders, de hoezen van Kraftwerk bijvoorbeeld. Als je die langs elkaar legt, de hoezen van een beste platen, dat minimalisme, dat is wel heel leuk. En
6: stel je ze ook zo tentoon? Hang je ze echt uit, de hoezen? Je hebt zo van die speciale rekjes waar je dat af en toe kan veranderen en zo.
7: Nee, daar heb ik geen plaats voor. Maar ze staan gewoon allemaal netjes op een rij, wel goed geordend. Maar ik vind het sowieso wel mooi als er aandacht wordt besteed, of als je ziet dat een bepaald label echt een huisstijl heeft of een huisartiest gebruikt of dergelijke. Dat vind ik wel mooi, ja.
6: Nou, we gaan even terug in de tijd hier naar het werk van ontwerper David Stone Martin. Een kennis van Norman Granz, dat was de grote man van Verve en Jazz at the Philharmonic. En hij maakte illustraties voor meer dan 400 jazzalbums van bijvoorbeeld Oscar Peterson, Bud Powell en ook Bird and This van Charlie Parker en Dizzy Gillespie uit 1953. Als u aan het googlen was, google hier eens naar Bird and This. Dat is ook supermooi, hè, Guy? Een beetje abstract, wel met kleuren, een sax, een trompet... beige, blauw, zwart en rood. Een beetje figuratiever dan wat we bij Reid Miles zagen straks.
7: Je ziet meteen, denk ik, dat er ook iets ouder is. Dat past nog bij die vroeg naoorlogse periode. Daar zit wat meer ruwheid in. Daar zit wat meer de schilderkunst in dan het strakke design. Maar het is wel heel klassiek natuurlijk. En het past eigenlijk ook bij die muziek. Bebop kan dat wel verdragen zo. Meteen denk ik dat er ook iets ouder is. Dat past nog bij die vroeg naoorlogse periode. Daar zit wat meer ruwheid in. Daar zit wat meer de schilderkunst in dan het strakke design. Maar het is wel heel klassiek.

Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. Clara Life.

0: De Duitse pianiste Jutta Hipp op haar Blue Note album met Suit Sims in 1956. Nog een laatste ontwerp van Reed Miles. Als u die hoesjes wil bekijken, gewoon even googlen naar Jutta Hipp with Suit Sims. Jutta Hipp with Suit Sims. En wat krijg je dan te zien? Ook Reed Miles, ook heel abstract. Een groene achtergrond, bovenaan de namen. En de hoes die is helemaal gevuld met een soort van gele en blauwe streepjes, Giek? Mm-hmm.
1: Ja, het lijkt wel een soort abstracte bloemenweide waar dat...
0: Dat vind ik prachtig, daar had ik echt nog niet aan gedacht.
1: Allee, zo zie ik het dan. Misschien gaat het over iets anders, is het figuratief of zo, maar het voelt voor mij als dat de groene streepjes stengels zijn en de blauwe streepjes hier en daar wat bloemblaadjes of dergelijke.
0: Het is prachtig, hè?
1: Super minimalistisch, maar het is weer perfect. Hè? Het is...
0: En helemaal anders, veel kleurrijker en toch ook zo typisch die Reed Miles gewoon.
1: Ja. Dat is heel mooi.
0: Ja. Is dat iets waar deze dagen ook nog veel aandacht aan besteed wordt? Aan zo'n esthetiek die dan echt bij een label past of vaste ontwerpers en zo?
1: Zeker, waarschijnlijk nog meer dan vroeger, omdat er natuurlijk zoveel geschiedenis aan vooraf gegaan is. Maar om een grote naam te gebruiken, een ECM-hoes is ook meestal herkenbaar van op 30 meter.
0: Ja, er bestaat wel zoiets als een verstild ECM-beeld of
1: zo. Maar ook International Anthem, om maar een van de hippe hedendaagse labels aan te geven.
0: Prachthoezen, hè?
1: Die zijn heel erg bezig met vormgeving. Impulse bouwt ook nog altijd verder op wat ze in de jaren 60 hebben gedaan.
0: Dat is dan zwart en oranje, hè?
1: Ja.
0: En dichter bij huis Aspen-edities.
1: Ja,
0: alleen al de naam van het label Edities, zij maken er echt een bijzondere uitgave van.
1: Zij kiezen heel zorgvuldig voor artwork dat bij die muziek past. En dat zijn echt edities, dat zijn pakketjes. En we hadden het net over het samengaan van kunst en muziek. Daar werkt het heel goed, ja.
0: Ja, dan gaan we luisteren naar Billy. Dat is niet alleen de naam van mijn favoriete metekindje, maar natuurlijk ook Billie Holiday in de jazz. En haar Songs for Distant Gay Lovers. Kijk maar eens naar die hoes, of naar de foto op de voorkant van die hoes, Songs for Distant Gay Lovers. Het is een van de latere albums bij Verve van Billie Holiday. En het is een foto van designer, fotograaf en auteur Bert Goldblatt. Mm-hmm. En wat zie je? Ja, Billie een beetje in een profiel van onderen, een soort van raar perspectief. Er is iets raar met die foto. Een soort van gelige filter daaroverheen. Maar het is ook heel stijlvol en het klopt wel helemaal met de muziek.
1: Ja, de foto is precies getrokken door iemand die in de studio of op het podium naast haar zat op de grond. Zo van onderuit. Maar het is wel mooi, ja. Die gele filter geeft er een soort van schemerlampwarmte of zoiets. Ik vind dat het heel erg goed past bij de titel en bij de muziek, ja.
0: Ja, en ja, ze was op dat moment... Ze wordt een beetje geportretteerd als een vermoeide, nadenkende vrouw of zo? Of overdrijf ik nu?
1: Misschien wel.
0: Zacht licht en veel schaduw. En ja, dat is misschien ook wel wat er helemaal aan de hand was. Hè. Haar stem was een beetje gebroken al op dat moment. Donkerder toch in elk geval. Maar emotioneel was het ongelooflijk krachtig. Zullen we luisteren?
1: Ja.
0: A Foggy Day van Gershwin.
2: I was a stranger in the city. Out of town. Were the people I knew.

0: Het Ornette Coleman Quartet met Ornette, Don Cherry, Charlie Hayden en Ed Blackwell in 1960. Ze zaten toen midden in hun revolutionaire periode. Ze stuurden de jazz naar vrijere oorden, we konden het horen. Meestal met eigen werk, maar ook met één standaard. En dit was Embraceable You van Gershwin. En ook op de hoes maakten ze een statement. This is our music. Zo heet dat Ornette Coleman album voor de mensen die intussen aan het meesurfen zijn. This is our music. Ornette Coleman. Een foto van de papa van de muzikant.
1: Ja, een foto van de grote pianist, wat zeg ik, de grote fotograaf Lee Friedlander. Toch wel een van de belangrijke, denk ik, een van de belangrijke Amerikaanse fotografen van de tweede helft van de 20e eeuw. Maar het is eigenlijk bijna een punkfoto. Ja. De vier muzikanten staan op een rij met Ornette, die dan net iets meer naar voren staat als dan de zanger in een punkband. Don Cherry draagt een zonnebril. Charlie Hayden staat erbij als enige witte van het gezelschap met een heel ernstige uitdrukking.
0: Altijd, hè, Charlie Hayden.
1: Ja, ja.
0: En je zegt punk, maar het is ook wel strak in het pak, hè?
1: Ook wel strak
0: en,
1: in het pak.
0: En met stropdas. Maar inderdaad, ja. Een beetje punk-attitude.
1: Ja, daarna is dat echt zoiets iets diep in de formule geworden voor veel punkbands. Zo met z'n vier op een rij gaan staan voor een bakstenen muur of zo. Maar ja, het is echt wel een heel coole hoes. En natuurlijk met die This Is Our Music maakten ze ook wel een statement. Onze muziek, niet die van de leider alleen of zomaar This Is Music. Maar we staan hier als band, als kwartet met een boodschap, ja.
0: Ja, heel genereus van de leader van die band, hè. We schuiven 20 jaar op, we behouden 3 van de muzikanten. Dat wil zeggen Don Charlie, Charlie Hayden en Ed Blackwell. En zij vormden samen met saxofonist Dewey Redman het kwartet Old and New Dreams. En de plaat heet Playing. Misschien niet meteen al even kijken. Playing. En je ziet een voetbalgoal.
1: Ja, ik vind het een heel leuke en ook wel grappige hoes. Het is een foto van Luigi Ghiri, een Italiaanse fotograaf. En het is getrokken van op het voetbalveld en naar... Je kijkt naar het uiteinde van het andere uiteinde van het veld. En het enige dat je ziet is eigenlijk de witte rechthoek, de goal. Met daarachter een bos.
0: Bosjes, ja. Ja, ook ja. En dan staat er... Er is een zwarte kader en de titel is dan Playing met stift geschreven. Een beetje sierlijk en speels ook.
1: Ja, zowel de titel als het kader zijn eigenlijk precies over de foto getekend. Heel spontaan. En ik denk ook dat ze daarmee eigenlijk willen aangeven van ja, deze muziek spelen is geen serieuze business. Of we moeten onszelf niet te serieus nemen. Idealitair zijn we met z'n allen gewoon aan het spelen.
0: Een beetje shotten samen.
1: Zoiets.
0: Hier komt Mopti.

0: Blue Chopsticks van Herbie Nichols uit zijn Blue Note album uit 1955. The Prophetic Herbie Nichols Volume 1. Je moet maar eens gaan kijken. The Prophetic Herbie Nichols. Een hoesontwerp van Martin Craig en die maakte ook volume 2. Guy. En is de titel, klopt die een beetje met het artwork?
1: Helemaal, denk ik, ja. Het was echt de tijd dat, dat beeldende kunst en jazz elkaar moeiteloos vonden. En het gaat hier ook weer over ruwe vormen. Het heeft ook iets ongetemd, iets rudimentair.
0: Ja, het is als je muziek moet tekenen, zoiets dan, hè?
1: Ja, zoiets. En het is hier zwart en blauw en volume 2 is dan zwart en rood. Dus dat is ook wel heel mooi natuurlijk.
0: Ja. Herbie Nichols blijft een beetje een musician's musician die op zijn 44ste stierf zonder echt groot succes gekend te hebben. Maar wij zijn er vandaag wel zot van en geen klein beetje energie.
1: Helemaal.
0: Ja. Miles Davis zou deze week, afgelopen dinsdag, 100 geworden zijn. We gaan een reeks maken over hem in de zomer. Een podcast. Elke zaterdag om 5 uur zijn we ook paraat op de radio. Noteer nu al met stip. We hebben een hele mooie reeks gasten uitgenodigd. En Miles, hoe dieper dat je erin duikt, ik vind het eigenlijk heerlijk. Het was een esteet. Al wat hij deed was mooi. De foto's, de pakken, de muziek natuurlijk, de auto's, de vrouwen. Hij had zoveel mooie platen, hoe ze ook. In A Silent Way, Bitches Brew, Hoe Mooi Is Dat, Kind of Blue, enzovoort, enzovoort. Maar we moeten hem ook niet te veel ophemelen, gaan we deze zomer ook niet doen. We moeten er ook geen heilige van maken. Er zijn ook wel wat dingen waar hij even uit de bocht gaat.
1: Ik heb gewoon een paar woorden voor jou en dat is... You're Under Arrest, zijn album uit 1985, waarop hij afgebeeld staat met een hoes en een machinegeweer.
0: Ja, hij wilde de titel uitbeelden of zo.
1: Midden jaren 80 liep echt alles fout.
0: Ja, maar toen had hij een zware periode. We zullen er nog wat dieper op ingaan later. Heel veel keuze dus, maar wat zou je denken, Guy, van Relaxin' with the Miles Davis Quintet? Dat is een van die 4 platen die een reeksje, een marathon vormen. Relaxin' with the Miles Davis Quintet. Zeg je even wat er te zien valt?
1: Ja, geometrische figuren, geel en zwart. Een soort van liggende figuur, samengesteld uit lange driehoeken.
0: Een beetje origami, maar dan zonder 3D.
1: Zoiets, ja. Het was blijkbaar een design van ene Osmond Edwards, die in die tijd heel wat hoezen heeft ontworpen. Vooral voor het Prestige label. Voor onder meer ook Coltrane, Moes Allison, Mel Waldron en nog heel veel anderen.
0: En hier dus die stijlvolle Miles met zijn First Great Quintet, een opname uit 1956.

0: En dit was een beetje recenter, maar fantastisch artwork als je het mij vraagt. Fly or Die van trompetiste Jamie Branch, intussen bijna 10 jaar geleden. Fly or Die, dat is een plaat die ook in verschillende volumes bestaat met allemaal prachtig artwork. Dit was muziek uit de eerste. Het artwork werd gemaakt door Jamie Branch zelf en John Herndon van Tortoise. En wil jij het beschrijven, Giet? Het is een soort, het zijn duiven met duivelshoorntjes.
1: Ja, het is een soort van skyline die je ziet, maar er staan ook op de achtergrond een paar flatgebouwen, maar de meeste zijn eigenlijk zo precies van die, ja, van die monolithen die uit de grond geschoten zijn, waar dat dan een paar duivelse duiven op zitten. Heel kleurrijk, ook weer heel ruw. En ja, dat past natuurlijk bij die muziek die ook wel een vrij hoge, ook wel een vrij hoge punkfactor had soms.
0: Ik denk dat Jamie zelf een tamelijk grote punkfactor had.
1: Oh ja.
0: We missen haar nog altijd. En het springt eruit, dat artwork. En dat is natuurlijk ook het minste wat je over onze Jamie kon zeggen. Misschien toch nog eens een bloemetje naar een fotograaf uit deze contreien van dichter bij ons. Laurent Orsot is een Brusselaar met Franse roots. En dat is een bekend gezicht voor wie concerten meepikt van de avontuurlijke concerten in Brussel. Dus dat is een vriend van jou, Guy.
1: Ik kom hem soms al tegen, ja. Het is iemand die heel... Het is een amateurfotograaf. Hij doet in het dagelijks leven iets anders. Ik weet niet precies wat. Maar hij schuimt concerten af. Hij doet er meerdere per week. Vooral de experimentele dingen en de jazz en de improvisatie. En hij heeft een heel typische stijl. Hij maakt heel graag close-ups. En hij werkt meestal in zwart-wit. En hij gebruikt vrij veel contrast. Dus zijn foto's zijn... Ja, vaak zwarte vlakken met hier en daar wat wit in, waar je dan net genoeg hebt om de muzikant te herkennen. Nice. Maar het is heel, heel sfeervol en het is echt een heel persoonlijke stijl, ja.
0: Ja. En hij heeft de hoesfoto gemaakt van het eerste soloalbum van de Portugese saxofonist Rodrigo Amado. Dus zo gaat dat dan ook weer. Dat is een soort van kleine scene waarin ze elkaar kennen. En zo geraakt die foto daar dan op die plaat. Refraction Solo uit 2022. Dat is de titel van het album. Een covid-plaat uit de periode dat Amado alleen moest spelen. En besloten had om diep in zijn roots te duiken. En het album is volledig geïmproviseerd live. En bevat directe en indirecte verwijzingen naar het werk van onder andere Sonny Rollins, Ornette Coleman, Joe McPhee en nog anderen. En dan moeten we een bruggetje maken, Guy. We gaan luisteren naar Rodrigo natuurlijk. Maar we gaan zo meteen naar de rechtstreekse uitzending van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Katelijne Boon is uw gastvrouw op de voorlaatste finale avond. Ginder, Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Het begint spannend te worden. Geniet ervan. We gaan na de muziek meteen zonder nieuws naar Katelijne. En zij vertelt er u alles over. Maar hier komt eerst nog A Singular Blow van Rodrigo Amado. Dank u, Guy Peters.
1: Graag gedaan.

0: We listen and we don't judge. Behalve als je hier aan deze tafel zit, want ik sta voor de jurytafel. Zometeen nemen hier weer 13 topcellisten van over de hele wereld plaats om twee nieuwe finalisten te beoordelen. Dus ik maak me uit de voeten, want koningin Elisabeth wacht.
1: Van harte welkom op de voorlaatste finale avond van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello, editie 2026. We hebben wel 8 fantastische finalisten kunnen bewonderen. En vanavond is het de beurt aan de Canadees Leland Coe, die eergisteren zijn 28e verjaardag vierde en ons vanavond trakteert op een concerto dat we tot nog toe nog niet in de wedstrijd gehoord hebben, dat van Samuel Barber. En de 23-jarige Poolse celliste Krzysztof Michalski, die heeft gekozen voor het eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich. En ik heb hier aan mijn tafel, zoals elke avond, twee boeiende en fijne gasten. Vivian Spanhoge, een van onze meest vooraanstaande cellisten en een onvermoeibaar verdediger van de hedendaagse Belgische muziek. En Lore Binon, die haar carrière begon als violiste, maar ondertussen als sopraan de hele wereld rondreist. Van harte welkom, dames Vivian en Lore. Ja, Vivian, ik zei net dat Lore met viool begonnen is, maar dat was eigenlijk voor jou ook zo, hè?
2: Nee, ik ben niet met viool begonnen, maar ik heb wel, omdat ik nog te klein was, als ik 1 of 4 was, mijn oudere zusters speelden viool, nam ik de violen van mijn zusters en speelde daarop de cellohouding. Zo is het.
1: Ja. Dus het was van bij het begin duidelijk dat je cello wou doen.
2: Absoluut,
1: ja. Ja, fantastisch. Lore, jij keek blijkbaar als kind ook al naar die Koningin Elisabeth-wedstrijd.
3: Ja, dat waren echt momenten die ik me herinner, want we mochten later opblijven, dus dat was heel fijn. Ik herinner me wel die betovering. Ook die vioolwedstrijd, al die vrouwen in die prachtige jurken. En ja, ik was er echt door betoverd. Ik vond het altijd enorm fascinerend.
1: En ben je dan op een jonge leeftijd ook in de zaal komen luisteren?
3: Ik ben een paar keer in de zaal komen luisteren. Er was een recensent van De Standaard die een goede vriend van mijn ouders was. Mirek Czerny. Via hem ben ik een paar keer meegegaan. Dus dat was natuurlijk heel fijn. Naar de grote stad Brussel.
1: En ben je bovendien ook in Brussel gestudeerd?
3: Ja.
1: Ik vermoed dat er misschien aan het conservatorium toen gingen toen de eerste rondes daar ook nog door.
3: De schiftingsrondes hebben wij eigenlijk allemaal kunnen meemaken. Dat was fantastisch. In der tijd in het conservatorium kon je gewoon tussen het studeren door eventjes zo'n voorronde meepikken. Fantastische tijd.
1: Ja, geweldig. Zeg Vivian, jij kent het veld door en door. Is het nu vandaag de dag moeilijker of makkelijker om als jonge cellist carrière te maken?
2: Ik denk dat het moeilijker is, omdat er gewoon heel wat meer concurrentie is. Er zijn heel erg veel hele goede cellisten, sowieso. Langs de andere kant is toch ook, moeten we zeggen, dat het cultureel interesseveld verminderd is. Mm-hmm. Er is zodanig veel aanbod en klassieke muziek dreigt een beetje
1: in het verdomhoekje terecht te komen.
2: Dus in die zin is het wel moeilijker, denk ik.
1: Ja. Merk jij dat als gevestigd artiest ook, dat het moeilijker is? Ik zeg maar iets om bijvoorbeeld opnames te maken of concerten te krijgen.
2: Nee, want ik heb al mijn...
1: Ja, je hebt de carrière eigenlijk goed kunnen maken.
2: Ik ben stilaan aan het uitbollen eigenlijk al. Hè. Maar... Nee, het is gewoon moeilijk omdat je er zeer dikwijls tegenkomt. Er is geen geld. De subsidies worden verminderd. Ook in het conservatorium er is minder geld voor de financiering enzovoort. Dus die problematiek weegt eigenlijk wel door. Ja.
1: Heeft dat geen gevaar dan op lange termijn dat je in een soort van culturele woestenij terechtkomt?
2: Ik denk niet als we vechters blijven hebben. en evenementen zoals dit... Ja. Concours. Hè. Ja. Er was nog een punt dat het eigenlijk allesmaal moeilijker maakte, dus het heel moeilijke transport. In mijn tijd kon je gewoon om 6 uur vertrekken en om 8 uur spelen.
1: Maar
2: het reizen wordt zo moeilijk. En vooral voor cellisten, het instrument is zwaar, het neemt veel plaats en we moeten een extra ticket betalen.
1: Ja, nee, klopt.
2: Dus dat is ook een probleem. Dus de logistiek van het ter plaatse komen op tijd...
1: Dat zal met zangers ook wel zo zijn.
3: Daar heb ik het iets makkelijker mee.
1: Je kan natuurlijk een gedreven muzikant zijn zonder daarvoor een professionele carrière na te streven. En daarom zetten wij de hele week al de meer dan 100 jonge muzikanten in de kijker die vorig weekend Bozar innamen met het project Viva Elisabeth. We zitten aan aflevering 3 en daar begint het een beetje om te spannen, want het concert in de grote zaal Henri Leboeuf, hier vlakbij dus, komt dichterbij.
4: Er zijn vandaag nog 4 repetities voor het concert deze avond. Juliette Konings.
5: Veel plezier.
4: Ik denk dat we die wel kunnen gebruiken, want dat is ook de eerste keer dat we allemaal samen gaan spelen.
6: Ik denk dat we in totaal met een 105 kinderen hier aanwezig zijn vandaag, verdeeld in verschillende groepen tegelijkertijd aan het repeteren. Dus daarvoor zijn er heel wat coaches, vrijwilligers en medewerkers nodig om de kinderen de hele tijd te begeleiden, tijdens de repetities ook te dirigeren.
7: 120?

0: we hebben net onze eerste repetitie gehad en ik vond het heel tof om echt allemaal samen te spelen.
1: Je zet het door elkaar, je ziet andere gezichten en dat heeft ook een andere klank.
2: Doordat we met zoveel zijn, dat komt veel meer binnen, al die klanken.
0: Ik krijg een beetje kippenvel, het is echt heel mooi.
3: De repetitie nu met alle cello's vond ik eigenlijk het leukste, omdat dan moet je niet echt naar veel verschillende dingen luisteren. En we zijn ook met heel veel cello's en dat is echt wel fascinerend om te zien.
4: Ik heb 2 repetities gedaan. Ze waren best moeilijk, want als je een beetje te laat bent, dan, vooral in mijn geval, dan ben ik compleet de draad kwijt. Een groot voordeel is wel als ik een vaste noot speel, dan hoort niemand het. Ik ben in een orkest, dus.
0: De repetities zijn nu allemaal achter de rug en het is nu echt gewoon afwachten tot we op het podium mogen gaan.
5: Ja, fantastisch. Maar ja, zo tientallen musicerende jongeren allemaal in de hand houden. Het is geen evidente opgave, maar morgen gaan we horen hoe het concert verliep. En terwijl we wachten op Leland Cole, zo meteen, ga ik nog even uw rangschikking herhalen van de eerste 8 finalisten. Dus op 3 stond gisteravond Lionel Martin. En de 2e plaats gaf u voorlopig aan Ettore Pagano. En de winnaar van de eerste 4 finale avonden was volgens uw rangschikking Alvaro Lozano Camés. Vivian, wat vind je van die rangschikking? Kan je er min of meer mee akkoord gaan?
6: Ja, ja en nee. Ik zou het toch wel anders willen. Ik vind dat we Maria Zaitseva zeker niet mogen vergeten. Joke Tamura ook niet. Ettore Pagano staat nu op 1. Dat kan.
5: Nee,

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Clara live.
4: En Lore, want jij hebt een beetje, maar jij zat gisteren nog te zingen met de Anokte Temporis. Dus.
5: Ik heb het een beetje van op een afstand gevolgd, maar ik heb wel een stukje gezien van de Maria Zaitseva, wat ik heel, heel boeiend vond hoe ze speelde. Mm-hmm. Ook al die keuze voor Dutilleux. We hebben het in het conservatorium ooit nog gespeeld met het orkest.
6: Ja, ja.
5: Prachtig werk. Dus dat vind ik, dat getuigt al van heel veel durf en lef.
4: Ja, en ik ging op in de coulissen van een orkestmuzikant die zei het beste moet nog komen. Dus dat belooft. Wij hadden tijdens de halve finale een interview met jurylid Nathalie Klein. En dat zenden we morgen uit. Maar deze uitspraak van haar die viel mij in elk geval op.
7: The amount of high level playing is beyond comparison. I would say even to 10 years ago. You might have had one or two that I could imagine seeing 10 years ago. And now you have 64.
4: Ja, 64 kandidaat, Jonis. Het niveau is erg hoog, Vivian.
6: Het is inderdaad heel erg hoog. En het is bewonderenswaardig trouwens ook dat het blijft hoger. Dus je kan voelen dat de kennis van diegenen die vroeger al zeer goed waren en die dan ook een pedagoog geworden en zo, kennis overdracht. Het is een beetje gelijk de vermenigvuldiging van de vissen. Hè? Goed talent en het gaat gewoon verder. Dus daar kunnen we alleen maar tevreden over zijn. Ik vind het zeker technisch alleszins. Muzikaal niet altijd. Mm-hmm. Dat is nog een andere kwestie.
4: Ja, dat heeft misschien ook zijn tijd nodig.
6: Absoluut.
4: Ja, maar dus in elk geval het niveau van de celloopleidingen zou ook wel kunnen gestegen zijn. Omdat inderdaad die goede cellisten, ook als pedagogen.
6: Als je terugkeert naar de tijd van Casals, want we zijn zijn geboorte. Toen had je Casals en Feuermann, dat waren de twee grote. En dan, maar als die dan allemaal leerlingen hadden, zoals bijvoorbeeld Jacqueline Dupré, en je kreeg dan Cassado enzovoort. Als die dan ook beginnen lesgeven, zo gaat het verder.
4: Ja,
6: plus het feit dat je natuurlijk nu al die media hebt nog een keer. Dus
4: Ze kunnen zich spiegelen aan iets. Ja, breng mij, Lore, we leven in een heel visueel tijdperk. Hè? Mm-hmm. Hoe belangrijk zijn looks en uitstraling geworden?
5: Looks aan zich kunnen misschien wel deuren openen, maar ik denk niet dat ze de deuren open houden. Je zal misschien sneller ergens binnen geraken. Ik denk dat het veel meer te maken heeft, niet met een schoon snoetje, om het zo te zeggen, maar eerder wat communiceer je en communiceer je met je publiek? En hebben de mensen het gevoel dat je blij bent om op het podium te staan en om iets te delen met hen? Als je iemand met een lang gezicht op het podium zit die enkel maar met zichzelf bezig is. Dus in die zin is het denk ik wel een heel belangrijk deel ervan. Gewoon, hoe sta je op een podium? Hoe presenteer je jezelf meer dan gewoon? Hoe
4: en is dat iets, want jullie staan allebei ook in dat muziekpedagogisch, of hebben toch gestaan in dat muziekpedagogisch onderwijs. Is daar met der tijd meer aandacht aan gegeven, aan podiumpresence? Kan je dat ook aanleren?
6: Podiumpresence moet je zeker aanleren. Hè? Vooral hoe dat je met een cello op het podium komt.
4: Ja.
6: En de gevaren van al de losliggende draden en de trapjes enzovoort. Dat zijn kleine dingetjes die je moet, hoe dat je moet groeten, hoe dat je moet respect tonen voor, voor het orkest, voor het publiek en alles. Dat is een feit. Maar het is een feit dat de looks tegenwoordig ergens belangrijker zijn in die zin dat je veel meer video hebt. Vroeger had je radio, live concert en radio. Dan kwam tv, maar nu heb je die streaming. Mm-hmm. En we leven nu eenmaal in een tijdperk waar dat crossover belangrijk is. En waar dat het, zo gezegd, dat vind ik dan een beetje jammer, de muziek blijkbaar niet meer genoeg is. Dat er dan altijd maar ballet of poëzie of iets moet bij zijn. Dat vind ik een beetje jammer.
4: Ja.
5: Ik denk dat er wel uitzonderingen zijn.
6: Natuurlijk,
5: die de regel bevestigen. Als ik denk aan de grote pianist wiens naam mij nu even ontsnapt. Al de oudere generatie die heel ingetogen met gedimde lichten in een bazaar kan spelen. Dus ik denk dat er altijd wel mensen zijn die koppig hun eigen weg blijven volgen.
4: Maar ik denk wel dat je een punt hebt. Het kan deuren openen, maar je moet het wel waarmaken op de scène als artiest.
5: In de opera bijvoorbeeld is het wel iets dat veel belangrijker is geworden. De prinsessen van dit formaat.

0: Ja, de 28-jarige Leland Coe voelt zichzelf een verhalenverteller met muziek. Hij was een heel bewegelijk kind, dus zijn moeder vond het een goed idee om hem de cello te laten bespelen. Dan zat hij tenminste stil op een stoel. En ja, een wedstrijd is, net als voor zoveel, een goede manier om te leren en om te groeien. Het verplichte werk geeft hem geen stress meer nog. Hij hoopt eigenlijk dat het feit dat hij die Chinese achtergrond deelt met de componiste Fang Man hem zal helpen om de sfeer van het werk en de geest van het werk beter te vatten. Maar dat het hem wel wat zenuwen geeft, dat zal ook wel. Vivian, ondertussen is het hier heel stil geworden.
1: Ja, de jury
0: is er al. De jury is er al. Leland Coe speelt op een schitterende 17e eeuwse Guarnier. Ja.
1: Pietro Guarnier.
0: Ja, en Christophe op een misschien net iets minder dure 19e eeuwse Galliano.
1: Ah.
0: Ja. Hoe belangrijk is dat voor hun prestatie?
1: Het is sowieso belangrijk dat je een band hebt met die instrument. En hoe beter dat een instrument is, het is een beetje gelijk als je met een Rolls-Royce mag rijden of met een Lada. Dat is wel een groot verschil, maar toch, het is niet het instrument, het is de instrumentist, de muzikant.
0: Die er nog altijd geluid moet uitkrijgen.
1: Sowieso. Ja. Maar als ze natuurlijk houden van hun instrument, het ja, kan alleen maar helpen.
0: Ja, en we krijgen een heel bijzonder bezoek vanavond in de Koninklijke Loge. Want dat is de 22-jarige Prins Gabriel. Toch wel dapper. Zit aan de militaire school, studeert dit jaar af, een master. En die komt hier ja, volgen, de wedstrijd volgen. Ik hoop dat we nog even tijd hebben, Vivian, maar jij hebt ook altijd een goede band gehad, hè, met
1: ja,
0: het instrument.
1: Absoluut, ja.
0: In elk geval, sleep je die ook overal mee naartoe?
1: Ja, als ik ergens bijvoorbeeld op vakantie ga en niet meeneem, heb ik de indruk dat ik iets mis.
0: Een deel van mezelf. Daar is Stefanie Courten.
2: Altesse Royale, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à l'avant-dernier soir de finale du concours Reine-Elisabeth. Dames en heren, goedenavond en welkom op de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen am vorletzten Abend dieser spannende Ausgabe des Koningin-Elisabeth-Wettbewerbs. Ladies and gentlemen and dear members of the jury, good evening to you and welcome. À ce stade du concours, je suis certaine que vous avez déjà toutes et tous éteint votre téléphone portable. Permettez-moi ce soir d'ajouter une petite demande un peu particulière. La saison des allergies bat son plein. Alors si le besoin irrépressible de tousser devait vous prendre, veuillez s'il vous plaît tenter de le faire le plus discrètement possible. Merci. Op dit punt van de wedstrijd ben ik er zeker van dat u allemaal uw telefoon al hebt uitgeschakeld. Sta mij toe vanavond nog een klein, iets wat bijzonder verzoek toe te voegen. Het allergieseizoen is in volle gang, dus als u een onweerstaanbare drang voelt om te hoesten, verzoek ik u vriendelijk dit zo discreet mogelijk te doen. Dank u vriendelijk. Le premier des deux finalistes de ce soir est Leland Coe, accompagné par le Belgian National Orchestra sous la direction de Anthony Hermus. Il interprétera tout d'abord l'œuvre imposée Four Odes to the Tidings of Flowers de Fang Man et a choisi de jouer les quatre mouvements dans cet ordre: Chrysanthemum, Bamboo, Plum and Orchid. Vervolgens vertolkt hij het concerto in A klein opus 22 van Samuel Barber. Koninklijke Hoogheid, dames en heren, Leland Coe en dirigent Anthony Hermus.

0: Leland Cole met zijn uitvoering van de Four Odes to the Tidings of Flowers. En er wordt in een bepaalde loge druk overlegd. Goed, hij gaat ons dus verrassen voor dat, met dat celloconcert van Samuel Barber. En wij zijn toch heel benieuwd naar de reden van die keuze.
1: I feel like it describes kind of the modern world with kind of all its fear and all its energy, but all its excitement at the same time.
0: Ja, bijzonder. Het is een concerto uit 1945, geschreven in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, in opdracht van Serge Koussevitsky en het Boston Symphony Orchestra voor het 20ste seizoen als muziekdirecteur die Koussevitsky daar had. En het is heel opvallend, want Samuel Barber zet zich een beetje stilistisch af tegen wat er op dat ogenblik in Europa gangbaar was, het Europese modernisme. Barber houdt meer vast aan een uitgesproken lyrische, meer tonaler muziek. Het heeft drie delen. Een allegro moderato, een heel klassiek, sonateachtig ontwerp. En andante sostenuto, dat echt het emotionele zwaartepunt is, waar de cello echt een zingende stem wordt en de orchestratie heel subtiel is met gedempte kleuren en heel mooie texturen. En dan een kort, heel virtuoos en technisch complex slotdeel, molto allegro e appassionato, met veel motorische energie, ritmische complexiteit, extreem veel eisend voor de solist die heel snelle passages moet nemen en grote sprongen. Maar deze man, die moet dat wel kunnen, Leland Cole. Hij is school gelopen in Princeton, Juilliard en New England Conservatory in Boston. Hij heeft les gehad van heel wat fantastische cellisten. En wat ook apart is, hij heeft ook een Bachelor of Arts in de Duitse literatuur in Princeton behaald. Hij houdt van bakken, van marathons lopen, van tennissen, van calligrafie, van origami. En hij heeft ook een kat, een kleine mollige kat, waar hij echt dol op is, met de naam Ham. Hoe weet ik dat? Wel, een blik op zijn sociale media. En je komt zoveel te weten van de man. Maar hier gaat hij ons dus vergasten op Samuel Barber.

0: Overweldigend applaus en meteen ook een staande ovatie voor Leland Poe, de Canadese cellist die denk ik een heel erg mooi parcours heeft gereden in deze wedstrijd. En het publiek is denk ik ook wel erg dankbaar dat we eens een ander concerto te horen hebben gekregen. Fantastisch. Voor hem zit het erop. En natuurlijk ben ik heel benieuwd naar wat mijn paneleden daarover te zeggen hebben. Maar ik zag al aan de stralende Vivian Spanogen dat ze toch wel onder de indruk was van wat deze jonge 28-jarige jongeman hier heeft gepresteerd. Het was trouwens ook voor het Nationaal Orkest van België in primeur. Want zij hebben dit concerto speciaal moeten instuderen. Ze hadden het nog nooit gespeeld. Vivian, vertel eens. De eerste keer een Barber op de wedstrijd.
1: Een pluim aan het orkest en de dirigent ook. Maar deze jongen is echt voor mij een grote kunstenaar. Hij heeft mij zo ontroerd. Ik ga letterlijk op het puntje van mijn stoel zitten. Ja. Ik zou hem zo in mijn armen willen nemen. En het is zo... Het heeft mij zo geraakt. Ook in het tweede deel was zo een cantabile. Die, want het werk is geschreven in 1945. Ja, dus je voelt, het is geen Sicilienne-achtig. Het begint zo'n beetje, maar het gaat zo diep. Het is een innig droef. Mm-hmm. Innig droef. En dan die finale die eigenlijk ook... Hij speelt alles zo perfect. Hij doet mij aan Starker denken. Dat is wel een heel grote
0: Janos
1: pluim.
0: Starker, ja.
1: Ja. In zijn spel ook, in zijn... Hij is helemaal in de muziek. Hij, wat ik ook vond, zowel in de Manfang als in dit stuk. Hij is aanstekelijk. En het orkest, hij trekt het orkest echt mee. Mm-hmm. En het was kamermuziek op hoog niveau.
0: Mooi.
1: Alleen maar lof.
0: Ja. Lore, jouw eerste indruk van deze man?
2: Ja, zeker. Het is de eerste keer dat ik hem hoor. Ik heb hem in de vorige rondes nog niet gehoord. Maar het is wel echt een communicator. Ik snap hetgeen dat hij zegt van ik vertel verhalen. Dat is wel ook echt werkelijk wat hij doet. En hij durft zo stil te gaan dat je echt een speld kan horen vallen in de zaal. Inderdaad, dat tweede deel was prachtig. Hij durft ook spelen met die vibrato, wat ik heel mooi vond. Hij kan echt senza vibrato gaan. Wat ook voor de intonatie het eigenlijk nog bloter en moeilijker maakt en fragieler. Maar hij is daar wonderwel in geslaagd. Ook in het opgelegd werk, vond ik. Ja.
0: Soeverein in zijn manier van spelen ook. Ja. Hij lijkt het ook zo natuurlijk te doen. Ja, ondertussen de kijkers, die kunnen ondertussen de tweede kandidaat van de avond zien toekomen. Die komt met de wagen gereden vanuit de muziekkapel. Krzysztof Michalski, dat is voor straks. Ja, het is ook een heel lyrisch werk, Lore. De cello moet echt kunnen zingen. Heb je hem horen zingen?
2: Absoluut. Ik moet zeggen, ik, door het feit dat ik het niet kende, ik heb het nog nooit gehoord, had ik in het eerste deel wat moeite om de kapstokken te vinden. Het eerste deel zit structureel een beetje vreemder in elkaar, maar in het tweede deel had hij mij wel echt bij mijn nek vallen. Dan heb ik niet meer losgelaten.
0: Het is een concerto dat die grote lyriek combineert met ook echt explosieve passages. Hè?
1: Ja.
0: Is het erg moeilijk om daar de balans in te vinden?
1: Het is een moeilijk werk, want al die dubbelgrepen liggen heel onhandig. Het zijn geen sixten of octaven, het zijn voortdurend verkleinen, vergroten afstanden, met heel vlug en zo. Maar dat kan mij eigenlijk allemaal niet zo raken. Het is wat dat hij doet. Van in het begin gaat hij mij mee. Van in het begin, eigenlijk met een onnozel motiefje zou je bijna zeggen. Mm-hmm. Hè? Want Luit Adagio voor strijkers van Barber kent, dat is ver weg. Het vioolconcerto is ook ver weg. Dit is echt het eerste deel, is wat een beetje zegt, Laure. Precies een puzzel. En nogthans is een sonatenvorm ook.
0: Ja, ja.
1: Maar het is fragmentarisch hier en daar. Mm-hmm. Maar hij heeft wat zeker die fragmentariek kunnen overbruggen en heeft een lijn getrokken. En want het orkest was zo blij om te spelen. En de solos waren prachtig. Ik heb zo genoten. Dank je wel.
0: We gaan eens een fragment teruggrijpen uit het derde deel. Mm-hmm. Wat erg extreem virtuoos is.
1: Ja, absoluut.
0: Maar wat denk ik erg mooi is, is inderdaad zijn communicatie met het orkest.
1: Ja, en ook zijn eenvoud. In de mimiek die hij doet is nooit show. Het is altijd to the point. Ook hoe dat hij op het tweede deel wachtte totdat de dirigent met het orkest begon aan het derde deel. Dat merk je, hij kent de timing. Mm-hmm. Om spanning en ontspanning te creëren.
0: Ja. We gaan eens kijken naar een fragment uit dat derde deel.

0: Ja, ik herinner me in de halve finale dat hij leek te dansen als hij speelt. Hier danst hij met het orkest.
1: Hij danst, maar soms weent hij, soms fluistert hij. Hij kan inderdaad heel erg stilletjes gaan. Hij kan... hij trekt je mee, want hij doet parlando, ofwel zingt hij, ofwel is hij bezig met voor te bereiden wat zal komen. En dan moet je op een lange termijn voorbereiden om het effect te bereiken. Bijvoorbeeld die ene passage op de Geestenaar heeft hij zo nobel gespeeld en het orkest. Mm-hmm. Het was echt...
0: En zijn communicatie met de zaal, Lore, wat viel je daarin op?
2: Ja, heel mooi. Hij heeft, als ik het nu van dichtbij op het scherm zie, zie je het ook veel duidelijker dan van waar wij zaten. Maar hij is aan het lachen tijdens de moeilijkste passage eigenlijk. Dus het is precies een lachertje voor hem, zo klinkt het ook.
0: Hij speelt het met zo natuurlijk dat je bijna zou denken dat de partituur helemaal niet zo moeilijk is. Terwijl,
1: ja, dat is ze heel moeilijk. Ook de cadenzen zijn ook heel erg moeilijk. En het is allemaal in, laten we zeggen, in hoge atmosfeer. Er is ook één passage waar dat hij zo extreem hoog stilletjes kwam. Ja, dat was zo mooi aangebracht. En dan nadien heeft nooit misbruik gemaakt, bijvoorbeeld van de diepte van de Doosnaar. Mm-hmm. Het is niet van kijk een keer hoe schoon dat Michel ook klinkt. Hij gaat er nooit over. Hij beheerst totaal wat hij doet.
0: Dat zijn allemaal mooie complimenten die Clara kan doorgeven, want zij heeft Leland Cohen bij hem staan.
3: Ja, Katelijne, en dat ga ik zeker doen. En ik heb ook net gemerkt, onze kapsels passen een beetje bij elkaar vanavond. Toevallig. Hi Leland, good evening. First of all, before I forget, a happy belated birthday. And what a way to celebrate. What a performance. How do you feel?
4: Spent. This is... I don't know, tough to have words for this kind of event before and after. I think maybe in a month or two I'll really know how I felt, but right now I'm about as grateful as I've ever been after a performance. It was so much fun with the orchestra and, you know.
3: It really seemed like you were enjoying yourself. Were you able to forget it's a competition?
4: I mean, two things can be true at once, right? So yes, you know it's a competition, but you also... You know what you love about all of this, and I think it's, you can always remember that at the same time. So I think two things at once.
3: Yeah, for sure. Ja, natuurlijk weet hij dat dit een wedstrijd is. Dat kan je ook moeilijk vergeten als je daar op het podium staat. Maar hij heeft er zo van genoten. Hij is zo dankbaar dat hij hier mocht staan. En hij is best tevreden, al is het misschien nog een beetje vroeg om dat te zeggen. Het moet allemaal nog even inzinken bij hem. Maar die tijd kunnen we hem helaas niet geven hier. Leland, you were the only finalist to choose the beautiful concerto by Samuel Barber. Why did it feel for you like the right concerto for tonight?
4: I can give you three reasons.
3: Okay.
4: Number one, I'm from Boston. This piece was commissioned by the Boston Symphony and the cellist Raya Gorbusova, who is the mother of one of my mentors, Paul Biss, so at New England Conservatory. So I sort of maybe feel there's personal connection here. Number two, I learned it with, I have to give credit to Ronald Leonard, my old teacher for many summers. I think I learned this with him maybe 11 years ago. He's doing well, and I think of him often when playing this piece. And third reason is I love it, and it's, when else do you get a chance to play this kind of thing with orchestra? So,
3: three great reasons, I think. You already took part in this competition, Leland. So why did you decide to come back?
4: Same reason as maybe 4 years ago. I don't know that it was. I don't want to say it's like. It had nothing to do with the first time, maybe. But both times, it's a, you know, it's an amazing chance to be heard. It's a chance to test your values. Not your playing even, but just what you believe in and what you want from, or what music can do.
3: It can do a lot of things.
4: Yes.
3: That's what we saw and heard just now. Ja, hij had drie goede redenen om voor dat celloconcerto van Samuel Barber te kiezen. En hij had vooral één goede reden om terug te komen naar deze wedstrijd. Hij was nog niet uitverteld. Hij wou zichzelf een beetje testen, maar hij wou gewoon nog meer muziek maken. En dat heeft hij ook gedaan. Leland, thank you so much for your time. You once compared this competition with a musical marathon. I think that's true, but you're finished for now. Thank you so much, and we'll see each other tomorrow for the results.
4: Yes, thank you. Thank you all very, very much.
3: Ja, Katelijne, je zei het daar net al. Twee dagen geleden is Leland verjaard. Wie jarig is, trakteert. En dat heeft hij zo net gedaan met een geweldig optreden.
0: Absoluut. Ik denk dat hij gewoon al een prijs verdient omdat hij wat nieuw repertoire in deze wedstrijd heeft binnengebracht. Ik hoop van het in elk geval nog te horen. En inderdaad, hij is op dit moment studeerde hij bij het New England Conservatory in Boston. En het was inderdaad voor Boston Symphony Orchestra voor 20 jaar dirigentschap van Serge Koussevitsky. En het is gemaakt in nauwe samenwerking met Raya Garbusova, Russisch-Amerikaanse celliste die ook duidelijk haar sporen heeft nagelaten in de partituur.
1: Absoluut, ja, ze heeft een editie gemaakt.
0: Ah, kijk, voilà. We moeten nog het hebben over het verplicht werk. Fangman, hij koos voor de volgende herfst, zomer, winter, lente. Was dat een goede keuze, die volgorde?
2: Ik vond het laatste deel wel het meest overtuigende. Ja. Dus in die zin vond ik het goed. In het begin zitten de cellen zo ingebed in dat orkest. Ik denk dat het helemaal niet met hem te maken heeft, maar echt de schriftuur van het werk.
0: Hadden jullie toen ook de indruk, oei, hier is de balans niet echt goed? Was zijn klank toen present genoeg?
2: Ja, nee, er waren momenten dat ik vergat dat er een solo cello mee deed, bij wijze van spreken. En dat ik echt precies naar een symfonisch werk aan het luisteren was. Wat natuurlijk die kleine cadensmomenten kwam hij dan natuurlijk tot zijn recht. Maar als je daarna het concerto hoort, weet je dat het niets te maken heeft
0: met
2: de klank van hem. Maar er zijn wel hele mooie momenten voor mij in het begin van die laatste beweging.
0: Ja,
2: bijvoorbeeld
0: die
2: van die lente.
0: Ja.
2: Vind ik echt magisch. Het heeft zo echt iets onheimlich.
0: Mm-hmm.
2: Heeft hij heel mooi geïnterpreteerd. Ook echt naar dat fragile gezocht. Maar er zijn voor mij inderdaad wel momenten dat de balans toch een beetje parten speelt.
0: Ja. We hebben een fragment klaarstaan uit de herfst waar hij opvallend veel snelle boogstreken, sneller denken we dan de vorige finalisten. Maar dat geeft dan ook een iets wat meer elan. Maar misschien zien jullie dat anders, dus we gaan eens luisteren en kijken.

0: Wat valt je op in dit fragment, Vivian?
1: Niks in dit fragment. Ik vind, die jongen is overal trouw aan zichzelf. En hij gaat ervoor, hij gaat in de muziek. Hij heeft kunnen dit concert is een beetje zoals jij het zei. Het is eigenlijk meer een concerto voor orkest met obbligato cello. En dus ja, de balans in de Barber was helemaal geen probleem.
0: Nee, klopt.
1: Want als je natuurlijk unisono schrijft, één cello tegen een heel orkest. Ja, dat kan. Je kan er gewoon niet boven
0: komen. En het is al uitgedund, hè? Want oorspronkelijk was het nog zwaarder bezet. Dus ze hebben bepaalde dubbele bezetting ook al enkel bezet. Ze hebben bepaalde fortissimo's ook al piano gemaakt.
1: Maar ze heeft eigenlijk de cello helemaal. Ze heeft alles getoond wat een cello kan, behalve het belangrijkste. De cantabile, of het zingen op een cello, heeft ze eigenlijk nergens gebracht. Ziet u? Ja. Dus,
0: wat heeft hij er desondanks van kunnen maken?
1: Het was zeer energetisch. Ja. Ik vond het heel energetisch. Ook hier communiceert hij met het orkest. Heeft hij mij nooit verveeld, het muziek zelf. Mm-hmm. Daar kan je niet meer van maken dat het er is. Maar ik blijf erbij. Ik vind het een prachtig cellist.
0: Ja. Die fluittonen.
1: Die smekende. Die waren smekend. Die waren heel erg expressief.
0: Ja. Konden die jou ontroeren ook?
2: Ja, zeker het begin van het laatste deel vond ik echt. Ja, hij heeft daar zo echt een hele fragile noot te pakken gekregen. En vond ik heel mooi. Ja. Het was heel evocatief. Het deed mij echt wel ook denken.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik zag dat er kleine gedichtjes waren aan het begin.
0: Ja, net zoals bij Vivaldi in zijn vier seizoenen.
2: Dus,
0: Goed, wat denk je? Gaat hij ook eindigen?
1: Oh ja, alleszins.
0: Oké, dat is heel overtuigend. Ja. Wel, in elk geval, de concurrentie zal groot zijn, want de hele wedstrijd al ligt het niveau bijzonder hoog. En deze derde cello-editie is meteen ook een feesteditie, want de wedstrijd viert haar 75ste verjaardag. En er is in die driekwart eeuw heel veel gebeurd.
3: Mm-hmm. 75 kaarsjes voor de koningin Elisabeth-wedstrijd. Onze musicerende koningin lag weliswaar ook aan de basis van de Eugène Isaïe-wedstrijd in 1937 en 38, maar de eerste echte koningin Elisabeth-wedstrijd kwam er pas in 1951. En die eerste edities leverden met Leonid Kogan en Philippe Entremont meteen twee van de grootste muzici van hun generatie op. De koningin Elisabeth-wedstrijd is ook een van de zwaarste ter wereld. De kandidaten moeten een uitzonderlijk groot repertoire voorbereiden. 3 recitals voor de eerste ronde en de halve finale. 4 concerti voor de halve finale, finale en laureatenconcerten. En vroeger was het nog erger. Tot en met de piano-editie van 2013 moesten de finalisten niet alleen een opgelegd en een keuzeconcerto brengen, maar ook nog een solowerk naar keuze. Een echt marathonconcert dus. Tijdens de Koude Oorlog domineerde de Sovjet-Unie de wedstrijd. Van 1963 tot 1978 wonnen ze 7 van de 8 edities. Alleen, alsmaar meer Sovjet-artiesten maakten van de gelegenheid gebruik om naar het Vrije Westen te vluchten. Gevolg, van 1980 tot het einde van de Koude Oorlog in 1989 stuurden de Sovjets niemand. De jaren 80 brachten dan weer de opkomst van de Aziaten, met in 1980 de overwinning van Yuzuku Horigome en 3 Japanners in de top 4.
4: Yuzuku Horigome.
3: Lange tijd was er ook een compositiewedstrijd. In 1961 werd die gewonnen door onze landgenoot Albert Delvaux met zijn Sinfonia Burlesca. Maar de winnaars kregen nauwelijks weerklank. Een tijd lang werd het winnende werk van de compositiewedstrijd dan maar gebruikt als verplicht werk. Met zijn pianoconcerto Rotation in 1987 en zijn vioolconcerto Zodiac in 1993 was de Vlaming Piet Zwerts de enige die zo 2 keer een verplicht werk mocht leveren voor de finale. In 1988 kwam er een zangeditie bij, onder impuls van operagrootheden als intendant Gerard Mortier en zanger José Van Dam. En die leverde meteen onze eigen Werner van Mechelen op, die dit jaar een hoofdrol zingt in het Wagner Mekka Bayreuth.
5: Zo een fines leven, schönste stunden.
3: In 2017 vervolledigde de cello het kwartet. Doordat de Rostropovich-wedstrijd in Parijs ermee gestopt is en steeds meer artiesten de Tchaikovsky-wedstrijd in Poetins Moskou boycotten, is de cello-editie snel uitgegroeid tot het belangrijkste cello-concours ter wereld. In die 75 mooie jaren ontdekte de wedstrijd een groot aantal muzikanten van wereldniveau, zoals Vladimir Ashkenazy, Vadim Repin en Marie-Nicole Mieux. Benieuwd of we dit jaar een wereldvedette van de cello zullen ontdekken. Een indrukwekkende geschiedenis. En die wordt sinds een paar jaar meegeschreven door de man die hier ondertussen naast mij staat. Juryvoorzitter Gilles Ledure. Meneer Ledure, goedenavond.
5: Goedenavond.
3: De wedstrijd is ondertussen al bijna een volledige maand bezig. Heeft u nog wat energie over of leeft u deze dagen vooral op adrenaline?
5: Ik krijg nu energie.
3: Oké.
5: Ik vind het zo ongelooflijk wat die jonge mensen doen. Dat je daar energie van krijgt. En ook de aanwezigheid van het publiek en de enorme enthousiasme van het publiek, ja, dat pept je mee op. Hè? Ja. Dus als ik af en toe eens een diepje heb, dan denk ik van, bedenk maar eens wat zij moeten doen. Zij hebben veel meer energie nodig als ik.
3: Ja, het publiek is nu volop aan het napraten over het geweldige concert van Leland Co. Maar u en de andere juryleden mogen dat helemaal niet. Muzikanten die niet over muziek mogen praten, dat is toch bijna onmogelijk?
5: Het is niet leuk. Ik kan het niet anders zeggen. Dat is niet leuk, want je hebt natuurlijk heel veel zin om daarover te praten. En je hebt zin om een standpunt in te nemen. Je hebt zin om te vergelijken.
3: En dat maar, doen jullie echt niet.
5: En toch doen we het niet. Want we weten dat zo gauw als we dat zouden doen, ontstaat er een discussie die van heel technisch tot heel emotioneel kan gaan. En dan wordt ons werk als jurylid onmogelijk. Mm-hmm. En dat moet je in doog houden. Wij zijn hier niet om onszelf te plezieren. Wij zijn hier om mee te helpen aan de start van een carrière van jonge mensen. Dus ja, dat is een klein kwaal dat we erbij nemen. Maar goed, okay. We zullen erna praten.
3: Wat wel opvalt is dat jullie dit jaar minder evidente keuzes hebben gemaakt binnen het repertoire. Bijvoorbeeld geen suites van Bach in de eerste ronde. Geen concerto's van Joseph Haydn in de halve finale. Ja. Waarom niet?
5: We hebben inderdaad veel veranderd eigenlijk. Hè. Dus plotseling besef je dat wanneer je in het concours zit, zeg je van oei, we hebben eigenlijk nogal wel grondige beslissingen genomen. Want Bach, dat is een eeuwenoude discussie. Dat gaat natuurlijk over heel de heritage die we meedragen. En zeker hier in de Lage Landen, waar we een grote, grote traditie hebben van het authentieke. Ik zal het dan, het clichéwoord dan maar gebruiken. En dan zeg je van, ja, maar op welk instrument speel je dan? Speel je op een historisch instrument of niet? En et cetera, et cetera. Ik ga hier nu niet over uitweiden, maar die discussie komt dan naar boven. En dan, ja, hoe stel je dan je jury samen? En gaat die eigenlijk daar wel een soort van zinnig antwoord op verzinnen? Bon, dus dat is één zaak. Een andere zaak is Haydn. Ja, dat zijn zo die twee concerti die men altijd terug hoort. En we wouden die spreekwoordelijke monotonie doorbreken. En er zijn heel veel andere leuke concerto's.
3: Van zijn broer bijvoorbeeld, voilà,
5: zoals
3: van Michael
5: nu bijvoorbeeld.
3: Haydn.
5: Van zijn broer, van Michael Haydn, maar ook vooral van mensen zoals Kraft, van Hofmann. Mm-hmm. Heel grote cellisten in hun tijd. Hofmann, die bijvoorbeeld de cellist was van het fameuze Mannheim Orkest. Hè, dat is eigenlijk de voorloper van wat wij nu als symfonieorkest kennen, maar waar alle tricks, hè, de manier waarop je met een orkest werkt, tot stand zijn gekomen. Dus dat waren elite muzici. En eens dat aspect laten zien van het repertoire dat veel mensen niet kennen. Mm-hmm. Bleek uiteindelijk een zeer leuke manier te zijn om een nieuw repertoire aan te boren.
3: Ook een ontdekking is natuurlijk de muziek van Fangman. Elk jaar is er ook een verplicht werk. Ja. Wie maakt die keuze eigenlijk voor die componist?
5: Ja, dat is een comité. Hè. Dus we hebben een artistiek comité. We hebben verschillende artistieke comité's. We hebben er per discipline, met alleen cellisten in, met alleen pianisten in. Ik zit ieder comité voor. Maar we hebben ook een comité waarin algemene artistieke zaken worden besproken in het verloop van het concerto. Meer met bestuursleden. Daar zit bijvoorbeeld Bernard Fokroule ook in, Christian Renard, noem maar op. Mensen uit de conservatoriumwereld, dus mensen die in België actief zijn in het, en in internationaal actief zijn in het muziekleven.
6: Dus veel en mensen zitten mee rond die tafel.
5: Veel mensen zitten rond die tafel. En dan hebben we daarbinnen ook mensen die echt gespecialiseerd zijn in compositie.
6: Mm-hmm. Wat vindt u zelf van het verplicht werk? Mag u dat zeggen?
5: Ja, ik vind het heel interessant. U gaat mij zeggen dat dat natuurlijk een soort van mooi afgelekte antwoord is.
6: Ja,
5: en zo.
6: Daar
5: dat
6: weet
5: moet
6: ik weinig
5: ook zeggen,
6: mee.
5: Ja, daar weet u weinig mee. Maar ik denk dat het heel interessant is om iets in vier delen te hebben. En wat ik heel interessant vind is dat het een sinfonia concertante. Het is een werk dat eigenlijk geen echt concerto is. Het is een manier om de cellist volledig mee in het orkest en in de schriftuur van het orkest en met het orkest op te nemen. En dan is het interessant om te kijken wat zij daarmee doen.
6: Ja. En ze doen er heel veel mee, dat merken
5: ja,
6: we.
5: Moeten, het is
6: en we hebben nog
5: zwaar.
6: Drie interpretaties te gaan. Ja. Nog één vraag, meneer Le Dure, want er staat extra veel op het spel dit jaar natuurlijk. De eerste prijswinnaar, die mag ook de cello van Casals
5: ja,
6: vier jaar
5: niks,
6: lenen.
5: Hè?
6: Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen?
5: Dat heb ik niet alleen voor elkaar gekregen, voor alle duidelijkheid. Dat is een heel team dat daaraan werkt. Maar Bernard Meillat, die de vroegere jullie collega trouwens, vroeger directeur van Musique 3... Die is na zijn pensioen bij Musique 3 voorzitter geworden van de Casals Stichting. Die is in de raad van bestuur gebleven van het concours. En zo hebben wij stilaan een relatie opgebouwd met de Casals Stichting en met de weduwe van Pablo Casals.
6: Mm-hmm.
5: En op een bepaald moment wisten wij ook dat de samenwerking met de stichting de Nippon Foundation, waar wij altijd een instrument in bruikleen uit kregen, dat die ging aflopen. En toen was de weg vrij en toen heeft hij gezegd...
6: En nu staat de cello daar te blinken
5: en
6: in de inkomhal. Maar tot morgenavond, want dan gaat ze mee met de winnaar. Wie dat gaat worden,
5: inderdaad. Dat
6: valt nog af te wachten.
5: Dat valt af te wachten.
6: Ja.
5: Daar kan ik u nu niets over zeggen.
6: We wachten samen af, meneer Le Dure. Hartelijk bedankt
5: heel
6: en veel succes, want de laatste loodjes zijn het zwaarste.
5: Die zijn inderdaad nog zwaar,
6: ja.
5: Maar vooral voor hen.
6: Ja, en voor Christophe nu ook, want Katelijne, zo meteen is het zijn beurt.
0: Zo is dat. Gilles Le Dure, sinds 2019 voorzitter van deze wedstrijd. Een zeer waardige opvolger van Arie van Lisbeth, die het zo lang gedaan heeft. Ja, Clara vroeg naar die keuze van die componisten voor verplicht concerto trouwens. Ja, hebben bevestigde eigenlijk wat jij daarnet al zei.
1: Ja.
0: Laura, heb jij eigenlijk al boeiende componisten ontdekt dankzij die verplichte werken?
2: Nu moet ik eventjes nadenken. Ik heb wel al werken gehoord van componisten die ik hun werk kende. Zoals Chris de Voort bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ja, maar ik kan nu niet direct op een naam komen die met de vrienden.
0: Maar die Chris de Voort herinner ik mij vorig jaar. Daar keek ik de mensen naar uit om het op te
2: doen. Ja.
1: Het was een zeer goed werk.
0: Ja.
1: Ook dat van Frederik de Vreese destijds. Dat is in het repertoire gebleven.
0: Ja, net zoals de werken van Piet Zwerts zei.
1: Ja, die blijven in het repertoire. En dat is eigenlijk de enige maatstaf van is een werk goed of niet. Hè?
0: Ja, die Vangman blijft. Heeft hij in het repertoire, denk je?
1: Voor mij niet, nee.
0: Nee,
1: denk het niet.
0: Waarom niet?
1: Zoals ik al zei,
0: van de wedstrijdcontext?
1: Omdat het niet geschreven is voor de cello. Bedoel, dat is één. En ten tweede, wie gaat dat financieren om zo'n groot orkest met al dat slagwerk
0: pauken.
1: En al die speciale instrumenten er nog bij. Dus dat kost, wat ik daar straks zei, de financiële kant van het cultuur-evenement komt ook altijd, jammer genoeg, bij kijken.
0: Mm-hmm.
1: En dan, er zijn inderdaad heel mooie momenten dat ik zeg, wauw, maar het gaat nergens naartoe.
0: Ja,
2: ik las ergens dat het is zoals ze een volledige snoepwinkel ter haar beschikking heeft en dat ze van alles een beetje heeft willen.
1: Ja.
2: En dat voel je inderdaad.
0: Terwijl in de meester zeigt zich in de beschlinking natuurlijk.
2: Voilà. Ja.
0: Ja. Goed, ben jij een Shostakovich fan, Lore?
2: Oh, geweldige Shostakovich fan.
0: Wat hoop je te horen zo meteen?
2: Ja... Voor mij is hij een van de componisten die het beste de volledige leegte en het desolaat gevoel weet te vatten.
0: Mm.
2: En de combinatie van dat cynische en schertsende, bijna bijtende.
0: Mm-hmm.
2: En het contrast met dan die hele langzame, uitgesponnen passages. Voor mij echt recht naar het hart.
0: Ja.
2: Al zijn strijkkwartetten en vioolconcerto en celloconcerto ook. Het is zo'n fantastische muziek.
0: Ja, we gaan dat eerste celloconcerto van hem voor de laatste keer horen in deze wedstrijd. Je hebt het ook zelf opgenomen.
1: Ja.
0: Wat maakt dit eerste celloconcert zo onweerstaanbaar voor cellisten en ook voor publiek?
1: Ik denk dat het werk begint met de eerste vier noten en het gaat in één stuk, in één grote spanningsboog.
0: Tot aan de paukenslagen.
1: Tot op het einde, dus tot het slotakkoord. Maar met zo'n diepgang. En inderdaad, wat je zegt, je hebt het desolate, het verlatene, de angst die hij ook voortdurend had. Maar dat is niet alleen voor mensen die onder Stalinisme geleefd hebben. Wij hebben allemaal op een of andere manier te maken met angst of eenzaamheid of verlatenheid of verraad. Mm-hmm. Maar ook met mildheid. Hij kan, zoals Beethoven ook, kan dan zo troostend zijn. En ja, dat gaat inderdaad recht naar je hart. Schnittke heeft dat dan ook gedaan. Hè. Er komen er nog zo.
0: Dus ja, als dit een mooie uitvoering wordt, dan gaan dus twee gelukkige mensen naar huis straks.
1: Absoluut.
0: Ja, over enkele minuten zelfs stapt dus die 23-jarige Pool Krzysztof Michalski het podium op. Laat ons eens kennis maken met deze jongeman.
7: Je m'appelle Krzysztof Michalski, j'ai 23 ans, je viens de Pologne. Schumann, c'est mon compositeur préféré et j'ai toujours envie de jouer du Schumann. Et puis c'est une pièce, enfin les cinq pièces, l'ensemble des cinq pièces, c'est un morceau tellement varié que peu importe notre humeur, on peut toujours trouver quelque chose qui nous correspond. Je pense que j'ai adoré ma première prof, qui était d'ailleurs la prof de musique à la maternelle où j'étais en Pologne. Elle a proposé que je vienne chez elle dans sa classe de violoncelle. Et puis, ça continue jusqu'aujourd'hui.

0: Ja, Christophe Michalski heeft dus een hechte band met België. Hij heeft hier 2 jaar les gevolgd aan de Musica Mundi school in Waterloo. En is nog altijd erg dankbaar dat zijn eerste muzieklerares hem vroeg om naar haar cello-klas te komen. En hij komt ook nog vaak in Antwerpen, waar hij lessen volgt aan het conservatorium. Hij heeft hier in België ook 2 vrienden met wie hij een trio vormt. En zijn tweede prijs op de ARD-wedstrijd 1,5 jaar geleden heeft hem niet alleen veel contacten opgeleverd, maar ook een agent en vooral de kans om heel veel concerten te spelen. Wat natuurlijk voor hem een droom is, want dat is wat hij het liefste doet. Dat belooft voor zo meteen. Lore, heb jij ooit overwogen om mee te doen aan de zangwedstrijd?
1: Ik was al te oud. Ik ben op zich ook niet zo wedstrijd-minded, maar op dat moment had het zelfs niet meer gekunnen voor
0: mij. Nee, en had je het eigenlijk ook al niet echt meer nodig? Hè? Je was al goed aan de slag in verschillende ensembles.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik wil nog even doorgaan op dat verplicht werk. Want bij de zangeditie van de wedstrijd is dat afgeschaft. Mm-hmm. Het jaar dat Luc Breuijs eigenlijk een fantastisch werk had geschreven. Wat vind je daarvan? Jammer?
1: Ik vind dat heel jammer. Ik vind het ook een beetje het DNA van deze wedstrijd. Mm-hmm. En het zegt heel veel over hoe de mensen in afzondering, zonder de invloed van een prof of van iemand van buitenaf, echt van nul kunnen beginnen aan een compositie. Ik vond het heel erg jammer.
0: Eigenlijk hun maturiteit bewijzen, doordat ze inderdaad in staat zijn zich in een nieuw stuk in te graven. Wat jij ook al regelmatig hebt gedaan. Hè. Ik denk maar aan de Bekeerlingen bijvoorbeeld.
1: Ja, hè. Inderdaad.
0: Je hebt nog andere werken gecreëerd. Maar ja, als je zo'n nieuw werk moet instuderen, je hebt geen referentie. Hè. Hoe begin je daaraan?
1: Ja, dat is net ook zo leuk. Er is geen referentiekader. Dus je kan echt wel zelf buiten de lijntjes kleuren. Terwijl dat in een werk zoals in de Mozart-opera, je hebt al veel meer die legacy en het gevoel van ik moet daar nu mijn ding mee doen of iets anders mee doen. Terwijl dat is net de vrijheid van die nieuwe muziek. En je kan het gewoon vragen aan de componist. Dat is
0: ja,
1: heerlijk.
0: Dat is inderdaad fantastisch. Deze wedstrijd vraagt van die kandidaten een heel breed repertoire. Het valt mij op dat jij eigenlijk ook steeds breder gaat in wat je doet. Hè? Waarom vind je dat belangrijk?
1: Ja, dat houdt mij een beetje scherp. Ik vind als je te lang met één en hetzelfde ding bezig bent, dat je toch een beetje in die logica van dat ene genre gaat. Het doet mij heel veel deugd om soms na wat Mozart een beetje Cage op mijn pupitter te hebben. En dan ga ik weer met een hele andere blik naar dat repertoire kijken.
0: Dus, eigenlijk ben jij de allround zangeres die ze zoeken in zo'n zangwedstrijd, die ze zoeken in de Elisabeth-wedstrijd?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Die allround muzikant. Wat is eigenlijk de breedste spreidstand die je ooit gemaakt hebt?
1: Ik heb een project gedaan samen met een popzangeres, een Belgische Mesker en Mees. Ah. En dus daar zat poprepertoire in, maar daar zaten ook hele hedendaagse werken in van Cage. Daar zat oude muziek in. Dus dat ging echt over alle stijlen. En ik vond het heel fijn dat we eigenlijk de mensen die voor Mesker kwamen zo een portie hedendaagse muziek konden voorschotelen en vice versa. Dus dat was heel fijn.
0: Het is wel zo dat in de zangwereld heel veel zangers net wel bij eenzelfde repertoire blijven. Hè? Hoe zou dat komen, denk je?
1: Ik snap het ook. Mensen steken nog altijd graag in hokjes. En eens je de Franse barok doet, dan zing je alleen nog maar Franse barok. En ik begrijp dat zeker. En dat is een legitieme keuze. Ik denk misschien in de operawereld dat dat nog meer gebeurt. Omdat je toch meer in die logica van het stemvak zit. Maar
0: Ja, je zegt nu Franse barok. Jij zit echt deze dagen in de Franse barok.
1: Ik zit daar graag, hoor.
0: Ja, met de Le Boreade van Jean-Philippe Rameau, de lievelingscomponist van Reinoud van Mechelen. Ja. Die natuurlijk als zanger ook dirigent is. Is dat een meewaarde?
1: Absoluut, ja. Het is iemand die weet wat een zanger nodig heeft, hoe een zanger ademt. Dus die echt zo dat vocale ook aan een orkest kan uitleggen. En die kan meenemen in wat hij wil.
0: Ja, daar komen de juryleden aan. Ja, allemaal grote namen. Mensen met enorm veel ervaring. Zowel als pedagoog, maar ook als solist of kamermuzikant op de scène. Als je bedenkt dat Valentin Erbe bijvoorbeeld. Of een Ophélie Gaillard natuurlijk. Dat zijn heel veel mensen, valt mij op, wel in die cellowereld ook. Die ook precies die verschillende genres opzoeken. Heel veel houden ervan om nieuwe muziek te creëren.
1: Ja, ja.
0: Toch heel anders dan bij viool en piano, heb ik de indruk.
1: Absoluut.
0: En nu gaan we nog even rechtstaan voor de eenzame prins in zijn loge. Het is de eerste keer bij mijn weten dat hij op de Elisabeth-wedstrijd is, alhoewel dat de dochters er al vaker zijn geweest. Veel dank, we gaan luisteren naar de volgorde winter, herfst, zomer en lente. Dus omgekeerd chronologisch, Fangman. Dank je wel, Lore.
1: Alsjeblieft.
2: Dames en heren, het moment is gekomen om ervoor te zorgen dat uw gsm weer uitgeschakeld is. Le moment est arrivé de vous assurer que vous avez bel et bien éteint à nouveau votre téléphone portable. May I please remind you, ladies and gentlemen, to make sure your cell phone is switched off again. Thank you. Koninklijke Hoogheid, dames en heren. We verwelkomen nu Krzysztof Michalski, begeleid door het Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermus. Hij vertolkt eerst het verplichte werk van Fangman en hij koos voor deze volgorde: Plum in Winter, Chrysanthemum in Autumn, Bamboo in Summer, Orchid in Spring. Il interprétera ensuite le premier concerto en mi bémol majeur, opus 107, de Dmitri Shostakovich. Altesse royale, mesdames et messieurs, Krzysztof Michalski et le chef d'orchestre Anthony Hermus.

0: Christoph Michalski, die duidelijk blij is dat hij dit verplichte werk achter de rug heeft. Ja, maakte er ook weer een spannende lezing van. Maar nu staat hij nog voor dat hele grote werk. De laatste keer dat wij dus dat eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich zullen horen. En ja, we vroegen hem waarom hij precies voor dat werk gekozen heeft.
1: Pour la demi-finale, il fallait qu'on prépare un concerto classique qui était par défaut très joyeux. Et moi, je trouvais que ça serait important de finir mon temps, ma prestation en concours, avec un concerto qui montre beaucoup plus ce qui se passe dans le monde aujourd'hui.
0: Ja, zeer vergelijkbaar met onze eerste kandidaat, Leland Coe, die dus inderdaad ook weer een parallel trekt tussen de context waarin het werk geschreven werd en de tijd van nu. Hij praat uitstekend Frans, deze Michalski, die ja, van Poolse afkomst is, maar dat is omdat hij in Parijs woont. Hij heeft trouwens nog altijd geen eigen cello, omdat hij aanspaar is voor een eigen optrekje in die dure wereldstad. Het is een man die dus inderdaad een tweede prijs won op de ARD-wedstrijd. Beste uitvoering toen ook van het verplichte werk, dat was in 2024. Dat celloconcerto, dat eerste van Shostakovich, is natuurlijk onlosmakelijk verbonden, net als het tweede celloconcerto, met de man die het voor het eerst speelde. Dat is natuurlijk Mstislav Rostropovich, of Slava, zoals hij door zijn vrienden werd genoemd. Beide concerto's ja, zijn helemaal bedacht voor die virtuositeit en die klank van die Slava. Een van de moeilijkste werken dus voor dit instrument. En de grote kenner van de Russische muziek, Francis Maas, vindt het een heel diep persoonlijk en gelaagd werk, waar die virtuose klank van Slava duidelijk mee verbonden is. En de dualiteit ook zit tussen die virtuose klassieke concertos, maar toch ook de bijtende spot, de ironie en de verborgen politieke lading. En we horen hier ook een solistisch gevecht, het individu tegen de collectieve massa. En dan is er natuurlijk nog dat cryptogram, die vier noten aan het begin. Dat thema DSCH, Dmitri Shostakovich, Re Mi bemol, Do Si. Symbool van de onderdrukte artiest in het Sovjet-regime. Benieuwd of dat er allemaal uit zal komen.

0: Het publiek dat voor deze avond een ticketje heeft gekocht, heeft een goede avond gehad. Vooruitgekikt bent ook. Krzysztof Michalski heeft duidelijk het publiek weten te bekoren. En hiermee hebben we ook dus voor de laatste keer in deze finale het eerste celloconcerto van Dmitri Sjostakovitsj gehoord. Dat in 2017 in de eerste editie maar liefst 6 keer weerklonk. Naast 6 keer Dvorak, als ik me goed herinner, en 2 keer Schumann. Ja, de bekroning van een hele maand en wellicht vele maanden meer studeren en voorbereiden op deze grote wedstrijd. Dat zal wellicht applaus zijn voor prins Gabriel die naar huis gaat. En ja, het feit dat we met Michalski deze proef gehad hebben, betekent dat u nu kan stemmen voor uw favoriete finalist. Wie dat al vaker deed, die weet het. U moet naar vrtmax.be/doemee. En wie aan het kijken is, kan ook gewoon deze QR-code scannen die zich op het scherm rechts onderaan bevindt. Goed, over naar mijn charmant, maar deskundig panel ook. Deze Sjostakovitsj, wat heeft Krzysztof ermee gedaan, Jan?
1: Hij heeft hardnekkig volgehouden. Hij heeft crazy tempos genomen die eigenlijk te vlug zijn. Want daardoor zijn er heel veel dingen die niet meer verstaanbaar zijn. Ik hou minder van zijn spel in het algemeen. Omdat hij een beetje... Ja, hij kiest voor het vluggen. Rap, rap, rap. En dan gaat er heel veel verloren. Het tweede deel was voor mij niet ingetogen genoeg. Hij gaat duidelijk voor een cellistische aanpak. En daardoor gaat de innigheid, de ingetogenheid van de muziek, wat mij betreft, verloren.
0: Dus over naar Loren.
2: Ja. ja, ik was eigenlijk heel gecharmeerd door het opgelegd werk ook. Ik vond het precies een ander werk.
0: Ja, dat is natuurlijk ook als je het in de... En dan
2: maar
0: volgorde
2: hij heeft er zoveel mee gedaan. De eerste kandidaat was al fantastisch, dus we zijn verwend vanavond.
0: Ja.
2: Maar in dat opgelegd werk heeft hij echt wel alle hoekjes en kantjes van die partituur gezocht en ook gevonden. Mm-hmm. Ik vond het heel overtuigend. En ik heb veel minder moeite gehad met de balans eigenlijk in het opgelegd werk.
0: Ja. In de Sjostakovitsj?
2: Nee, eigenlijk niet. Het eerste deel heeft zijn tanden wel laten zien, maar ze mochten wat vuiler zijn voor mij, zijn tanden. Ja. Dan was het soms een beetje te risicoloos of zo. Het tweede deel heeft mij echt wel kunnen roeren.
0: Heb jij die desolaatheid gehoord?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik was wel echt geroerd door hem, maar ik snap wat je bedoelt. Hij heeft wel echt dat hele lyrische, zangerige, zo, een beetje, ik voelde precies een jonge man met een oude ziel of zo. Je voelt precies iemand die ouder is dan hij.
0: Ja, het is een 23-jarige jonge man. Ja. We hebben wel een fragment uit dat tweede deel, waar we, want het is toch heel anders tussen de zaal en hier.
1: Ja, absoluut.
0: Dus laat ons eens luisteren, ook naar zijn klank specifiek in dat fragment.

0: Ja, Vivian, dat is...
1: Als je natuurlijk door deze muziek niet geroerd raakt, dan is al... Ja. En de muziek zelf, het is weer een beetje zoals met het woorden, de muziek zelf is gewoon ongelooflijk. Maar we hebben de Shostakovich van Dilshot gehoord en van Alvaro, die mij veel meer geboeid hebben.
0: In dit fragment valt bijna een soort van romantische klank op.
1: Ja, hij kiest voor heel heldere vingerzettingen. Wat dat anderen op de reis naar gaan. Gaat op de last naar bijvoorbeeld. Nu niet in dit fragment, maar het algemeen. Wat mij een beetje verstoort is dat hij dus cellistieke dingen soms een beetje uitbuit. En te veel glissando's. Dus de hoorbare positie willen zingen. Ja. Dat kan een keer mooi zijn. In de zang doe je dat ook. Maar hij deed er te veel. En dan, voor mijn smaak, gaat dat dan eigenlijk afleiden van de expressie. Dan ga je beginnen luisteren naar positiewisselingen en naar...
0: Ja, je luistert dan natuurlijk heel technisch vanuit je ervaring en kennis. Heb je dat ook zo ervaren, Lore, dan? Als, ja, je hebt wellicht als violiste weet je dat ook wel, hè, posities enzovoort. Maar heeft het jou dan op een andere manier geraakt?
2: Ja, ik luister natuurlijk minder technisch. Ik ken dit stuk ook niet zo van binnen en van buiten als ik met viool werk misschien meer weet. Ja, ik vind gewoon, als je dit al kan op deze leeftijd,
1: natuurlijk.
2: Dan gaat het over stilistiek, een beetje dingen bijschaven. En misschien kiest hij inderdaad een beetje voor het grootste gebaar op sommige momenten, maar dat kan ook zijn in een wedstrijdcontext om een schepje bovenop te doen.
0: Wat vond je het sterkste aan zijn uitvoering van Shostakovich?
1: Ja, zoals ik het zei, hardnekkig volhouden, het is zijn visie. Hè? Ja. Van vlug en virtuoos en overdonderen en zo. Want in de cadens bijvoorbeeld, wat dat Jeroen Reuling zei terecht, dat heel veel jongeren soms veel te vroeg te vlug zijn. En dan mis je eigenlijk de climax. Hij heeft extreme tempo's genomen.
0: Maar hij hield het wel vol.
1: Ja, maar dat wel. Maar bedoel, er waren veel dingen die tussen de mazen gaan.
0: Ja, ja.
1: Heel dikwijls ook. Ja, ik ga nu niet spreken over een nootje ernaast of een fluittoon die niet klinkt enzovoort. Maar ik ben het niet akkoord met jou van het opgelegd werk. Ik had veel meer... Deze kwam voor mij minder uit de verf dan Eland Co. Natuurlijk, als je dat werk één keer hoort of twee keer of verschillende keren. Ik moet eerlijk zeggen, ja, dat is een andere klasse.
0: Mm-hmm.
1: Maar met alle respect, ze zijn hier allemaal inderdaad al. Zoals Melanie Klein zei.
0: Nathalie Klein.
1: Nathalie Klein. Het is hoog niveau, ja, hè? Dat staat buiten kijf. Maar...
0: Ja, en daarom blijkt het soms ook wel voor de kijker of de luisteraar. Oei. Ik heb al die dingen niet gehoord, maar ja, we hebben hier natuurlijk met een panel te doen van echte experten. Hè. Gisteren ontketende Alvaro, Zano Kames, echt die duivelsdans die Misha Majski graag wil horen in dat laatste deel. Heb je die gehoord, Lore? Die duivelsdans in dat laatste deel?
2: Ja, inderdaad, er zat wel heel veel vaart in. En daar had ik het gevoel dat de vermoeidheid misschien een beetje parten begon te spelen. Maar ook chapeau voor het orkest. Ze hebben fantastische partijen ook. Al die solopartijen, prachtig.
0: Ja, ja. De wisselwerking tussen orkest en...
1: Wel, dan wou ik net zeggen dat het voor mij veel minder homogeen was dat je eigenlijk een solist had en een orkest. En dat viel mij vooral op in het tweede deel, het trage deel. Daar waren ze wel samen qua tempo of qua ritme, daar niet van gelaten. Maar de expressie was niet op dezelfde golflengte. Dat heb ik geweldig gevoeld en dat had je met Dilshot wel en met Alvaro ook.
0: Mm-hmm.
1: Dus hij had een andere keuze. En natuurlijk, voor een orkest is dat moeilijk om direct in te springen. Maar wat ik zei van Eland Co, die dus het orkest aanzet en aanstekelijk is en bijna het voorbeeld geeft.
0: Ja, ja.
1: Dat heb ik hier minder gevoeld.
0: Ja.
1: Met alle
0: Zou
1: respect.
0: Zou het kunnen aan het concerto liggen zelf?
1: Nee.
0: Waar je zo toch wel de strijd hebt van het individu tegen?
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Dat is een kordate nee. Vivian Spanhoogen.
1: Sorry.
0: Nee, absoluut. Maar het is, vraag ik me dan af... heb je een persoonlijkheid gehoord? Ja, het is een man met een visie.
1: Ik heb gezegd, het is een heel cellistieke aanpak.
0: Ja. Ah, ja.
1: Dat heb ik gevoeld. Heel cellistiek. En het heeft mij minder bekoord. Maar misschien zijn er anderen die daar...
0: Heeft hij een goed concerto gekozen?
1: Dat wel.
0: Ja, dat, wel.
1: Dat wel.
0: Of is er een ander concerto waar je zegt, daar zou ik hem graag in horen?
1: Hij speelt zo, dat is zijn manier van doen. Dus gelukkig is er voor elk wat wils. Hè?
0: Natuurlijk, absoluut. En smaken verschillen.
1: Absoluut.
0: Dat blijkt ook telkens weer aan het einde van de avond als we een rangschikking krijgen. De grote hamvraag is natuurlijk, hoe gaat de jury daar...
1: Ja, want Als je de toon begint te vergelijken, je zei natuurlijk dat het een minder instrument is. Toch met een instrument kan je altijd toon vormen. Hier heeft dikwijls een beetje geforceerd, ook in de fluittonen. Of overdreven vibrato, wat mijn smaak aangaat. Het is dan niet nodig. Hij heeft ook gezocht in non-vibrato en zo, maar... Ja, de anderen heeft mij veel meer bekoord. Ja. Andere laureaten ook. Ik zeg al laureaten. Ja. Ja, finalisten ook. Hè. Dus,
0: dan gaan we sowieso zes prijswinnaars zijn. Trouwens, ik ga u toch nog eens oproepen om mee te stemmen via vrtmax.be/doemee of via de QR-code die hopelijk in het scherm verschijnt. Kijk, hoe magisch. Ik moet het maar zeggen. En daar staat die QR-code al. Ja, laat ons dan inderdaad het toch dan maar eens hebben over die Fangman en die Four Oats. Jij vond het interessanter, hè?
2: Ja, hij heeft veel. Ik las ook dat er geen dynamieken staan op de partituur. Dat het allemaal heel vrij is gehouden. Dus iedereen mag er zijn eigen interpretatie aan geven. En daar vond ik dat hij extreme keuzes in gemaakt heeft. Soms heel erge crescendi, diminuendi of accenten. Die ik heel interessant vond. En die het zo wat spice gaven, om het zo te zeggen.
0: Heeft het ook de volgorde zo gedraaid?
2: Die vond ik ook beter werken.
0: Ja, dus dat je eigenlijk met die lente... Ja. Eindigt. We hebben daar ook een fragment van de cadens uit de lente. Verder gaf hij blijkbaar een hele getrouwe lezing van die partituur, behalve...
1: Op het einde.
0: Op het einde.
1: De cadens van op het einde heeft hij die... Die dingen... Nee, ik zing nu zo stak of iets, maar je weet... Het was op een bepaald moment heel traag begonnen, maar uiterst traag. Dat is nu het omgekeerde, in die cadens. En dan kwamen die loopjes... deed hij in het begin heel traag, dan is hij in een keer heel rap gegaan en dan is hij eigenlijk, naar mijn gevoel, humoristisch geëindigd. Dat vond ik wel leuk.
0: Ja.
1: Dus op het einde was het precies alsof dat hem zo zou doen.
0: Ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja.
1: Dat had ik zo ervaren. Hè? Dus dus het komt wel, je ziet wel dat wat men wil uitdrukken, komt
0: daar
1: toch
0: wel.
1: Daar
0: heeft hij zijn persoonlijkheid echt kunnen uitdrukken. Laten we eens luisteren en kijken naar dat fragment.

0: Ja, ik denk dat je het inderdaad goed hebt uitgelegd vooraf, Jan. Want inderdaad, we konden dat op die manier toch ook horen. Hebben we dat Oosterse gehoord, Lore? Die mengeling van Oosterse en
1: vond
0: Westerse?
1: Vond ik wel. Ja, zeker in die fluittonen en de windsound op het einde. Ja, ik vind dat hij heel mooi gezocht heeft. Ook naar de consonante momenten en de dissonante momenten. Je zag echt dat hij zich daar ook heel bewust van was. Mm-hmm. En het wel opzocht, ook in vibrato. Ik vond bijvoorbeeld... In vergelijking, ik kan het alleen maar met vandaag vergelijken.
0: Natuurlijk, ja.
1: Het gebruik van vibrato bijvoorbeeld wel veel afwisselender. Lien & Co heeft voor mij in het opgelegd werk weinig verschil gemaakt. Hij speelde heel veel zonder vibrato, wat ik op zich ook een grote fan van ben.
0: Ja.
1: Maar ja, het is een kwestie van smaak. In dat opgelegd werk vond ik dit inventiever en...
2: Ja, dat verwondert mij, maar ik vind het helemaal niet zo.
1: Ja,
2: absoluut niet zo. Eén ding wil ik toch zeggen, er is maar één finalist tot nu toe, die op het einde van de zomer, als je daar eindigt zoals Bach, een heel klein cadensje toegevoegd heeft. Ik vond dat schitterend.
0: Ja.
2: Want anderen doen gewoon een kleine thriller of zo, maar die heeft dat heel mooi gedaan.
0: Een soort van stijlbewustzijn, dat was, op die manier het toch insluit.
2: Want van dit shot was het eigenlijk nog inventief.
0: Ja. Hebben jullie nu vanavond twee muzikanten met een eigen artistieke stem gehoord?
2: Vooral de eerste. Als je spreekt van artistieke stem.
0: Ja. En wanneer verandert een muzikant in een artiest?
1: Dat is een hele goede vraag.
2: Ja.
1: Ik denk ook wel door levenservaring en dat je anders speelt op je 20ste dan op je 30ste. Dat zal zeker ook zo zijn. Dus ik denk gewoon, als al dit er al is, dan kan het alleen maar...
0: Beter worden en mooi uitrijpen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Goed, nog eens een oproep om te stemmen. U weet hoe het moet, maar we gaan nu naar Clara. Want Christoph Michalski staat bij haar in de gang.
3: Inderdaad, Katelijne. En Christoph woont al 5 jaar in Parijs. Dus we kunnen het gesprek gewoon in het Frans doen. Incroyable. Bonsoir, Christoph. Et tout d'abord, mes félicitations. Votre performance m'a vraiment beaucoup touché. Donc, merci. Mais comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes satisfait?
4: Je suis heureux. Satisfait, je ne sais pas, mais je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai fait parce que j'essayais de ne pas trop réfléchir sur le moment, mais je suis content que ce soit fini parce que ça paraissait interminable. Voilà, je suis content, soulagé et puis j'ai passé un bon moment. Voilà.
3: C'est interminable cette compétition, mais aussi une aventure très intense, très fatigante, très stressante. Donc, alors pourquoi vous avez décidé de vous inscrire?
4: Je sais plus. Franchement, je sais plus. Je crois que c'est un truc où on a envie de se prouver quelque chose. Je sais pas. Et puis, en plus, les concours de violoncelle, c'est assez spécial parce que c'est un petit monde. On se connaît quasiment tous. Donc, c'est une occasion de revoir des amis, d'en faire d'autres aussi qu'on connaissait pas encore. Donc, voilà.
3: C'est presque une réunion, en fait.
4: Exactement. Et puis, cette semaine à la chapelle, c'était tellement génial de passer vraiment H24 pendant 7 jours sans portable. Avec que des gens de mon âge, alors que d'habitude, je n'ai pas vraiment l'occasion non plus, parce qu'on travaille tous séparément beaucoup. Donc voilà, c'était une super expérience.
3: On dirait presque des vacances. Vakantie was het wellicht niet helemaal, maar hij zegt wel, die week daar in de kapel was eigenlijk heel fijn. Allemaal met mensen die zo bezig en gefascineerd zijn door muziek, door cello, ook zonder telefoon. Dat helpt natuurlijk ook wel echt je ergens dan te kunnen ingaan verdiepen. Nochtans, hij vraagt zich soms wel af waarom hij zich heeft ingeschreven, want het is zo'n zware wedstrijd. Dus hij is ook wel vooral opgelucht dat het er nu op ziet. Begrijpelijk ook wel. Christoph, la dernière fois, vous m'avez expliqué que vous avez vraiment réfléchi très soigneusement à tout votre programme pendant cette compétition. Donc, pourquoi avez-vous choisi ce violon concerto pour le violoncelle de Shostakovich?
4: C'est parce que le concerto que j'ai joué en demi-finale, le Kraft, et d'ailleurs le Hoffmann et le Haydn aussi, c'est des concertis qui sont très joyeux. Et qui pour moi montre un tout petit peu un monde idéal dans lequel j'aimerais vivre. Et en fait, je voulais pas en faire un autre concerto comme ça, du même genre, beau, tout le temps, joyeux, un peu drôle. Je voulais vraiment quelque chose qui représente beaucoup plus, plus précisément, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je trouve ça important de faire un peu cette comparaison. Et puis le Shostakovich, je trouve que c'est un concerto qui est tellement d'actualité. Avec toutes les guerres qui se passent partout au monde. Voilà, j'ai pas beaucoup de pouvoir, je suis tout petit, tout mince, mais au moins, ce geste-là, j'avais envie de le faire.
3: Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit, encore toujours. Ja, Christophe heeft heel goed nagedacht over alle werken die hij hier in de wedstrijd heeft gespeeld. Bijvoorbeeld tijdens de halve finale heeft hij het zelf

0: Ja, om dit aan te tonen, dat dit de wereld is waar we jammer genoeg nog altijd in leveren. Christophe, vous jouez sur un violoncelle de Galliano, un instrument que vous avez dû attendre depuis longtemps. Mais finalement, le violoncelle est là. Pourquoi cette patience?
1: C'est parce que j'ai pas de violoncelle à moi. Voilà, donc les violoncelles que j'aimerais avoir, je pourrais pouvoir jouer, je peux pas les acheter parce que c'est trop cher, j'ai pas d'argent. Je suis qu'un musicien. Donc, en fait, je préfère mettre l'argent de côté ou acheter autre chose.
0: Plutôt. Comme quoi, par exemple?
1: Comme un appart. Ça, c'est... et du coup, j'avais pas envie d'acheter un violoncelle. Et puis, je trouve qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de portes où on peut trouver des instruments plus ou moins bien, mais quand même. Et donc, pour moi, c'est toujours une recherche.
0: Vous jouez depuis quand sur ce violoncelle?
1: Si je me trompe pas, j'ai commencé mi-février.
0: Ça fait pas si longtemps.
1: Ça fait pas si longtemps que ça, mais ça va, c'est pas non plus trop trop frais, parce que je connais même ici, en finale, il y a des gens qui ont des instruments depuis beaucoup moins longtemps. Donc, voilà, c'est comme ça.
0: Et si vous gagnez, Christophe, vous gagnez aussi le violoncelle de Pablo Casals. Qui sait, ça serait quand même un rêve qui se réalise, non?
1: Oui.
0: Mais parfois, des rêves deviennent la réalité. Merci beaucoup, Christophe, et on se revoit demain pour les résultats.
1: Merci beaucoup à vous, merci.
0: Ja, hij speelt op een instrument dat hij heeft uitgeleend van een federatie uit Polen. Trouwens, weet ik, een instrument waar hij ook lang op heeft moeten wachten. Omdat hij zelf geen eigen cello heeft. Waarom niet? Ja, die instrumenten zijn gigantisch duur. En dat geld geeft hij liever bijvoorbeeld aan een appartement waarvoor hij aan het sparen is. Dus ja, die cello van Casals, Katelijne, dat zou een hele mooie droom zijn die uitkomt. En veel dromen zijn bedrog, maar misschien niet voor Christophe.
2: Je zou het hem zo gunnen. Maar ik vermoed dat er nog finalisten zijn die dromen van zo'n instrument waar ze 4 jaar op mogen spelen. Ik ga hier meteen ook de stemming afsluiten en dan horen we zo meteen wat de rangschikking is. Maar ik ga dat ook eens aan u vragen, want ja, we vragen het aan luisteraars en kijkers. Maar ook voor paneleden is dat een hele opgave. Wie mag er voor u in de
3: top 3?
2: Het
3: is een hele opgave. En vooral dat ik het, en jij waarschijnlijk ook uiteraard, niet allemaal in de zaal gehoord heb.
2: Nee,
3: dus om echt op de toonkwaliteit en niet alleen het volume, maar de kwaliteit van toon, de projectie en de communicatie, dat is moeilijk om te vergelijken. Maar Zaïd Zeva blijft voor mij een complete artieste die stabiel is op elke keer dat ik ze hoor. Mm-hmm. Dus die blijft bij mijn top 3. Alleszins ook Ettore Pagano, die een charmante, magnifieke persoonlijkheid is, die krachtig is, alles. Uiteraard ook Kitamura.
2: Oké, we zijn bij 3.
3: Ah, dus ik heb
2: over naar Lore.
4: De Italiaanse,
3: ik doen,
4: de Italiaanse flair, daar ga ik ook wel voor. Ja. Maria Zaitseva ook.
3: Ja.
4: Een van de twee mannen, ik ga mij niet uitspreken.
3: Maar Eland Kool wou ik ook. Die moest er absoluut ook bij, maar ik wist niet dat ik er maar 3 mocht
2: zeggen. Als je het goed regelt met Lore.
4: Ik zal die letter
3: Uitzetten
4: voor mij. Goed,
2: voor we afsluiten en ik die rangschikking bekend maak, toch eens even horen hoe jullie toekomst eruit ziet. Vivian, jij hebt een heel aantal opnames gepland, heb ik begrepen.
3: Ja, absoluut. Zoals altijd steun ik eigen componisten. Dus ik ga in september composities opnemen van André de Grote, ook van Jan van Landegem, met niemand minder dan Jan Michiels en Benjamin Diltjens en
2: Orsi Leka,
3: de crème de la crème. Ook met Daniel Bloementaal. En dan heb ik ook nog iets, maar dat is hangende, een project met een dubbelconcerto voor cello en piano en strijkers van Wolfgang Andreas Schulz. Dat is een assistent geweest van Ligeti. En dus ik heb zijn sonaten al opgenomen met Jan Michiels. Die staat al op YouTube en zo. En hij was zo tevreden dat hij zei, zou jullie dat willen opnemen? Ik heb gezegd, wij zeggen ja. Maar hij moet natuurlijk de financiën vinden en het orkest en een dirigent. Dus we wachten.
2: Het is toch wel duidelijk dat het niet altijd even makkelijk is voor muzikanten. Nee. Maar veel succes daarmee.
3: Dank
2: en hou ons zeker op de hoogte van die. En ja, Lore, jij zat dus volop in de barokke wereld van Jean-Philippe Rameau. Ik heb ondertussen ook gehoord dat Reinoud van Mechelen jarig is.
4: Ja.
2: Dus van harte gefeliciteerd vanuit de set. Les Boreades, heb je nog andere dingen op stapel staan?
4: Ja, we hebben nu nog een 3-tal concerten. Zondag in Brugge. Er zijn nog kaarten.
2: Komen. Allen daarheen.
4: En ja, er zijn, ik ga nog op cruise met Clara deze zomer.
2: Fantastisch.
4: Naar Venetië. Richting Venetië. Dus dat gaat heel fijn zijn. Daar doe ik 2 concerten. Samen met Jurgen de Bruin brengen we ons Somnia-programma, wat we ook op cd hebben opgenomen. En dan met Hendrik Lazure ga ik daar ook nog een concert brengen. Dus dat zijn een beetje de zomerplannen.
2: Klinkt allemaal.

0: geweldig. Ja. Veel succes ermee. Ja. En heel veel dank om ons gezelschap
1: met heel
0: te houden
1: plezier.
0: Vandaag. En ook u thuis, bedankt dat u erbij was. Hier komt dus de voorlopig laatste rangschikking die u gemaakt heeft van de 10 finalisten. Stem vooral morgen mee, want dan bepaalt u wie de Clara Publieksprijs wint. En op de derde plaats vinden we, en dat zal Vivian wel heel fijn vinden, Ettore Pagano. De zilveren medaille gaat voorlopig naar Alvaro Lozano Gomez. En de grote prijs, koningin Elisabeth, die zou vandaag gaan naar Leland Co. En ook, ja, dus morgen zitten we hier voor de laatste keer samen en horen we bijzonder sterke muzikanten, de Canadees Andrew Ilun Byun en de Koreaanse Tae Yoon Kim, die allebei kozen voor een werk geschreven voor Slava, voor Mstislav Rostropovich, een van de grote cellisten uit de 20e eeuw. Ik kijk er naar uit om dat te horen en u hopelijk ook. Ik wens u een hele zachte nacht toe en heel graag tot morgen.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De hervorming van de autokeuring in Vlaanderen wordt gedeeltelijk uitgesteld. Zo zal wie een tweedehands auto of motorfiets verkoopt, die ook dit najaar nog moeten laten keuren voor de verkoop. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Oorspronkelijk was minister van Mobiliteit Annick de Ridder van plan om die verplichte keuring af te schaffen vanaf 1 september. Maar dat wordt nu uitgesteld naar 1 januari volgend jaar, omdat de federale IT-systemen niet tijdig aangepast geraken. Andere hervormingen van de autokeuring gaan wel door zoals gepland. De twee Franse broertjes van 4 en 5 jaar die vorige week werden achtergelaten in Portugal zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Dat heeft een rechtbank in Portugal bekendgemaakt. De moeder en haar partner lieten de jongens 1,5 week geleden achter langs een weg. Sinds zaterdag zitten de moeder en haar partner in de cel in Portugal in afwachting van hun proces. Ze worden beschuldigd van kinderverwaarlozing en mishandeling. De jongens worden voorlopig opgevangen door een sociale dienst. Er is nog geen vredesakkoord tussen de VS en Iran en ook nog geen beslissing van president Trump daarover. Gisteren namiddag kondigde Trump aan dat hij naar de Situation Room ging, een beveiligde bunker onder het Witte Huis, om een beslissing te nemen over een nieuw bestand met Iran. Na 2 uur is de vergadering beëindigd zonder resultaat. Trump blijft onder meer vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma, maar Iran ziet dat niet zitten. De Verenigde Naties hebben naast het Israëlische leger ook Rusland op een zwarte lijst gezet voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. Vorig jaar in augustus werden de landen daarvoor al gewaarschuwd, naar aanleiding van Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als onder meer Hamas, IS en Al-Qaeda in Mali. In Kenia heeft de politie 8 verdachten opgepakt van de brand in een slaapzaal van een meisjesschool. Bij die brand kwamen gisteren 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 mensen gewond. Volgens de Nederlandse journalist Ruud Elmendorp, die in Kenia is, zijn de verdachten leerlingen van de school en hadden de slachtoffers in de brand geen schijn van kans.
1: Dat zijn meisjes die in diezelfde slaapzaal waren. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar volgens andere meisjes hebben ze dus in het midden van die slaapzaal een matras in de brand gestoken. Maar het probleem met deze slaapzaal is dat er geen brandbeveiliging is. En vaak zijn de deuren op slot. En ook het type raam wat in Kenia gebruikelijk is, heeft tralies. Dus je kunt er ook niet uit.
0: Er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Morgen is het lang droog. Tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. Het blijft ook warm. Morgen tot 30 graden, zondag maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.